0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
1: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
2: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische hervormingen dat premier Manuel Marrero Cruz heeft voorgesteld aan het Cubaanse parlement. Het is de bedoeling om meer mogelijkheden te bieden aan private investeerders, buitenlands kapitaal aan te trekken en het staatsapparaat te doen krimpen. Die keuzes zijn opmerkelijk, want Cuba heeft al bijna 70 jaar een communistisch regime met een planeconomie die gecontroleerd wordt door staatsbedrijven. Ook Noord-Korea, Iran en Libië werken met zo'n staatsgeleid systeem. De hervormingen kregen eerder al de steun van de communistische partij in Cuba, maar moeten nu nog worden goedgekeurd door het parlement. Op het WK voetbal heeft Canada zo net Qatar verslagen met 6-0. Gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En over een uur start de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het blijft warm deze nacht, minstens 18 graden. In het oosten is er zware regen of onweer mogelijk. Daarna volgt een hete dag. Plaatselijk kan het kwik tot 35 graden klimmen. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Ook het weekend is warm, met maxima boven de 30 graden. Er is veel zon, maar ook kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Studio Brussel, live.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twintiger die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw blijft in de cel. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat hij aangehouden blijft. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole. Daarna hield hij zich schuil in een gebouw en dreigde dat in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
1: Of course we will discuss five next very important steps for Ukraine, five next clusters.
0: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
2: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
0: In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4:00 in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Canada heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Qatar. Het werd 6-0. Jonathan David scoorde 3 keer en Kyle Lahren opende de score. Gisteravond klopte ook in groep B Zwitserland-Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En zo net is de match gestart tussen Mexico en Zuid-Korea. Het is een warme nacht bij minstens 18 graden en stilaan droogt het op. Straks een hete dag, plaatselijk tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Ook het weekend is zomersheet met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De plenaire vergadering van de Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren. Vanaf 1 juli geldt die uitbreiding. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Maar het systeem is stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals supermarkten. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De Socialistische Vakbond, ABVV, is het niet eens met de nieuwe maatregelen. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld wordt besteed en dat het niet op een objectieve manier gebeurt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer de kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
1: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet, dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
0: In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot beschoten in de oostelijke Stille Oceaan. 3 opvarenden zijn omgekomen. Volgens het leger van de VS gaat het om narcoterroristen en was de boot actief op een bekende drugsroute. Maar het leger leverde daarvoor opnieuw geen bewijs. Sinds september zijn bij gelijkaardige Amerikaanse aanvallen al meer dan 200 mensen omgekomen. Juristen en mensenrechtenorganisaties stellen de wettelijke basis van die aanvallen in vraag. Volgens hen kan het hier gaan om executies buiten de rechtbank om. Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Op dit moment speelt Mexico tegen Zuid-Korea. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. We've lost.

0: Metro Brussel.
1: Life is music.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de uitbreiding. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Ze kunnen zo bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Dat dreigement is geen verrassing, vertelt Lucas Lucluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militaire of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
2: We play good football. We are aggressive. We have chances. But you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
0: De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea is zo net afgelopen. Het werd 1-0. Het weer dan. We krijgen een hete dag. Temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond wel kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. En 's avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Kijk eens aan, Jolas Maas.
2: Je kan binnenkort overal flexijobben. Vanaf begin volgende maand wordt het systeem van flexijobs goedgekeurd voor alle sectoren. Flexijob is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het flexijobsysteem eind 2015 kon het enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De socialistische vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, omdat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekorten waren. Dat komt neer op 245 crèches of ook onthaalouders. Vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat er vooral tekorten zijn bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Ze hebben het dan ook al jarenlang heel erg moeilijk, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
3: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
2: Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en het is met die tweede overwinning al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Canada versloeg afgelopen nacht ook Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm tot 35 graden met eerst veel zon en hoge wolken. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevige onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling, het is wel vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft onweer nog altijd mogelijk.

0: zweterke.
1: Hallo, goeiedag. Ja.
0: Elk uur uit je bed gezweet.
1: Absoluut, ik ben eruit geswabberd.
0: Ah, zwoel.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Goedemorgen over verhitte fruitvliegjes. Mai, mai, mai van Armand van Helden. 5 over 6.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Ik ben naar hier gefietst en ik heb 1000 vliegjes in mijn ogen gehad. Vandaar dat ik jullie even fruitvliegjes noem. Die zijn nu aan het bovenkomen, hè. Toch, de insecten.
4: Ja, ja.
0: Bij deze temperatuur en dan dat vocht. Ze vinden het lekker deze ochtend. Jij niet goed geslapen, hè, Dries?
4: Nee, ik ben uit mijn bed geglibberd als een gladde paling, omdat het zo warm was.
0: Ja.
4: Ik heb echt elk uur op de klok gezien en ja,
0: ja, maar daardoor ben je wel niet zo intens vanochtend.
4: Ja, dat is waar. Daar moeten we het over hebben. Ik word wakker vanmorgen met een artikel van de Standaard, de kwaliteitskrant, de Standaard. Die hebben 2 pagina's gevuld met mijn hoofd. Dus geschreven over mij. Dank u wel, mensen van de Standaard, om interesse te tonen. Maar wat lees ik hier helemaal bovenaan het artikel? Ik citeer. Leenaert is intens. Intens.
0: Ja.
4: Ik, intens. Oké, dat ik soms volumieus ben of energiek, maar intens.
0: Ja, maar daarmee bedoelen ze iemand die echt aanwezig is, denk ik.
4: Maar
0: snap
4: dat is
0: je?
4: Toch niet positief, intens? Je kan er ook wel positief bekijken, denk ik.
0: Misschien in jouw geval niet, maar dat kan wel.
4: Vind jij mij intens, Eva?
0: Intens, ja, gelukkig. Intens, gelukkig. Jij maakt mij intens.
4: Nee, maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat bij intens.
0: Intens, ja, ik zou je niet zo omschrijven. Maar veel mensen van het team wel.
5: Jo, maar jij denkt nu intens dat dat vervelend kan zijn.
4: Ja.
5: Ja, dat ben je. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik meen het echt oprecht. Intens kan ook gewoon heel aanwezig betekenen, maar op een goede manier. En dat ben je natuurlijk wel.
0: Ja, ik las ook wel in datzelfde artikel dat je een kind bent dat te veel suiker heeft gegeten. Zo zou ik jou eerder omschrijven.
4: Maar dat is toch ook... Allee, alsof ik hier constant... Hier staat, als een kind dat te veel suiker heeft gegeten... Zo kennen Studio Brussel luisteraars, ja, Dries Leenaert.
0: We zullen het gewoon aan de luisteraars vragen. Hè? Vinden jullie Dries intens? Ja. En is dat voor jou iets positief of negatief? Jos, moeilijk hè, om op deze vraag te antwoorden. Allee, als hem erbij is.
6: Ja, moeilijk. Maar ik denk dus dat er nog een woord ontbreekt. Intens wat? Hij is intens in wat? Snappen jullie? Want hij is niet intens triestig of zo.
0: Nee, maar intens wil zeggen dat het veel is. Maar ik vind,
4: ja, maar ja, veel in wat? Dat kan van
0: gewoon veel. Dus ik denk dat ik snap dat je dat niet leuk vindt als iemand zegt jij bent nogal veel.
4: Ik vind de journalist van de Standaard intens onduidelijk. Mag ik dat zeggen?
0: Oh, ja, the battle is on. Iedereen die luistert, laat even je mening horen over die intensiteit van de Leenaerts. Ja. Jos, zijn er al vogeltjes wakker?
6: Ja, Tim uit Sems die stuurt, ik ben aanwezig, maar wel nog niet goed wakker. Arnold uit Merchtem die zegt, goedemorgen vrienden van de radio, houd hoofd koel vandaag en geniet straks van het weekend. En Tom uit Keerbergen zegt, hoi hoi, het is vrijdag, yes yes, klaar om als een eitje zacht gekookt te worden, yummy yummy.
0: Dat vind ik misschien wel een intens bericht.
4: Vindt dat ook heel intens, mannen.

0: Stars, Locked Out of Heaven. Wat een ochtend. 6:15. En dus de standaard schrijft, Dries Leenaert is intens. Jij hebt daar vragen bij het bijvoeglijk naamwoord.
1: Amai, nog niet.
0: Onze luisteraars hebben mogelijk antwoorden, Jos.
2: Ja, Peter Uitstekende die zegt, ik denk intens gelukkig, omdat het bijna weekend is. Alessio uit Turnhout zegt, intens in het mensen vrolijk wakker krijgen.
1: Dat is mooi, dankjewel.
2: En Stijn uit Maldegem die zegt, Dries is intens vrolijk.
1: Ja, oké, maar dat staat er allemaal niet, lieve vrienden.
0: Ja, maar nee, maar dat is hoe dat zij het lezen, dus dat is toch hetgeen wat je wilt horen. We gaan ook eens bij Leonie luisteren. Leonie, over jou zeggen ze blijkbaar ook dat je soms intens bent.
1: Ah.
3: Ja, klopt. Ik heb daarna dat al gehoord. Intens of veel, of ja.
1: Wow. En hoe uitzicht dat bij jou, Leonie?
3: Er zijn mensen die dat niet positief bedoelen, maar ik neem dat altijd al positief op.
0: Ja, dat zie je, dat is het.
3: Ik ben iemand enthousiast en ik vind, ik weet niet, anders lezen maar saai, denk ik, als je niet enthousiast kan lezen.
1: Ja, oké. Okay. Vind jij mij intens, Leonie?
3: Ja, maar ik vind mijzelf ook intens. Ik vind dat geen slecht ding, ik vind dat een goed ding.
1: Oké, okay, een goed ding. Okay, ja.
3: Ik
1: ja.
3: vind intense mensen de leukste mensen.
1: Oh, wauw. Dankjewel. Ja, ja.
0: Zeg, maar Leonie, dat is leuk dat je belt, want je had dat beloofd een paar weken geleden, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ik had eigenlijk vorige week gedaan een stage, maar ik ben ziek geworden, dus ik moest deze week nog gaan.
0: Oh, ja, oké. Okay. En is het nu dan uw laatste stagedag?
3: Ja, vandaag is mijn laatste dag.
0: Oké.
3: Okay, zonder spaceschool.
0: Wat ga je dan na je stage doen, je intense vogel?
3: Ja, nog plannen met vrienden vanavond.
0: Ja, en
3: voor
0: daar,
3: mijn vakantie.
0: Dat is goed. En daar ga ik goed luid en aanwezig zijn.
1: Tuurlijk.
3: Dat zal wel zijn.
0: En zo hebben wij u ook het liefst. Succes daar op die laatste stagedag in het ziekenhuis, Leonie. En intense groeten van ons allebei.

0: Get Out of Mange Toe, jullie nummer 1 in de afrekening Wet Leg. Het zou kunnen dat ik een luier aan heb.
1: Ah, ik riek het al.
0: Ik ga het straks uitleggen.
2: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries. Blijf luisteren, speel mee en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: een hele frisse, vrolijke ochtend gewenst met Disclosure en Echo Roosevelt en deze Tondo. Want de line-up van Tomorrowland is volledig bekendgemaakt. En deze Echo Roosevelt, kop naar boom, zal daarmee de oudste DJ zijn op het festival. Hij is 79 al. En hij komt zijn Makossa funky disco sound laten horen op het podium van onze collega Jeroen de Lot.
1: Heel cool.
0: Dat is cool, hè? De jongste DJ op Tomorrowland is trouwens 11. Maar de oudste, deze Echo Roosevelt.
1: En dan moet ik iets zeggen, want ik ruik er al heel ochtend een geurtje. Eva, wat heb je aan?
0: Een pamper. Een pamper voor de radioshow, dat ik niet naar de wc moet en dat ik straks mij gewoon kan focussen op de wekker.
1: Ja, jullie denken, haha, grappige mop hier op de radio van Eva en Dries. De lolbroeken zijn weer bezig, maar dit is echt gebeurd. De fans van Olivia Rodrigo dragen effectief pampers.
0: Ja, ze heeft daarover gesproken in een interview. Ja. Voor het eerst eigenlijk. Ik wist dat ook niet. Ja, maar ik vraag me dat wel al heel lang af.
1: Ze dragen pampers om op de eerste rij te kunnen blijven staan, voor alle duidelijkheid. Dus dat ze niet naar het toilet moeten gaan. Dus ze willen een plek bemachtigen en blijven bemachtigen op die eerste rij. En zij heeft al geroken, vertelt ze.
0: Ja, en ze zegt dat het geen fijne geur is. En dan heeft ze het niet over mensen met een mogelijke beperking of zo, maar mensen op de eerste rij die effectief als volwassen mensen beslissen om een hele dag in hun broek te doen.
1: Ja.
0: Om een artiest te zien. Daar komt heel veel commentaar op.
1: Ja.
0: Van andere concertgangers. Van, hey, jullie weirdos. Stop daarmee, want dat is gewoon disgusting.
1: Absoluut.
0: En fans van Olivia zeggen, waar laat jullie haar doorgaan, zodat jullie haar van zo dichtbij kunnen zien. Wij stellen ook voor, niemand op Graspop, niemand die daar Pinkpop vertrekt, durf een luier mee te nemen. Maar ik hoop dat niemand van onze luisteraars dit doet.
1: Nee, inderdaad. Maar plots krijgt dat nummer Drop Dead ook wel een andere betekenis. Is daarover geschreven, over de doodse geur van...

0: Drop Dead Olivia Rodrigo. En neem dat vooral niet persoonlijk, Jonas Maas. Blijf vooral staan. Want jij moet ons vertellen dat we overal kunnen flexijobben.
1: Vanaf begin volgende maand is dat, wordt dat systeem van flexijobs goedgekeurd voor alle sectoren. Dat is nu ook helemaal goedgekeurd in het Vlaams parlement. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het flexijobsysteem eind 2015 kon dat enkel en alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De socialistische vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding omdat de overheid inkomsten zo dreigt te verliezen. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0, is zoal zeker van de winst in de groep en dus de volgende ronde. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Canada versloeg afgelopen nacht Qatar met 6-0. Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1.
0: Voorlopig is het lekker buiten.
1: Ja, en het wordt straks nog wat lekkerder en warmer buiten. Heel zonnig en heel erg warm, tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans wel opnieuw op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig met kans op onweer.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Studio Brussel, live.

0: sneller dan Zwitserland, want die hebben 4 goals gemaakt tegen Bosnië-Herzegovina op het WK op 20 minuten tijd.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We zoeken dus een vlugge Vanessa of een snelle Jelle of een rapper Ronnie Gezwinde Goedroen of haastige Harry. Als je een van die figuren bent of gewoon lekker snel en een artiest kan herkennen voor de zang begint.
0: Hoe zei je? Gezwinde Goedroen?
2: Ja, dat vind ik wel een mooie naam.
0: Amai, als we Goedroen vinden, dan krijgt hij 100 euro van mij.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer. It's just one of
3: those days. Mis niets van Graspop Metal Meeting. Straks bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
9: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik.
8: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: celebrate dat het weekend begint. 7:15.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Allee, dat straks het weekend begint. Hè. Ik ben een beetje te snel. Maar dat heeft alles met dit spel te maken.
2: Ah, dat is heel goed. Met wie spelen we vandaag, Jos?
3: Jurgen uit Boutersen.
2: Jurgen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jurgen, waar zweet jij vandaag je te pletter?
4: Ik zweet me te pletter in Boutersen, want ik werk van thuis.
2: Oh.
4: Vandaag is het even warm.
2: Heb je een airco thuis of is het gewoon zweten all the way?
4: Gewoon zweten al de week, ja. Geen airco.
2: Join the club, wij zitten hier ook te zweten in de studio.
0: Ja. Ja, ik doe dat wel graag, zweten.
2: Echt?
0: Ja, ik vind dat tof.
2: Says no one ever.
0: Ik vind zweten leuk. Maar misschien zweet ik niet zoals Jurgen uit Boutersen zweet. Ja. Dat kan ik nu even niet weten.
2: Zweten is weten. En weet jij van welke artiest de volgende intro is? Dat is de vraag.
0: Jurgen, nog eens heel even checken. Ga je naar festivals deze zomer?
4: Ja, maar Parklife en Werchter.
0: Aha, Werchter Parklife. Daar hebben we straks na het nieuws van 7 nieuws over. Maar leuk, fijn voor jou. Dan ga je denk ik wel de volgende artiest kunnen plaatsen. Het is een headliner van op Graspop dat nu bezig is. Waar we straks weer
2: dat is al een tip, hè?
0: Over gaan horen tussen 4 en 6. En op die stream via VRT Max. Ben je klaar, Jurgen?
4: Ja.
0: Het is bijna een minuut, dus pakt uw tijd. Wie is dit? Goeie power chords.
2: Ik hoorde daar Volbeat.
0: Wat zei jij?
4: Ja.
0: Zijn Volbeat.
2: Hij zei Volbeat, denk ik.
4: Ja, Volbeat. Ja.
2: Ja.
0: Volle bak goed. Vind je het een goede plaat?
4: Ja, absoluut.
0: Ah, maar van,
4: om de dag te beginnen.
2: Hey, Jurgen heeft het weekend gewonnen, hè?
0: Ja, 2 keer prijs daar bij Jurgen in Boutersen. Ja. Zweedse.
1: Eva

0: Storm. Voilà, daar moeten we geen uitleg aan geven als je vannacht even wakker bent geweest van Young Lean. Goedemorgen.
1: Straks bij Eva en Dries.
2: Ligt er 1000 euro op jou te wachten? 1000 euro voor de zweetpoep die de wekker kan ontmaskeren. Gisteren hoorden we hem of haar voor de eerste keer. En vandaag is hij al 1000 euro waard.
0: Bij mij is ook mijn poep mijn grootste zweetzone. Bij
2: het
0: jou?
2: Kanaal is inderdaad al zich aan het vormen. Het is groter dan het Suezkanaal momenteel.
0: Oh. Iedereen ligt opgewonden deze vrijdagochtend. We hebben veel gitaar deze ochtend, want we hebben straks nieuws voor Linkin Park-fannetjes. En het is natuurlijk de tweede dag van Graspop Metal Meeting.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Voilà, dat was de Brabantzon en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Nou, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Mannekes.
12: Bombi.
11: Ik ga schilderen.
12: Nee, Bombi. We gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 7 uur, dag iedereen.
18: VRT Nieuws.
17: Jonas Maas.
19: Je kan binnenkort overal flexijobben. Vanaf begin volgende maand wordt het systeem van flexijobs goedgekeurd voor alle sectoren. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het systeem eind 2015 kon flexijobben enkel nog in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De Socialistische Vakbond ABVV is het wel niet eens met de uitbreiding omdat de overheid inkomsten zo dreigt te verliezen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekorten waren. Dat zijn in totaal 245 crèches of onthaalouders. Bij de meeste bleef het bij een verwittiging, maar 29 kinderdagverblijven moesten tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning zelfs helemaal kwijt. Vooral bij de kleinere kinderdagverblijven worden tekorten vastgesteld en Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil hen daarom ook extra ondersteunen.
20: Mentes is de organisatie die daar op dit moment al een belangrijke rol in speelt. Zij staan organisaties bij met raad en daad op vlak van veiligheid, kwaliteit, hoe organiseer je crash goed. En we willen ook dat opvanglandschap met grote en kleine voorzieningen behouden. En daarom is het ook de opdracht om die kleine en onafhankelijke crashes en ook onthaalouders nog beter te ondersteunen en te ontzorgen.
19: De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse. Enkele dagen later is ze dan dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. En veel Fransen zijn boos omdat tegen de man al 2 keer eerder een klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Chamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Chamenei zal een tijdje niet meer in het openbaar verschijnen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. De komende 2 maanden zouden de VS en Iran in Zwitserland verder onderhandelen. Maar de gesprekken vandaag zijn alvast geannuleerd nadat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance had gezegd dat hij vandaag niet naar Zwitserland zou reizen. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en het is met die tweede overwinning nu al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, was heel trots op zijn team.
16: We play good football, we are aggressive, we have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again I'm very proud of the performance of my team today.
19: Canada, een van de andere gastlanden, won vannacht met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele helft, met 9 man, na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dag heel warm en zonnig, met kans op onweer.
17: Hajo, goedemorgen.
18: Goedemorgen, rustige vrijdag voorlopig toch op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Wel een kwartier file rijden aan die werken in Temse. Rond en naar Antwerpen en Brussel weinig aan de hand hoor. Maximum 10 minuten aanschuiven. En op de E40 van Aken naar Luik, daar sta je wel een half uur in de file. Van Berchon tot Charat komt door werkzaamheden.
21: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.

0: goed nieuws dat we meer en meer mogen flexijobben, Dries.
1: Dat is absoluut goed.
0: Dan kan je blijven piano spelen hier in de show, hè?
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: goede vrijdagochtend, zo die 19e juni, voor een prachtig zomersweekend. De zomer begint ook trouwens echt dit weekend. My number falls.
1: Eva.
2: En Dries.
1: Studio Brussel.
0: Het is goed dat je al wakker bent nu, want het is heerlijk buiten. Straks wordt het 35 graden, gaan we niet weten waar kruipen van de hitte. Gaan we met ons zweet geen blijf weten, maar dit is een perfect moment om met ons op te staan. Het is 7:08. Ik stel voor dat je het belangrijkste, het meest intense wat je moet doen, dat je dat probeert nu te doen. Ja. Want dat gaat het beste opleveren. Kijk, wij zijn ook op ons opperste beste radio aan het proberen maken voor jou nu.
3: Ja, we hebben al een tip voor jou deze ochtend. Want als je je brooddoos nu aan het maken bent, kies wijs wat je erin steekt. Want een paar dingen zijn op een warme dag als vandaag echt uit de boze. Bijvoorbeeld, préparé. Nooit doen. Geen goed idee. Dat stond in de krant vanmorgen. Wat is nog geen goed idee? Eva, hier, ik lees hier Noordzeesalades, kipcurry, krabsalen, allemaal vreselijk slecht.
0: Door de mayonaise, hè?
3: Ah.
0: Ja, dat gaat zuur worden.
3: Oké, okay, dus als je vlees wilt, best salami eten. Je kan ook je boterhammen invriezen. Dat staat er ook bij als tip in het artikel. Ik vind het een hele vreemde tip.
0: Ja, maar dat is toch goed? Dus je smeert die 's ochtends bevroren en tegen de middag is je beleg ook nog altijd fris en zijn die ontdooid?
3: Ik dacht dat jij harde boterhammen moest eten. Oh nee, oké. Okay.
0: Nee. Ik vind dat nog een goede tip. Maar bon, wie heeft zijn leven zo op orde dat hij zelfs dat kan regelen? Wij zullen al blij zijn als je kinderen en jezelf iets te eten hebben dat nog gezond en niet bedorven is tegen de middag.
2: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel
2: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ja, festival season is op volle toeren aan het draaien. Misschien daardoor ook dat het zo heet is. Graspop Metal Meeting is bezig. Straks de highlights daarvan van dag 1. Pinkpop begint ook in Nederland. Volgend weekend ook een bomvolle festivalagenda. Met Couleur Café, met Life is Life, met Werchter Parklife en met Paradise City. Dat zijn heel veel festivals. Heel veel festivalgoesting bij jullie, maar ook heel duur allemaal. Dus als je nog geen tickets hebt kunnen bemachtigen voor die festivals, geen probleem. Dinsdag hebben wij wat jij zoekt.
3: Uiteraard dinsdag weer Ticket Tuesday, helemaal in teken van die festivals. Als jij naar Werchter Parklife wilt, wat ik wel denk dat je echt graag zou willen doen, dan zal je je wekker moeten zetten, want we geven de tickets al weg voor 9:00 dinsdag. Het is wel de moeite, want de line-up is om u tegen te zeggen. Papa Roach, samen met Zwangergie en Linkin Park, de organisatoren van Werchter Parklife, die vertelden vorige week dat ze aan Linkin Park gevraagd hebben of ze akkoord waren met Zwangergie op de line-up.
0: Ja, zo gaat dat. Hè. De headliners krijgen het uiteindelijke fiat. Wow. We gaan eens even luisteren.
4: Maar op het moment dat Linkin Park akkoord was om het eendagsevenement te spelen, het is niet, geen gecureerd festival door een artiest, maar zij wouden wel een bepaalde soort line-up zien. En een van de belangrijke elementen was de verschillende genres die Linkin Park zelf verwerkt. Dat gaat van elektronica tot hip-hop. Dus zij vonden het heel belangrijk van hip-hop acts ook op de bill te hebben. En we zijn ermee aan de slag gegaan. We hebben Zwangergie voorgesteld. We hebben beelden van verschillende festivals laten zien. We hebben die doorgestuurd naar een agent die dat dan bespreekt met het team van Linkin Park. En we hebben eigenlijk heel kort een tijd antwoord gekregen van we willen hem op de bill.
0: Dat is toch echt cool. ZG is Linkin Park approved.
3: Approved, ja. Yeah.
0: Dus die staat daar omdat ze hem goed vinden. Dat gaat nog wat geven. Als jij daarbij wil zijn van die totaal fantastische mix van muziekgenres op Werchter Parklife, dan moet je dus volgende dinsdag naar ons luisteren.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is
2: music.

0: bent voor, hè.
1: Ja, die piano, die stopt, die swingt de pan uit. Dat is de zomer. Kijk, hè. 1, 2, 3, 2, 3, en...
0: Hey! Hey! En dan zeg ik... Let me talk to you. Je moet blijven luisteren.
1: Waarom?
0: Om 7:30 spelen we de wekker.
1: Wauw.
0: Die is 1000.

0: En Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

0: een nummer meer feel good zijn dan deze Jamie Lydell met al vogeltjes die erin fluiten. Another day. Straks kunnen onze luisteraars 1000 euro winnen, Dries. 1000 euro. Ja. Aan wat?
1: Ja, energiebudget.
2: Ja, daar heb ik het weer, energiebudget.
0: Ja, maar even meegeven. Normaal gezien kost elektriciteit zo rond de 11 euro per megawattuur. Maar gisterenavond, om een voorbeeld te geven van zo'n hete dag, en zo komen er nogal wat aan, als de zonne-energie wegvalt en er is ook geen wind, ja, was het na 9 uur 's avonds 550 euro per megawattuur aan elektriciteit.
2: Dus van 11 naar 550, dat is extreem verhoogd. Ja,
0: ja, voilà, we spreken van een hitseflaute. Dus het lijkt me het geknipte moment voor jou om 1000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis binnen te halen. En plus begint iedereen vanaf 9 uur dan ook nog eens naar dat WK te kijken.
2: Ja, en al die schermen die...
0: Upsa, upsa, upsa. Ja, zo zijn we bezig, hè. Ah.

0: zondag is het weer van... Wij voor onze televisie, want dan mogen de Rode Duivels nog eens opdraven in het WK, hopelijk. Als ze dan eens een paar punten pakken. Selfie Crush en Romeo Elvis met dat officiële WK-nummer. Kiss the Grass.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: En kies nu uw beide polletjes, want hoe heerlijk zou het zijn met deze hoge elektriciteitsprijzen door al die airco's dat jij hier net 1000 euro wint aan energie en gas voor bij je thuis.
3: Meespelen staat vrij en is zelfs erg plezant met dit spel. Je kan meespelen door nu een bericht te sturen in de app van Studio Brussel vanaf dat er een goal gescoord wordt. Dat is 3, 2, 1... Nu!
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Jonas, 7:30 nu. Je kan binnenkort overal flexijobben.
5: Vanaf begin volgende maand is dat, want de Kamer heeft dat nu definitief goedgekeurd. Je kan een flexijob doen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dan kan je bijklussen zonder dat je daar zwaar op wordt belast. Het systeem bestaat al meer dan 10 jaar, maar in het begin kon het enkel in de horeca. Het is intussen wel uitgebreid naar winkels en ook naar het onderwijs. En vanaf begin volgende maand kan het dus overal. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste land kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0. Het is nu al zeker van de winst in de groep en dus ook van de volgende ronde. In dezelfde poelde speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Canada versloeg afgelopen nacht Qatar met 6-0. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. Opnieuw zonnig en erg warm, tot 35 graden vandaag na de middag. En vanavond stijgt de kans wel weer op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig met kans op onweer.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Het zal nog maar de tweede keer zijn dat we de wekker horen. Wij kunnen er momenteel nog geen enkel touw aan knopen. Maar misschien is dat net het moment voor jou om in die app te gaan sturen.
3: We gaan eens bellen. En met we bedoel ik de computer van Studio Brussel, Windows 98, die nu 1 luisteraar eruit pikt om op te bellen.
5: Kom aan, computer, kom aan.
0: Ik denk dat het 95 is, hè?
3: Ja, dat hoort je natuurlijk aan de snelheid. Goedemorgen. Met wie spreek ik?
6: Vicky.
3: Ah, ben jij Sticky Vicky? Ben je ook lekker aan het zweten geweest vannacht?
6: Ja, het was heel warm.
3: Dat is heel warm. Heb je een airco thuis, Vicky?
6: Nee.
3: Ah,
6: heel
3: maar Vicky...
6: Dus heel warm.
3: Het was heel warm. Het goede is, als je zo meteen 1 juiste naam zegt, dus gewoon 2 woorden juist zeggen, dan kan jij, als je wil, 10 airco's installeren dit weekend nog en die gratis allemaal laten draaien op onze kosten. Wat denk je daarvan, Sticky Vicky?
6: Okay, super.
3: We gaan eens luisteren naar die wekker.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of

0: Jonathan Médard.
1: Oké.
0: Het zou zomaar eens influencer Jonathan Médard kunnen zijn. Vicky, win je 1000 euro?
2: Nee. Vicky, het is fout.
1: Ja, dat zou wel Jonathan Médard zijn. Een hele vermoeide versie van Jonathan Médard. Want Vicky, hoor je daar niet zo? Ik hoor precies iemand van leeftijd in die wekker. Of ligt dat aan mij?
3: Ja, het zou kunnen.
1: Misschien.
3: Dat zijn inderdaad een ouder persoon.
1: Ja, ja.
0: Iemand van jonger persoon die heel veel gesmoord heeft, kan ook. Hè?
1: Of die het heel warm heeft.
0: Ja.
1: Die net als Sticky
3: Vicky. Misschien een tip voor de volgende.
1: Ah, wel ja. Maar, van mij moet je misschien geen tips aannemen, want ik heb nog nooit die wekker geraden. Vicky, dus ik vind dat jij het voortreffelijk gedaan hebt. Wij wensen jou een zwetende dag toe,
0: ja,
1: maar wel met goede muziek.
3: Ja.
1: Salut, Vicky. Ciao.
3: Dankjewel.
4: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Luister volgende week.
4: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
5: En maak elke dag kans
4: op 500 euro aan energiebudget.
5: Studio Brussel.

0: Afraid to Feel. Goedemorgen, het is 7:40. Jij denkt, oké, vrijdag, ik kan dit aan. Ja. Maar er zijn ook mensen die gisterenavond op de weide van Graspop Metal Meeting nog stonden. Die vandaag moeten gaan werken. Die wakker zijn geworden na een veel te korte nacht. Zo stuurt ook Patrick uit Mortsel dat hij helemaal krakkelee is. Ik wilde graag zijn stem horen, maar Jos doet hier net teken aan mij dat hij niet aan de lijn durft.
1: Durft te komen.
0: Zometeen hoor je de highlights van de eerste dag daar in Dessel.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.

0: Europ Assistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europ Assistance wordt binnenkort Radeon.
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
3: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.

0: back to you.
1: Deze week nog in ons land, de beaches. Zo meteen voor jouw warme ochtend. Chumbawamba.
2: Hey.
1: Ja, kijk met de subfumbing. Maar eerst...
3: Studio Brussel. De festivalzender.
1: Gaan we jou vertellen hoe dag 1 was van Graspop Metal Meeting. Als we luisteraar Kimberly uit Dendermonde mogen geloven, is het festival daar belachelijk stevig goed begonnen. Zij stuurt Graspop Metal Meeting dag 1 was zalig. Ik ben zo klaar voor die volgende 3 dagen. Zelfs de liters regen en het onweer hebben de pret daar niet kunnen bederven.
2: Maar op een of andere manier past dat ook wel goed bij Graspop. Graspop Metal Meeting, dat is echt gewoon...
1: De dondergod Thor.
2: Ik vind dat wel.
1: Die mee feest.
2: Het was ook een groot feest voor Within Temptation, want zij vierden een 30-jarig bestaan en stonden al voor de 10e keer op dat festival. Dat is insane. Frontvrouw Sharon Liever vertelde tegen Nona en Thibault over hun bijzondere eerste keer op Graspop Metal Meeting.
4: Een van de gekste dingen dat je nu beseft, de eerste keer dat we hier stonden, dat we een heel groot decor hadden meegenomen, dat echt van hout, uit hout bestond. En dat had zoveel onderdelen dat echt iedereen dacht, wat de F komen die gasten hier doen met zo'n decor. En als ik erop terugkijk, denk ik ook, we waren echt gestoord, weet je wel. Maar goed, we wilden alles brengen en alles laten zien. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van ja, wel nog heel veel te leren, maar het was heel tof. En ik, ja, die herinneringen vergeet je nooit meer van, weet je, hoe ontzettend een broek hier ooit was. En ja...
2: Ik hou daar wel van zo lekker over de top, zo'n decor, heel bombastisch. We hebben exact dat gevolgd, die raad gevolgd bij de bakker, want we hebben een taart gegeven aan Sharon. Nona en Thibault hebben dat gedaan gisteren op Graspop Metal Meeting. Daarna kropen ze van Within Temptation op het podium en hebben ze fans getrakteerd op een heel goed optreden. Vandaag dag 2 in het vooruitzicht.
1: En weet dat je vanaf 12 uur op VRT Max de verschillende podia of verschillende podia gewoon kan livestreamen. En vanaf 16 uur hoor je live radio op Studio Brussel.

0: perfect voor zo'n warme ochtend. Chumbawamba, even uitspreekbaar als 35 graden die het straks wordt. Top. Bang. Wie is er jarig vandaag? Jos op deze hitsige dag.
1: Lisa uit Gent, die wordt 36 vandaag. Nu chique naam Adelheid uit Aalter. Wow. Die springt op tram 3 vandaag. Wim uit Bertum, die wenst zijn petekind Ryan een gelukkige verjaardag. Opa Rudy uit Hoogleden viert zijn 75ste verjaardag. Oscar uit Assen, die wordt 24. En Gianni uit Kruibeke, die laat weten dat Felix 9 jaar wordt.
0: Oké, en Gina van Achternoek van Bij de Bakker heeft ook gezegd dat de burgemeester van dat dorp daar, de vriend van de neef van, ook jarig is. Die wordt 13. Maar leuk, al die jaren. We gaan straks voor één iemand zingen na het nieuws van 8 uur.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Tove Lo en Stromae.
4: De fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
2: De fleur.
5: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
9: Yo, wat bedoel je daarmee?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 8 uur. Dag iedereen.
15: VRT Nieuws.
14: Hier is Jonas Maas.
16: Een flexijob kan binnenkort overal. Vanaf begin volgende maand kan je in alle sectoren flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht definitief goedgekeurd. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het systeem eind 2015 kon een flexijob liever enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De Socialistische Vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, wat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. In domein De Mosten in Hoogstraten lopen steeds meer kinderen verloren. En volgens de scheep van sport van Hoogstraten komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
17: Dat is geen kinderopvang waar je naartoe kunt gaan en waar wij dan wel op uw kinderen zullen letten. Dus wij wijzen ook sterk naar de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen. En wat we wel merken is met de jaren heen dat mensen soms vaker zijn afgeleid en smartphonegebruik is daar een element in. Maar weet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Wij zijn het extra paar wakende ogen en samen zien we meer.
16: Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekorten waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen gaat het om een verwittiging, maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat er vooral tekorten zijn bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Ze hebben het dan ook al jaarlang erg moeilijk, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
18: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
16: De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland over het einde van de oorlog gaan vandaag niet door. Eerder had het Witte Huis gezegd dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance niet naar Zwitserland zou gaan om de onderhandelingen te leiden. De twee landen hebben een akkoord om 60 dagen lang de gevechten te stoppen en onder andere de zeestraat van Hormuz te heropenen. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft intussen voor het eerst gereageerd op het akkoord met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijdje niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste land kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0. Het is met die tweede overwinning op een rij nu al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. En Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, was heel trots op zijn team.
19: We play good football. We are aggressive. We have chances. But you need also a little bit luck. It's a pity, but again I'm very proud of the performance of my team today.
16: Canada, een van de andere gastlanden, won vannacht met 6-0 van Qatar. De Qatarezen speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag, tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel erg warm en zonnig, met kans op onweer.
13: Hajo, hoe lang moeten we nog in die warme auto blijven zitten?
15: Dat valt mee op de meeste plekken. Rond Antwerpen is er nauwelijks wat te melden. Zelfs wel een kwartier geduld oefenen op de N16 naar Willebroek aan de Werken in Temse. Naar en rond Brussel ook daar vertragingen van maximum een kwartier op de gebruikelijke plaatsen. In Brussel is wel de Rijerscentrumtunnel nog gesloten door een Europese top. Daar is het een kwartier aanschuiven vanaf Kraaienem op de E40. E40 van Aken naar Luik opletten. Daar sta je 3 kwartier in de file van Barchon tot Recours, dat komt door werken. En er rijden helaas geen treinen tussen Tiene en Leuven. De problemen kunnen daar nog enkele uren duren, zegt de NMBS. De NMBS legt wel zo snel mogelijk vervangbussen in.

0: Lisa.
1: Ja, hier geen zweterige verjaardagstaart. Zeker geen zweterige verjaardagskussen van die rare collega. Gewoon één lied voor één lucky jarige.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: ja, dan hoor je pas wat voor een echt goed nummer het is. Allee, je hoort dat ook als Muse het speelt, maar plots is het voor iedereen of zo. Niet alleen voor de gitaarfans. We gaan de jarige van vanochtend erbij halen. Dat is die ene Noor daar uit de Sender. Noor, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud word je vandaag?
1: 17.
2: Oh, mooie leeftijd, hè?
0: Heerlijk. Jij zit in het middelbaar vol in de examens dan.
1: Yep.
2: Wauw. Noor, hoe mag ik je noemen tijdens mijn lied? Heb je bijnamen?
1: Ik denk het niet.
2: Noortje? Of nee, dat is misschien raar. Nee,
1: dat is goed.
2: Dat is wel vies. Nee, ik ga gewoon Noor zeggen. Ja, Noortje.
0: Doe maar gewoon Noor. Dat is raar. Hoe oud zit je?
2: Nee, dat is waar.
0: Te veel leeftijdsverschil, zou ik zeggen. Noor, hier gaan we.

0: 15 jaar. Zwing maar mee. Noor is jarig.
1: Het heet hoera.
0: Noor is jarig.
1: Het heet
2: hoera. Heel goed gedaan, Noor. Welk examen heb je vandaag?
3: Geschiedenis.
2: Dat zouden ze moeten verbieden op iemand die jarig is.
4: Dat kan je ook altijd gewoon opzoeken. Hè? Geschiedenis, zoek het gewoon op Wikipedia, wat er is gebeurd. Allee, wat is nu het nut van geschiedenis, Noor?
2: Oh, nee, dat is een discussie die je niet... Nee. Dat gaan we niet. Noor, dat is toch niet wat jij moet doen, hè? Discussiëren over het belang van geschiedenis. Welk tijdperk zit je in?
3: Van alles. Het zijn 11 hoofdstukken.
2: 11 hoofdstukken. Ja, we gaan gewoon naar 3 platen nu kiezen. Easy as it is. Je kan kiezen voor... Wacht, ik ging nog zeggen, NERD, die stonden op Pukkelpop op in jouw geboortejaar in 2009, maar je hebt daar niet gemist.
4: Nog nooit zo snel heeft iemand nee gezegd.
2: Nee, zo echt zo, nee, volgende!
0: Wake up in the morning with the Lord on the phone.
4: Mooi.
2: Ja, This is the Life van Amy McDonald, want dat denk jij waarschijnlijk op je 17e. Stond op 1 in 2008, op jouw verjaardag.
4: Please.
2: Shh.
3: Ik ga deze pakken.
2: Zie je, ja! Altijd. Zeker als ze onder de 18 zijn en je zegt dat, dan kiezen mensen.
4: Ja, maar je mag nog skippen, hè, Noor?
2: Nee, maar het is goed.
4: Ja, je wilt hem ook, hè?
2: Je hebt de beste.
4: Jij wilt hem ook, Eva.
2: Noor, als je zo blijft kiezen in je leven, dan word je een prachtige grote dame. Geniet van jouw verjaardag.
4: En de rest is geschiedenis.

0: loco temperaturen hier vandaag. En het is niet omdat wij niet op Graspop Metal Meeting zitten dat wij niet vies vuil mogen gaan op muziek vandaag. Je krijgt lekker veel gitaren vanochtend om je in de mood te krijgen voor dag 2 daar in Dessau. En als ik die foto's zie en die filmpjes op de socials van Studio Brussel, ik wil daar wel de geur niet bij of zo. Heb je dat ook, Dries?
1: Ja, ik wil op zich wel eens ruiken, zo één keertje.

0: vrijdagochtend, boys en girls. En het is 8:20. En iedereen zit met reetzweet. We spelen hetzelfde spel als gisteren, want dat werkte keigoed. De personen die kunnen raden wat het nummer is dat we na Tame Impala gaan luisteren en dat zo begint, die winnen een all-in ticket voor het hele gezin naar, waar schijnt de zon? Naar Kroatië. Stuur maar in de app.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom. Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
6: Life is music.

0: onze kosten. Als je kon raden wat het volgende lied was.
1: Nu hang je eraan, Eva.
0: Maar Nele, het Scherpenheuvel Zichem was wel een van de juiste. Ze zegt, Ticket naar de zon blijft een eeuwig goede schijf. Ik kijk er al naar uit. Ja, vandaag code oranje. Olala, daar in Dessel bijvoorbeeld op Graspop en Pinkpop. En luister naar Weerman Bram. Wij moeten gewoon absoluut nergens heen. Dit zei in zijn weerbericht.
2: En ook daarna in het weekend en een groot gedeelte van volgende week blijven we in dat zeer, zeer warme weer zitten.
0: Voilà, dus wat wint iedereen die superdiesel juist had? Je mag hier blijven in België. Joepie!

0: Are you ready for the next episode?
1: Smoke weed every day.
0: Ah, goedemorgen. Ah. Nina uit Mol wint de prijs voor origineelste winkelhouder.
2: Ja.
0: Want zij stuurt ons een foto van het briefje dat aan haar winkeldeur hangt.
2: Ja, zij zegt... Zondag 21 juni ben ik gesloten. Ik ben namelijk op Graspop Metal Meeting. Maandag 22 juni ben ik ook gesloten, want ik was gisteren op Graspop Metal Meeting.
0: En dat vinden wij grappig. Jonas, voor we naar de nieuwe single van Angèle gaan luisteren, een opvallende oproep van recreatiedomeinen.
3: Ja, de recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten. In domein De Moste in Hoogstraat is dat lopen steeds meer kinderen verloren en volgens de schepen van Sport van Hoogstraten komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten en dus te weinig op hun kinderen letten. Je kan vanaf begin volgende maand in alle sectoren een flexijob doen. De Kamer heeft dat vannacht definitief goedgekeurd. Je kan zo'n flexijob doen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dan kan je bijklussen zonder dat je daar zwaar op wordt belast. Dat systeem bestaat al meer dan 10 jaar, maar in het begin kon dat enkel in de horeca. Het is dus ook al wel uitgebreid naar winkels en het onderwijs. En vanaf begin volgende maand kan het dus overal.
0: Oké.
3: Het wordt opnieuw zonnig en erg warm, tot 35 graden. Na de middag en vanavond kan het wel opnieuw gaan onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel erg warm en zonnig, met ook wel kans op wat onweer.
0: Tu es prêt, monsieur Dries?
2: Trep

0: Het is hier al zo druk geweest deze ochtend met die Graspop Metal Meeting. Terugblik met de wekker, met van alles waar we mee bezig waren. Maar Angel die heeft dus gewoon wel echt een nieuwe single gelost vandaag. Wij zijn allebei zeer grote fan, Dries.
1: Ja.
0: We hebben speciaal gewacht tot nu om samen met jullie voor een eerste keer te kunnen luisteren naar een nieuwe single.
1: Spannend eigenlijk, hè?
0: We weten nog niet eens wat voor klank het zal hebben, maar onze stagiair Lore heeft al wat opzoekingswerk verricht. Diele is de naam van het nieuwe Angel-nummer. Zeg het.
1: Ah ja.
0: Diele.
1: Niet de kruiden, nee.
0: Nee.
1: Dat is wel Diele.
0: Volgens online geruchten komt er binnenkort ook een nieuwe plaat aan. Een hele plaat van Angel die Chrome zou gaan heten. Dat heeft ze voorlopig zelf nog niet bevestigd, dus het is gewoon nog de rumeur. De nieuwe singles klinken wat elektronischer. Ze zegt zelf dat ze zich heeft laten inspireren voor haar nieuwe muziek door Brad van Charlie X.
1: Amai.
0: Ze heeft natuurlijk voor deze What You Want ook met de house duo Justice samengewerkt.
1: Ja, ja.
0: En naar het schijnt klinkt de Diele ook een beetje elektronischer. Allons-y.
1: Gaan we gewoon nu erin vlammen of wat?
0: De nieuwe Angel.

0: Het is wel veel dealen, hè?
1: Ja, je moet daar echt niet mee overdrijven, hè, met dealen.
0: Dat is overheersend, hè?
1: Ja, het is leuk voor even, maar te veel dealen is... Dat is te, ja.
0: Angèle, haar nieuw nummer, dealen. Flauw, hè, sorry.
1: Zeg maar, Eva, wacht, hè. Wanneer hebben we nu voor het laatst weer zo'n lekkere, lange hittegolf?
0: Oh, ja, maar dat is echt wel...
1: Wacht.
0: Dat moet van zeker een jaar geleden zijn. Of, wacht.
1: Echt zo warme temperaturen.
0: Echt zo boven de 35?
1: Ja, dat is denk ik toch...

0: Sex on fire, alles on fire. 20 voor 9 op deze hete vrijdagochtend. En onze keurige luisteraar Lisa staat met haar laptopje klaar op de dorpel van haar huis in Maldegem. Ze is misschien iets bloter gekleed dan anders, maar toch niet te, hè, want het blijft een werkomgeving. Maar eigenlijk, wat haar collega's nog niet weten, is dat Lisa eigenlijk hunkert naar Vrij op Vrijdag. Ze heeft zich ingeschreven via VRT Max en ze hoopt dat ze straks van ons vrij krijgt en kan plonzen in het zwembad van de buren. Luister mee of wij Lisa vrij krijgen op vrijdag.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwens. Persoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: Met dat in het achterhoofd dat The Cure binnenkort in ons land Rock Werchter komt afsluiten. Goedemorgen.
1: 8:15, vrijdag 19 juni. Het is een bloedhete dag. Er is een Lisa uit Maldegem. Goedemorgen, dag Lisa.
2: Goedemorgen.
1: Tanden gepoetst.
2: Zeker en vast.
1: Laptop in je rugzak.
2: Yes.
1: Bootrammetjes gesmeerd.
2: Yes.
1: Ben je klaar om te gaan werken, Lisa?
2: Niet zo.
1: Zin om te gaan werken?
2: Niet zo.
1: Ja, wel, Lisa, geen probleem, want wij geven je misschien wel...
3: Studio Brussel.
4: Vrij.
3: Of vrij.
4: Joepie.
3: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
1: Lisa, als je het quizje zo meteen wint, ben je vrij vandaag, ben je vrij op vrijdag. Als je verliest, moet je toch gaan werken. Lisa, hoe ziet je ideale vrijdag eruit?
2: Ideale dag is echt lekker uitslapen en terrasjes doen met het mooie weer.
1: Ah, maar dat is perfect. Uitslapen is al helemaal mislukt, maar terrasjes kunnen we zeker voor zorgen. Ik denk dat er alle terrassen vandaag in Vlaanderen open zijn. In deze quiz speel je natuurlijk een quiz met een thema dat gekozen wordt door je baas. Goedemorgen, Louis.
5: Goedemorgen.
1: Jij bent de patron van ons, Lisa. Hoe is de sfeer op kantoor daar?
5: Altijd goed.
1: Altijd goed.
5: Op een zonnige dag.
1: Ga je haar missen als ze vrij op vrijdag krijgt?
5: Dat wel.
1: Oh wel, ik hoop voor jou dat er een goed thema tussen zit waar ze lekker mee kan quizzen. Loebi.
5: Of een thema waar ze niet staan.
1: Of in jouw voordeel.
0: Ah, we like it, Louis. We like the spirit.
1: Louis. Je kan kiezen vandaag uit de thema's heelal, sport of Italië.
5: Ik ga voor heelal gaan.
1: Oef. Durf de keuze.
0: Ja, Lisa, jij krijgt zo meteen 1 minuut lang vragen in het thema heelal. Aan jou om 3 juiste antwoorden aan elkaar te geven, dan pas krijg je vrij op vrijdag. Dus als je fout antwoordt of je moet passen, dan gaat de teller terug naar 0. Dus 3 keer na elkaar juist antwoorden en het is gefixt. Dat snap je?
2: Yes.
0: Dan gaan we de minuut nu starten. Lisa, welke planeet betekent in het Engels letterlijk je anus?
2: Uranus.
0: Yes. Welke muzikale Bruno heeft als achternaam een planeet?
2: Bruno Mars.
0: Bijna 3 op 3, bijna vrij op vrijdag. Welke acteur speelde de hoofdrol in House of Cards?
2: Ah, dat weet ik niet.
0: Kevin Spacey, terug naar 0. May the Force be with you komt uit welke filmreeks?
2: Star Wars.
0: Welke stripfiguur heeft een rood-witte ruimteraket? Denk aan Brussels Airport.
1: Kom aan.
0: Een rood-witte ruimteraket. Een stripfiguur. Belgisch stripfiguur.
2: Duitsje?
1: Juist.
0: Kijk, je bijna 3 op 3. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel? Het begint met de letter J.
2: Jupiter.
0: Hapsakee.
1: Heel goed.
0: Lisa.
2: Ja. Ik mag naar huis.
0: Ja, zeker. Jij blijft thuis vandaag. Jij gaat uw vriendinnen nu bellen. Of de snoot zet u alleen op een terras. Dat is ook zalig, want jij bent zo vrij op vrijdag, meid.
2: Ah, zalig.
0: Zalig.
2: Oké, super.
0: Uw weekend begint nu. Het wordt een heet weekend. Maak er een stomend weekend van daar in Maldegem. Dag Lisa, goed gedaan.

0: Jij moet dus dringend beginnen aftellen, Dries. Want nog 5 minuten en ons weekend begint.
1: Oh, maar dat mag je niet zeggen voor al die mensen die nog geen weekend hebben, hè?
0: Ja, maar dan moesten die ook maar om 4 uur opstaan, zeg.
1: Ahaha.
0: Nee, we blijven nog heel even. En we hebben heel wat voor maandag. Dat vertellen we zo na

0: Het gaat niet uitmaken hoe laat het is, of afternoon of voornoon. Het gaat snikheet zijn vandaag.
1: Maandag bij Eva en Dries.
2: Wauw, want maandag hebben we 1500 euro voor de winnaar van de wekker. Dat is heel veel geld voor veel ventilatoren laten blazen in je slaapkamer.
0: Verder gaan wij maandag nog de enige zijn met een stem hier bij Studio Brussel. Dus we gaan je hoe brak van Graspop erdoor loodsen door de week.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Wij zitten vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
15: VRT Nieuws.
2: Met Jonas Maas.
16: Er studeren te veel dokters af. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet verder kunnen studeren voor huisarts of voor specialist. Dat schrijft de krant De Standaard vandaag. Dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch advies adviseert. Dat zegt professor Jan de Mazeneer, die lid is van die commissie.
17: De bezorgdheid daarbij is ook dat men altijd moet proberen om voorzichtig te plannen. Wij maken nu zeer grote sprongen. 400 à 500 mensen meer in de voorbije 5 jaar zijn begonnen aan de opleiding arts in Vlaanderen. Dat leidt eigenlijk tot een toekomst waarbij je inderdaad mensen gaat hebben die op een bepaald moment geen kansen meer krijgen om naar een opleiding huisarts of specialist te gaan, omdat men de getallen veel te hoog heeft opgetrokken.
16: Vanaf begin volgende maand kan je in alle sectoren gaan flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobs zijn er voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start, eind 2015, kon een flexijob enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De Socialistische Vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, omdat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders en schoolbegeleiders om beter op hun kinderen te letten. In de recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten bijvoorbeeld merken ze dat steeds meer kinderen voor een korte of langere tijd verloren lopen. En volgens de schepen van sport komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
18: Dat kan soms zijn dat die ergens naartoe gaan of dat die met een groepje zijn en dat die ineens zien van oei lap, er is hier geen weg en even niet goed opgelet en die is er tussenuit gesneakt en die is ergens iets gaan spelen. Dat kan snel gaan, hè. Je zit altijd in een grote groep en er zijn heel veel mensen op het domein en er zijn heel veel beweging ook, dus je moet altijd opletten.
16: Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daar zijn zeker 16 mensen bij gedood en verschillende anderen gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat er 4 Israëlische militairen ook zijn gedood. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks een staakt het vuren. In het vredesplan tussen de VS en Iran staat dat ook de gevechten in Libanon moeten ophouden. Maar Israël is zelf niet bij die onderhandelingen betrokken. En die gesprekken tussen de VS en Iran in Zwitserland over het einde van de oorlog gaan vandaag niet door. Eerder had het Witte Huis gezegd dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance niet naar Zwitserland zou gaan om die onderhandelingen te kunnen leiden vandaag. De twee landen hebben een akkoord om 60 dagen de gevechten te stoppen en onder andere de zeestraat van Hormuz te heropenen. Opnieuw zonnig en heel erg warm vandaag tot wel 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dagen heel erg warm en zonnig met kans op onweer.
14: Kenneth Bert.
15: Het is fijn om meteen tussen goed gezelschap te zitten op deze vrijdag voormiddag. Onze vrienden van Inhaler die zijn erbij met It Won't Always Be Like This.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Morgenavond speelt Inhaler in de Vooruit in Gent. En dat concert is helemaal uitverkocht. Summer die neemt ons nu mee op een zeer aanstekelijke trip van een drietal minuten. Dit is Homewrecker.

0: Jay Bernard. Ken je wel? Dat is het project van Jinte de Pre van Balthazar. Het was 2 jaar geleden dat hij solo nog zijn plaat uitbracht. En nu is hij klaar voor nieuwe muziek en nieuwe optredens. Januari volgend jaar is de AB in Brussel aan de beurt. En we gaan luisteren naar een nieuw nummer van Jay Bernard. 4 in the morning.
1: Here I go. Round the bend at 4 in the morning. On the beating of a bounding heart.

0: vandaag eerst met heel warme temperaturen te doen. En daarna met onweer. Bij Arctic Monkeys zijn ze daarop voorbereid. Met Crying Lightning zometeen.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan. Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
1: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Wow.
1: Op sunweb.be.

precies exact een week geleden dat de ticketverkoop begon voor het concert van Phoebe Bridgers in Vorst Nationaal. Ondertussen is dat uitverkocht en ik ben vergeten een ticket te kopen. Dat is jammer. Dit is Kyoto van Phoebe Bridgers.

0: Brussel.
1: De studenten kiezen de platen.
2: Het is vandaag vrijdag 19 juni en het goede nieuws is, voor heel veel studenten komt het einde van de blok dichter en dichterbij. En Studio Brussel probeert te helpen met de muziek. Een zeer goede morgen, Jana.
3: Goedemorgen.
2: De blok so far bij jou, die krijgt hoeveel op 20?
3: Denk een 14.
2: Oh, maar dat is niet slecht. Dat is er goed door.
3: Nee, het gaat wel redelijk goed.
2: Oké. Okay.
3: Het weer zit ook wel een hele zaal
2: op daar. Oké, okay. Het stoort je niet dat het zo warm is?
3: Ja, de afgelopen dagen was het wel chill, nu wordt het wel wat warmer. Maar ja. Het was wel fijn met uitzicht naar de zomer.
2: Ah, oh, kijk, het is goed. Je zit het helemaal positief in, daar ben ik zeer blij om. Wat studeer je?
3: Yes. Architectuur op uw Hasselt.
2: Oké, okay. Welk jaar zit je?
3: In de derde bachelor zit ik.
2: Derde bachelor, oké. Okay. De bachelor ga je dus afronden, vermoed ik. In het beste geval na de examens. Hoeveel examens heb je nog te gaan?
3: Ja. Nog één examen in december.
2: In december?
3: Nee, ik heb ook nog een herexamen in augustus. Maar...
2: Oké, okay, je weet al dat je een herexamen hebt? Oké.
3: Okay. Ja.
2: Oké, okay, dat is jammer. Dan komt Pukkelpop in het gedrag of zoiets.
3: Ja, op de vrijdag
2: komt Pukkelpop
3: dus.
2: Ah ja, kijk, ja.
3: Ja, op de vrijdag.
2: Ach, en ga je nog naar Pukkelpop kunnen gaan dan? Of hoe ga je het doen?
3: Ik hoop dat die in de voormiddag is, dus dan kan ik in de namiddag gewoon doorgaan.
2: Dat is goed, ja. En als je echt de headliners wil zien, dan ga ik hier s'avonds ook nog wel, denk ik, op Pukkelpop.
3: Yes.
2: Je hebt dinsdag nog een examen, zei je ook. Welk examen is dat?
3: Ja. Dan hebben we nog installatietechniek, bouwfysica.
2: Oké, okay, klinkt super spannend, Jana.
3: Ja.
2: Oké, okay, goed. Ik wens jou daar nog veel succes mee. Is er nog veel blokken of zie je het allemaal goed in?
3: Ja, toch nog wel wat.
2: Oké, okay, ja, veel succes nog dit weekend en de komende dagen dan. Ik wil jou graag een examen snackbuis cadeau doen, hè, voor de honger tijdens het blokken. Okay. En daarnaast mag jij ook een nummer kiezen hier op Studio Brussel. Wat mag dat zijn?
3: Fuck de blok van Joost.
2: Oké, okay. Ik vermoed dat je grote fan bent van Joost.
3: Yes, ja, we gaan ook naar Suikerrok, naar Jos. Dus,
2: Oké, okay, kijk goed. En dan kan je ook nog eens luid meeroepen, fuck de blok, met dit nummer. Kijk, ideale keuze.
3: Yes.
2: Het past helemaal in thema, Jana. Nog veel succes daar, hè.
3: Toppie.
2: Yes.
3: Yes, ciao, ciao.
2: Salut.
1: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
0: Studio Brussel.
5: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.
6: Zeg, ik voeg...

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Studio Brussel, live.

Hij mag nog eens zijn handen in de lucht steken, want hij is jarig vandaag. Ik heb het over Macklemore. Die wordt 43 jaar vandaag. We hebben het bij deze dus al gevierd. Gelukkige verjaardag, Macklemore. Dubbel zo jong is Violet Grohl, 20 jaar en klaar om de wereld te veroveren. Dit is haar nummer, Buck Index.

0: Pyro verovert de wereld. En op 16 maart staat ze in Vos Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets en info, livenation.be. Sienna's Pyro live. Samen met Studio Brussel.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Code yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.

We gaan luisteren naar de twee broertjes van Balu Brigada uit Nieuw-Zeeland. Maar ze hebben de oversteek gemaakt naar Europa, want ze spelen vandaag op Pinkpop. Gigantisch festival net over de grens in Nederland, waar ook heel veel Belgen naartoe gaan. Dat festival begint vandaag met straks om 3:30 Balu Brigada in een tent. Dit is So Called van Balu Brigada.

Er komt een nieuwe film aan van de cultband Pulp, waarin je live nummers gaat zien en horen van op hun meest recente tours en ook archiefmateriaal uit de voorbije 4 decennia. En frontman Jarvis Cocker gaat het allemaal aan elkaar praten. Die film is voor ergens in de herfst. Voor het nieuws van 10 uur hoor je nog de maatjes Glins en Faisal. Dat wordt dan Glinsal. Dit is All Blue Hair.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Breaking
2: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
9: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
10: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
9: 2002? Ik was 1 jaar toen.
10: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
9: Oh, kom aan.
11: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Ze zijn terug.
13: In de Action ook.
14: Natuurlijk kijken we Action ook.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
15: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
12: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
16: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedemorgen, het is 10 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Jonas Maas. We hebben binnenkort te veel dokters. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet verder kunnen studeren voor huisarts of voor specialist. En dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch aanbod adviseert. Het is voor die 350 mensen niet duidelijk wat zij met hun basisdiploma geneeskunde zullen kunnen doen. Dat zegt professor Jan de Mazeneer, die lid is van die planningscommissie.
21: Men zegt soms, die mensen kunnen ook naar de preventie gaan, maar je hebt natuurlijk ook geen 350 extra artsen nodig in de preventie. Dus wij moeten denk ik dringend een plan hebben om aan die mensen een plaats te geven en naar de toekomst toe veel voorzichtiger plannen. Het is niet gemakkelijk, want je moet 40 jaar eigenlijk toekomst voorzien, maar dat kan je best doen door voorzichtig kleine aanpassingen te doen en niet grote sprongen te maken zoals nu gebeurt.
19: De gidsen op de toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers meer mogen gebruiken. Elk jaar varen meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen, maar buurtbewoners klagen al langer over geluidsoverlast. En het stadsbestuur van Brugge heeft er wel begrip voor.
22: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt in het seizoen, dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
19: Het verbod op die luidsprekers moet wel nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. De uitbaters van de toeristenbootjes zijn er in elk geval niet blij mee. Tegen begin 2028 moeten we ook al overschakelen op elektrische boten. De Iraanse voetbalbond gaat bij de Wereldvoetbalbond FIFA een klacht indienen tegen de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd tijdens het WK voetbal. Volgens de bond kan het team zich daardoor niet goed voorbereiden op de match van zondag tegen onze Rode Duivels. Het basiskamp van de Iraniërs werd voor het WK al naar Mexico verhuisd en de ploeg mag pas een dag voor de wedstrijd ook afreizen naar Los Angeles. Eerder werden ook een aantal delegatieleden een visum geweigerd en zondagavond om 9 uur speelt Iran dan tegen de Rode Duivels. Zonnig en heet vandaag tot 35 graden zelfs. Na de middag en vanavond stijgt de kans wel op onweer met kans op veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig met kans op onweer ook.
13: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
14: Studio Brussel.
15: Kenneth Bert.
18: De betere auto-metaforen worden bovengehaald deze vanmiddag. Prince, die beleeft een one-night stand in Little Red Corvette. Daar geniet jij hopelijk ook van.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

wordt vandaag misschien wel de warmste dag van het jaar. We zijn onderweg richting de 35 graden. Voor je begint te puffen en te zweten, gelukkig komt er nu een frisse golf voorbij. Dit is The Wave van Jungle.

0: Tapes.
1: Oscar de Wolf en de Nederlandse S10 hebben samen een nummer gemaakt. Dat was al iets om blij van te worden. En nu zijn ze ook samen achter de piano gekropen voor Studio Brussel. Die piano en die intieme setting passen zeker ook bij het onderwerp van het nummer. Want het gaat over iemand verliezen en loslaten en steun vinden bij je vrienden en je geliefden. Een dikke knuffel van Oscar de Wolf en S10.
0: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.
3: What if the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down? If you let go, then I let go of me.

0: Het is nog een dikke maand en dan komt deze superster Bad Bunny naar ons land. Hij speelt op 22 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en dat komt steeds dichterbij. De Danny Warhols die zijn onderweg naar jou met Bohemian Like You.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewit maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

al te hevige inspanningen zou ik bij dit weer afraden. Maar toch vindt Paul Kalkbrenner dat het tijd wordt om een beetje te dansen. Ook al is het gewoon meetikken met je voet. Dit is Time to Dance.

Mike D van Beastie Boys, die speelt vanavond in een park in Sint-Niklaas. En dan hoop ik dat het onweer na zijn concert pas komt daar. En er is nog concertnieuws van de Amerikaanse singer-songwriter Role Model. Hij maakt heerlijke muziek en komt naar ons land. Hij gaat spelen op 15 februari volgend jaar in Vorst Nationaal. Tickets zijn beschikbaar vanaf volgende week vrijdag. En ik probeer je te overtuigen van de man. Dit is Deeply Still in Love van Role Model.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Studio Brussel, live.

0: Er is maar één weg en dat is volle energie vooruit. Zo meteen bij Stone met If You Wanna. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer. It's just one of those
1: days. Mis niets van Graspop Metal Meeting. Straks bij Studio Brussel en op 4T Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Zomerpretpret met de Zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie, we gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Bij Engie.

0: weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
3: Nee, jij blijft zitten.
2: Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1.

0: kan je alleen maar aanraden om het hoofd koel te houden en dinsdag te luisteren naar Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ze ligt hier dinsdag weer voor het rapen. De festivaltickets voor Werchter Parklife, Life is Life, Cooler Café en ook Paradise City. Dat is voor elk wat wils. Dinsdag afspraak dus hier op Studio Brussel. En we gaan luisteren naar Malgrap. Die gaat draaien op Paradise City. Festival volgend weekend aan een kasteel in Perk. Daar kan je dus tickets voor winnen dinsdag op Studio Brussel. Just the way you are van de Malgrap en Milky.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.

heb ze vorige week nog gezien op Best Kept Secret Festival. Gorillaz. Damon Albarn was zeer dronken, maar wel een fijn concert verder. Sowieso aan te raden voor op Rock Werchter over 2 weken. Kids with Buns komen voorbij met Car Crash.

0: uitbundige energie. Tickets vanaf vrijdag via livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Heyo, wat bedoel je daar?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
7: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 11 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Jonas Maas.
14: Let goed op elkaar met de hitte. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten met dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een belangrijke sociale rol. Vrijwilliger Luc probeert vooral advies te geven.
15: Wij kunnen niet met een douche water op onze rug lopen, maar ik hou persoonlijk wel een toertje zo in de omgeving. En wij manen dus aan ook van blijf zoveel mogelijk bij hoge temperaturen binnen, gordijnen houd u best dicht. Temperaturen van 4-35 graden zijn wij in België niet echt gewoon. Hè. Allee, we moeten dat in de ogen houden. Hè.
14: Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen dat ze ook veel energie kunnen verbruiken. Probeer de warmte dus eerst zoveel mogelijk buiten te houden, zegt expert Dirk Salens.
16: Dat kan met buitenzonweringssystemen. Je kan ook overdag best de ramen gesloten houden, dat er geen warmte binnenkomt. 'S Nachts, als het buiten voldoende afkoelt, kan je intensief gaan verluchten. Mobiele airco's die kunnen een kamer merkbaar afkoelen, maar het is niet de meest efficiënte of economische manier om dat op een lange termijn te gaan inzetten.
14: De Turkse busbouwer Karsan heeft de terreinen van de failliete busbouwer van Hol in Koningshoit gekocht. Het bedrijf deed een bod van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt minibussen, gewone bussen en ook elektrische bussen. Het is nog niet duidelijk wat de overnemer precies van plan is met de gronden. De Vlaamse regering had ook interesse in die gronden, maar haar bod heeft het dus niet gehaald. De Marokkaanse voetballer Ashraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, die momenteel met Marokko deelneemt aan het WK, was in beroep gegaan tegen de aanklacht. Dat werd dus verworpen. Een 24-jarige vrouw beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft dat altijd ontkend. Opnieuw zonnig en heel erg warm vandaag tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer, met dan ook kans op veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig weer, met opnieuw kans op onweer ook.
11: Studio Brussel.
17: Kenneth Bert.
18: Het wordt een hete dag en wie stralende zon zegt, die zegt zeker ook de vaccins. Blote benen en zonnecrème komen tot zijn recht bij hun nummer Wetsuit.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
5: is music. That's

Over 2 dagen is het dan officieel zomer. En we gaan nu al luisteren naar een van de hits van deze zomer. Een trio uit Noorwegen, getiteld De Bauza, heeft het nummer Magnetic gemaakt. En onze Belgische DJ Sam met 2 M'en heeft er nog een betere remix van gemaakt. Die hoor je nu. Magnetic.

Morgen voormiddag kom je hier op Studio Brussel te weten of Wet Like op nummer 1 blijft staan in de afrekening met Mange Too of niet. Anderson .Paak en Bruno Mars die werken nu samen en maken er iets heel zoels van met Leave the Door Open.

We gaan luisteren naar een folklegende op deze vrijdag voormiddag. Het is de verjaardag van de Britse singer-songwriter Nick Drake. De man is jammer genoeg al 50 jaar niet meer onder ons, maar heeft zeker impact gemaakt. Je hoort Nick Drake met Pink Moon.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Dat is lang geleden, cowboy.
2: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
3: Dat is een pakje voor jou.
2: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be. Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.

0: Stromae komt hier nog eens voorbij met zijn hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Er zit een hele geschiedenis aan de samenwerking tussen de Zweedse zangeres Tove Lo en Stromae. Ze ontmoetten elkaar al 10 jaar geleden op het legendarische Amerikaanse festival Coachella. Ze hielden contact met de bedoeling ooit samen een nummer te maken, maar ze woonden te ver van elkaar om samen in de studio te duiken. Maar daar is nu eindelijk een verandering ingekomen. Stromae produceert het nummer De Fleur en zingt er ook in mee samen met Tove Lo.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

het je al opgevallen dat de zon ook jouw playlist is vanmiddag helemaal heeft overgenomen? Het ging al over surfen en nu gaan we dansen. Je hoort Slater, dat is een Amerikaanse zangeres die al het voorprogramma van Charlie XCX mocht voorzien. Maar nu is ze klaar om zelf volop in de spotlights te staan en te dansen. Slater met Dance.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Daar blijf ik aan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Studio Brussel, live.

Ze is een soort engel en muzikant tegelijkertijd. We gaan luisteren naar Caroline Polachek met het nummer So Hot, You're Hurting My Feelings. Dat heeft jammer genoeg nog nooit iemand tegen mij gezegd. Maar goed, wat een prachtige openingszin bij dit weer. Caroline Polachek op haar best.

0: bestaan nu een Dolvi-keuken. En krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Carrefour. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.

0: voor iedereen die eigenlijk heel graag vandaag op Graspop Metal Meeting had willen zijn, maar dat duidelijk niet is, er is redding. Studio Brussel is er dit weekend de hele tijd live bij op Graspop Metal Meeting. Vanaf 4 uur hoor je hier op de radio al die zware gitaren ergens van op een wei in Dessel. Maar zometeen vanaf 12 uur kan je gewoon al volledige live concerten streamen van op Graspop Metal Meeting. En dat doe je op VRT Max. Daar kan je maar liefst concerten mee pikken van 4 verschillende stages. Zoals bijvoorbeeld het concert van Sex Pistols. Zij spelen daar in een soort andere gedaante met Frank Carter als frontman. Om 7:15 spelen ze een concert op de South Stage. En dat kan je dus ook streamen via VRT Max.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

is bijna 12 uur. We komen nu nog precies in een soort donkere detectieve film terecht. Dat komt allemaal door de sfeer van Ketchamen en van Deus. Zij nemen jou mee richting het nieuws. En daar staat dan Gunther Dessenblau op jou te wachten.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet-band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan zijn. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
9: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. De Weeg Brussel.
10: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Een hele goede middag, het is 12 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Hier is Melina.
17: Er worden geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten verdwijnen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er ritten zouden verdwijnen omdat minister van Mobiliteit de ridder moest besparen. Maar er was veel ophef over ontstaan omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al lang onderweg zijn naar school. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zelf een voorstel uitgewerkt en de regering heeft dat nu goedgekeurd.
18: Het komt erop neer dat we de dienstverlening voor het komend schooljaar absoluut zeker verzekeren en we gaan zorgen dat die budgetten er ook zijn. Maar we gaan dat doen op een manier die de budgetten van de lijn vrijwaart. En dat was natuurlijk voor minister De Ridder zeer belangrijk. En een tweede onderdeel is dat we werk maken van een hervorming. Want die moet er wel degelijk komen. Dat was ook al afgesproken. En die zal de komende weken, maanden afgesproken worden.
17: Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar met temperaturen tussen 30 en 35 graden. Maar tegen de avond wordt stevig onweer verwacht met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt met code oranje nu voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten met dit warme weer. Zeker voor kwetsbare of oudere mensen is zich koel houden soms een uitdaging. Deze bewoners van een sociale woonwijk in Mechelen proberen de tips toe te passen.
19: Lui voet baden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
20: Ik heb een rode staan zo. Ik zou moeten meer drinken, maar als je hier in een dust is, is het ook moeilijk. Hè?
21: Ja, met mijn liggen zagen dat het lang koud was en nu liggen met de zagen dat het warm is. Het is nogal wat dagen op mijn helmtrainer, maar nou is het wat minder met die warmte. Hè?
19: Water drinken, niet te veel bewegen, gewoon stilletjes en braaf.
17: In Libanon zijn nu al 21 doden geteld na Israëlische aanvallen vannacht en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah. Volgens het voorlopig akkoord dat Israël en de VS hebben gesloten, Iran en de VS hebben gesloten liever, moeten ook de gevechten in Libanon stoppen, maar dat gebeurt dus niet. Vandaag zouden er normaal gezien verdere onderhandelingen starten tussen de VS en Iran in Zwitserland, maar die zijn uitgesteld. En de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, verdediger van Paris Saint-Germain en nu voor Marokko op het WK, was in beroep gegaan tegen de aanklacht, maar dat werd verworpen. Een vrouw van 24 beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. Hakimi heeft dat altijd ontkend. Tot 35 graden dus vandaag met zon en wolken en stilaan meer kans op onweer dat dus hevig kan zijn, vooral in het westen en het centrum. Tot eind volgende week warmer dan 30 graden met hier en daar een onweersbui.
14: Studio Brussel.
16: 5 over 12.
14: Gunter Desamblant.
15: Een hele goede middag en welkom bij de laatste 5 over 12 van deze week. We beginnen goed, want hier is Ed Sheeran.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Dat was Ed Sheeran.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Door het warme weer bestaat de kans dat we de komende uren en dagen te maken zullen krijgen met onweer. En dan is het verstandig om op een veilige plek te zijn, zoals bijvoorbeeld in de auto. Maar wat zijn niet de veiligste plekken? Welke plekken kan je beter vermijden als het bliksemt? Denk eens goed na en stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de Studio Brussel app. Plekken dus die je best kan vermijden als het dondert en onweert. Ik ga beginnen zoals steeds. Een plek die je beter kan mijden als het gaat bliksemen is het bos. Daarom deze van The Cure, A Forest.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: Dat was Hugel. Het kan de komende uren en dagen wel eens donderen en bliksemen. En dan is het verstandig om bepaalde plekken te vermijden. Plekken die gevaarlijk zijn voor een blikseminslag. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Luc uit Mechelen die denkt dat je best niet onder een paraplu staat als het bliksemt. Daarom deze umbrella van Rihanna. Heel goede suggestie van Luc. En Elke uit Liedekerke die denkt dan weer dat het niet verstandig is om als het bliksemt in een tent te zitten. Daarom deze Okidoki Brothers en Camping Tent. It's time well spent, living in my camping tent. Heel goede suggesties al, maar het kan altijd beter. Waar kan je je beter niet bevinden als het gaat bliksemen? Dat is onze vraag vanmiddag. Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de Studio Brussel app. En wie weet haal je straks de top 5 na The Haunted Youth.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Haunted Youth. Onze grijzebewaarder Maxime van Kleven die staat ondertussen bij zijn gong. En hij gaat er flink op slaan. Zometeen de top 5 van vandaag. En die krijg je na de weekend.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op 4T Max.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het gaat vandaag mogelijk donderen en bliksemen. Daarom is het verstandig om bepaalde plekken te mijden in verband met de veiligheid. Maar wat zijn die plekken die je beter vermijdt? Onze reisdeurwaarder Maxime van Kleven die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een bliksemsnelle top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Mark uit Borgloon. Goedemiddag, Mark.
2: Hey,
0: Markie boy. En proficiat met jouw 5e plek in elk geval. Ben jij bang van onweer?
2: Dat valt mee.
0: Dat valt mee. Jij bent een echte man natuurlijk, hè? Geen pussy. Nee, inderdaad. Goed, we gaan snel ter zake komen. Op welke plek sta je beter niet als het gaat bliksemen?
2: In het zwembad.
0: Oké, en daarom deze swimming in the pool van de radio.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat waren Fred Again en The Blessed Madonna met We've Lost Dancing. Een hele hoop mensen die zijn bang voor onweer. En dat ziet er niet goed uit vandaag, want de kans bestaat dat het gaat gebeuren en plaatsvinden. Daarom geven wij vanmiddag advies, want we maken een top 5 van plekken die je beter vermijdt als het gaat bliksemen. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Gert uit Herenthout. Goedemiddag, Gert.
1: Goedemiddag, Gunther.
0: Goedemiddag. Er zijn sommige mensen die kikken op onweer. Is dat bij jou het geval? Heb jij zo'n fetish?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Angst lost niks op, maar leuk is het ook niet.
0: Ja. Nee. En is er een andere fetish waar je op de radio over wil praten die je hebt? Mag altijd, hoor.
1: Nee. Ik heb niet speciaal een fetish. Zeker niet met onweer.
0: Oké, heel goed. Wij zijn benieuwd. Waar ben je beter niet als het gaat bliksemen?
1: Wel, ik dacht aan Something Happened met het nummer Parachute.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

0: De top 3 van vandaag, die krijg je zo na de Black Keys.
1: De legendarische rockband Iron Maiden komt op 29 juni naar het Middenvijverpark in Antwerpen. Meer dan 2 uur vuur, riffs en spektakel. Met ook Testament, Doro, Freddie Mercury en Epica. Life is Life met Iron Maiden. Een niet te missen metal ervaring. Tickets en info, lifeislife.be. Samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Breaking news.
2: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo.

0: Dat waren The Black Keys.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Ginter Desambran.
0: Felle onweersbuien met hevige windstoten, intense regenval en hagel die zijn onderweg. Daarom is het belangrijk om te weten welke plekken je moet mijden als het gaat onweren. We hebben er een top 5 van gemaakt en we zitten bij de top 3. En op 3 staat de suggestie van Liam uit Gent. Goedemiddag Liam.
2: Goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag. Ja, zit je al met knikkende knietjes voor dat onweer dat er straks aankomt?
2: Toch wel.
0: En waar ga jij schuilen?
2: Waarschijnlijk in de living voor
0: in de
2: tv.
0: Oké, heel goed. Met Studio Brussel aan natuurlijk, hè?
2: Uiteraard.
0: Ja, want als je sterft zou dat een mooie dood zijn natuurlijk, hè, met Studio Brussel in de achtergrond. Maar goed, we zijn benieuwd. Op welke plek sta je beter niet als het gaat bliksemen?
2: Ik dacht aan Fool's Garden met Lemon Tree.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Welke plekken kan je beter vermijden als het gaat donderen en bliksemen? Dat is onze vraag van vandaag. We zitten op plek 2 en daar staat de suggestie van Sanne uit Antwerpen. Zij geeft ons een tip om deze plek te vermijden als het gaat bliksemen. Running up that hill, hier is Kate Bush.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Dat is Kate Bush.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen krijg je de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 van de plekken die je beter vermijdt als het gaat bliksemen. Wat het straks gaat doen, dus let op. Op 5 hadden we de radio's met Swimming in the Pool. Op 4 Something Happens met Parachutes. Op 3 Fool's Garden met The Lemon Tree. En zo net dus op 2 Kate Bush met Running Up That Hill. En op 1, daar staat de suggestie van Lotte uit Hoven. Dag Lotte.
2: Hallo.
0: Hallo en proficiat met jouw eerste plek. Ja, ons Lotte, dat kan zo zijn. En ja, niet alleen daarmee proficiat, maar ook met dit, want je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: En omdat het vrijdag is, geef ik jou nog eens een applaus. Ja!
2: Dankjewel.
0: Heel goed, heel goed. Heel goed gedaan, beste Lotte. Wij zijn benieuwd. Welke plek kan je beter vermijden als het gaat donderen en bliksemen, Lotte?
2: Ja, mijn idee was dus een luchtballon, dus 1990 luchtballon van Nena.
1: Studio Brussel, 5 over 12, nummer 1.

0: Nina. Dat was al onze nummer 1 van vandaag. En mijn nummer 1 van altijd, die komt er nu aan. Veel plezier met My Kiki Baby.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
11: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: Het is 1:00 een heel goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. Er verdwijnen dan toch geen busritten in het buitengewoon onderwijs. Volgend schooljaar zullen er dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er door besparingen ritten zouden verdwijnen, maar er was veel ophef over, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn naar school. Een nieuw voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit niet gebruikte budgetten bij andere departementen.
17: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft, en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren. Ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
15: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Terduinen in Kokseide is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerling van 17, vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie.
18: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen, maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
15: De man kreeg een celstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. In Libanon zijn nu al meer dan 20 doden geteld na Israëlische aanvallen vannacht en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah. Volgens het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS moeten ook de gevechten in Libanon stoppen, maar dat gebeurt dus niet. Vandaag zouden er normaal gezien verdere onderhandelingen starten tussen de VS en Iran in Zwitserland, maar die zijn uitgesteld. En in Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een sociale rol. En die is belangrijk, zegt vrijwilliger Luc de Haak.
7: Je mag niet vergeten, in deze zone vooral wonen mensen van 65 plus tot 80, 90'ers. Die vooral moeten in het oog gehouden worden omdat zij medische problemen hebben. Hoge bloeddruk, een beetje verwardheid soms.
15: Tot 35 graden vandaag met zon en wolken en later ook kans op hevig onweer. Het KMI waarschuwt met code oranje nu voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden met hier en daar nog een onweersbui.
16: Kirsten Lemaire.
19: Ja, kan er dan iemand die warme haardroger buiten afzetten? Dankjewel. Dicht bij je radio blijft het cool en is het goed met onder andere Black Wave.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: vrolijke trompetjes en een heerlijke flow en af en toe een sirene die gelukkig niet achter jou zit, maar gewoon in de muziek. Je hoorde Black Wave. Een heel erg goede warme namiddag.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel. Life is music.

0: Red stond deze week niet op de twee setlists van Jack White. Trouwens, hij heeft er geen setlist en daarom waren het ook twee volledig andere concerten. Andere nummers gehoord, sommige uiteraard dezelfde. Maar twee weergaloze concerten in een uitverkochte AB deze week. Je hoorde The White Stripes en Jolene. En de clip bij dit nummer staat sinds kort online. Het speelt zich uiteraard af op een tennisveld. Dit is Zwanger Regie en Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

0: Super Lonely van Benny. Wij zijn sowieso met twee en nog met veel meer. We gaan allemaal samen genieten zometeen van de bas.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is een baas, Born in the USA van Bruce Springsteen. Ik krijg wat vragen in de app van hoe zit dat daar met Graspop Metal Meeting. Goed, straks gaan we er naartoe om 4 uur live. En je kan het nu allemaal volgen via VRT Max. Daar naar het Studio Brussel kanaal gaan en daar wat naar beneden scrollen. En daar vind je het allemaal terug, die livestream die we nu hebben. Want dat is super cool om te zien.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, het is om te bakken, het is niet te doen. Examens bij dit weer, dat zou verboden moeten zijn. Maar goed, je bent misschien zelf alle trucken van de voor aan het bovenhalen om het koel te houden op je kot of thuis. Of terwijl je misschien examen moet afleggen en nu nog wat zit te wachten in een veel te duffe gang of zo. Maar in elk geval, ik kan 2 simpele dingen aanbieden. Het is niet veel, maar het is toch wel wat. Een plaat en gezonde snacks. Dat heb ik voor jou, als je daar zin in zou hebben. Laat het dan zeker weten nu via de app van Studio Brussel. Dan regelen we dat, dan komt er een plaat en dan komen er lekkere snacks jouw richting uit.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
0: De festivalzomer is gestart. Om 4 uur zit je weer live op Graspop Metal Meeting dankzij Studio Brussel en ook Pinkpop is vanmiddag gestart. Veel plezier als je nog gaat of onderweg bent. Onder andere The Beaches, The Vaccines en Young Yellow zijn daar vandaag. En deze headliner, 20.

0: headliners vanavond daar in Landgraaf. 21 Pilots dus op Pinkpop. Je kreeg Raw Fear.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Het is maar wat, die examens. Het mag dan bijna gedaan zijn. Ik zag vanmorgen op de trein al heel wat studenten die er al klaar mee waren. Maar er zijn er nog veel die nog hard moeten blokken. En nog wat examens moeten gaan afleggen of wat dingen moeten indienen. En een van die studenten is Stan. Een heel goede namiddag.
3: Goedenavond.
0: Stan, vertel mij, hoe gaat het?
3: Alles oké, wel. Ik heb, ik heb maandag mijn laatste examen.
0: Ah, oké.
3: Okay. En daarna chili willy.
0: Daarna chili willy. Dus het einde is in zicht. Dat is het voordeel natuurlijk. Wat studeer je, Stan?
3: Ik studeer fysica aan de KU Leuven.
0: Oké, okay. En welk jaar?
3: In eerste bachelor.
0: Oké, eerste bachelor. Dus het is nog een beetje wennen waarschijnlijk aan hoe die examens worden afgenomen en hoe je het allemaal een beetje moet inschatten en zo. Of valt het best mee?
3: Ja, vorig semester was even aanpassen, maar dit semester lukt dat wel beter.
0: Oké, we gaan ervoor, hè. En liefst niks in tweede zit? Of heb je een vermoeden dat er misschien toch nog een klein vervolgje komt of helemaal niet?
3: Dit semester misschien eentje.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja. Van vorig semester ben ik er wel een paar van zeker, denk ik. Maar dit semester is de kans klein.
0: Oké, maar goed. Kijk, het laatste is in zicht. Dat is het allerbelangrijkste. Welk vak moet je dit weekend nog blokken?
3: Inleiding tot sterrenkunde.
0: Oh, dat is wel een leuk vak, toch?
3: Inderdaad, ja. Okay. Dat studeer ik graag.
0: Wat is het interessantste dat je daaruit meepakt? Zoiets simpels, hè, dat ik ook kan bestaan, want anders ben ik toch niet mee.
3: Ja, ik heb al voorbereid op deze vraag.
0: Ah, is het waar? Oké. Okay. Ik wist zelfs niet dat ik ze ging stellen, die vraag. Dus het is goed dat ik ze stel. Dus wat is het interessantste? Vertel het mij.
3: Ja, je hebt zo... Wij zijn in de Melkweg. En je hebt alle soorten melkwegstelsels. En blijkbaar hebben ze in de laatste 20 jaar gevonden dat in elk melkwegstelsel in het centrum een super zwaar zwart gat zit.
0: Oh joh.
3: En dat vond ik wel cool.
0: Ja, dat is heel cool.
3: Dat overal is.
0: Ja, ah, kijk, voilà. Een weetje dat we hier zomaar meekrijgen van een student fysica van Stan. Voilà, zeer fijn dat we dat meepakken. Het is trouwens een thema, heb ik de indruk vandaag. Een beetje zo sterrenkunde en het heelal. Dat zat vanmorgen ook in de quiz bij Eva en Dries. Dus het is een beetje sterrenkunde overal vandaag. Goed, ik ga jou sowieso iets opsturen om dat laatste examen nog goed te kunnen afleggen met gezonde snacks in de buurt. Dat is een examensnackbuis, dus die komt jouw richting uit. Ik ga jou ook nog een plaat geven. Wat zou dat mogen zijn voor jou?
3: Voor mij mag dat zeker iets van Lagwagon zijn.
0: De punkrockers?
3: Dat is, police?
0: De punkrockers, die al super lang bestaan, toch?
3: Inderdaad. Mm-hmm. Dat is een band waar mijn vader heel graag naar luisterde toen hij tiener was. Oh. En dat heb ik ook via mijn vader doorgekregen.
0: Maar dat is heel tof. Die staan trouwens op Graspop Metal Meeting nu zondag.
3: Ah ja?
0: Ah ja, maar ja, daar kan je niet bij zijn, want je hebt maandag examen. Oeh, dat wist je niet.
3: Inderdaad. Eigenlijk wist ik dat wel.
0: Ah.
3: Dinsdag ga ik kijken in Duitsland.
0: Oh, oké. Okay. Dus maandag gedaan met examen en dinsdag zijn we gewoon al party eigenlijk.
3: Inderdaad.
0: Oké, okay, goed. En waar is het in Duitsland?
3: In, Münster.
0: Oké, zalig. Heel fijne plannen voor na de examens. Heb je zo nog wat plannen voor na de examens?
3: 2 dagen na het concert vertrek ik op voorwacht voor Girocamp.
0: Oké.
3: Okay. En dan zit ik 3 weken op Girocamp ongeveer.
0: Oké, het is al een schone, gevulde zomer. Laat dat laatste examen maar komen. En dan gewoon weg voor die zomer. En dan hopelijk niet te veel tweede zit. Stan, ik ga Lagwagon draaien met Violence. Wat moeten we nog over dat nummer weten? Is daar iets specifieks?
3: Ja, dat is een meganummer.
0: Voilà, en het komt hard binnen. Dus voor iedereen die verschiet maar. Want Lagwagon is harde punkrock, maar het is zo plezant. Stan, nog heel veel succes.
3: Bedankt.
0: Yo!
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Studio Brussel, live.

0: to you.
1: Eergisteren nog in het Openluchttheater Rivierenhof. Vanavond op Pinkpop, The Beaches met Edge of the Earth. En daarvoor Lagwagon. Die speelde dus zondag op Graspop Metal Meeting. En Stan, als je nog luistert, dat ga je dus gewoon kunnen volgen op de stream van Graspop Metal Meeting. Die staat op VRT Max bij het Studio Brussel kanaal.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
4: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik.
3: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.

0: 79 euro per maand in lease and go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Kom, kom.

Midnight van Dominic Fike. Over 3 dagen is het weer aan onze Rode Duivels. Zondagavond om 9:00, dan spelen ze tegen Iran. Dus, dacht ik, we halen deze nog eens naar boven. Onze aan te moedigen Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Go!

blijft een wereldnummer. Sweet Dreams, zo tijdloos als iets. Eurythmics en daarvoor onze aanmoedigingsnummer voor de Rode Duivel. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Het wordt een drukke festivalzomer voor deze laureaat van de Nieuwe Lichting. Alice May met haar nieuwste In a Flash.

0: Long Road van Lil Nas X.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
5: Ah, zo'n time-out.
6: What the fuck?
5: Ja, nee, niet zo'n time-out.
7: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Dat is lang geleden, Kabel.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
12: Dat is een pakje voor jou.
11: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via Kinepolis.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor Nieuw Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie. Op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: 2 uur, een heel erg goeie namiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek. Er verdwijnen dan toch geen busritten in het buitengewoon onderwijs. Volgend schooljaar zullen er dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd van wel door besparingen, maar er was veel ophef over, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn naar school. Een nieuw voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit niet gebruikte budgetten bij andere departementen.
9: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft, en dus die dienstverlening zal verzekerd worden, en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
7: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Vandaag kan het tot 35 graden warm worden, waardoor lokaal warmteonweders kunnen losbarsten. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt waar we die kunnen verwachten.
10: Het is pas de later namiddag en avond dat die onweders gaan ontstaan boven het noorden van Frankrijk. Waarschijnlijk de eerste onweders zijn voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Van daaruit schuiven ze dan verder op naar het centrum van het land en uiteindelijk ook naar het oosten en het noordoosten. Dus ook de provincies Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld kunnen aan bod komen.
7: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten. Onder meer in Aalst in Oost-Vlaanderen en ook in Antwerpen in het provinciaal domein Rivierenhof. Daar worden de concerten vanavond geannuleerd. Ook de concerten voor het Feest van de Muziek in het Jubelpark in Brussel worden door het onweer geannuleerd. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerlinge van 17 tijdens een stagereis. Zowel de leerlingen als de leerkracht waren toen erg dronken op de terugrit. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. De man kreeg een celstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zolang als dat nodig is in Libanon zal blijven. Israël bezet delen van het zuiden van Libanon, maar volgens het voorlopige akkoord dat Iran en de VS hebben gesloten, zou Israël zich daar moeten terugtrekken. Dat blijft het dus voorlopig weigeren. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend meer dan 20 doden gevallen. Israël zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse groep Hezbollah viseert. Bij de gevechten zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen. Tot 35 graden dus vandaag met zon en wolken en later kans op hevig onweer. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden met hier en daar ook een onweersbui.
6: Studio Brussel.
11: Kirsten Lemaire.
12: Ja, nu nog heel warm, maar we gaan vooral duimen dat onweer niet te heftig wordt. Ik heb nu zonnige reggae, een Zweeds-Belgisch duo en The Cooks.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: En Oula zegt KMI kondigt code oranje af. Dus het concert van Fenric Loves You, of Fenric Loves You, die conceptavond in het OLT Rivierenhof, die wordt geannuleerd. Mocht je een ticket hebben, dan krijg je nog een mail met daarin alle info. En nu dat Zweeds-Belgische duo.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: En Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

Een beetje reggae op deze pokkenhete dag. No Woman, No Cry. Bob Marley en The Wailers natuurlijk. Het is bijna 14:15 op deze vrijdag. Heel goeie namiddag. Foo Fighters die slaan de festivalzomer in België over zich. Kijk, dit is Window. Yes.

0: de zachte stem van Hannah Reid van London Grammar, Baby, It's You. En zometeen kan je een duetje doen dankzij Gauthier en Kimbra.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Welkom, welkom bij ons in Barcelona.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Studio Brussel.

kan verkeren na een breuk. Somebody that I used to know. Het leven kan soms ook heel hard zijn. Dat was het ook voor S10. Ze vond troost bij een nieuwe muzikale vriend, Oscar and the Wolf. En samen schreven ze deze Safe and Sound. If the world's

VCR van DXX, die we natuurlijk binnenkort zien op Rock Werchter. Dream job. Dan ben ik aan het denken waar het nu cool is. Dat is een dream job op dit moment. Toch? Dit is Yard Act.

uur dansen op de grasmat van de Beerschoten met Reinier Zonneveld. 27 juni is de datum. Een heel goede namiddag. Warm, warm, warm daarbuiten. Dus verkoelende muziek, dat kan wel eens helpen. Enfin, dat hoop ik toch. Lola Young die heeft nieuwe muziek en ze liet zich bijstaan door James Blake als producer. Dit is From Down Here, Lola Young.

0: Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Studio Brussel, live.

0: Je hoort dat het van heel diep komt. From Down Here, Lola Young. Straks een zeer dansbaar collectief waarvoor je volgende dinsdag tickets kan scoren hier. En zometeen al Boy Genius met Not Strong Enough. I'll take my pride,
1: stand in for you. Sienna Spyro verovert de wereld. En op 16 maart staat ze in Force Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets en info, livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
2: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Vak. Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Mannekes.
13: Bombie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bombie. We gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Studio Brussel live.
3: Ook een versie van in een pianotape van Kiss op het punt samen met Kaat van Stralen van deze Boy Genius en Not Strong Enough. Je vindt die op VRT Max.
4: Studio Brussel.
5: Ticket Tuesday.
4: Ticket Tuesday.
5: Luister naar Studio Brussel
4: en win jouw ticket voor de beste festivals.
3: Ja, en de festivalzomer die is volop bezig. Straks om 4 uur zitten we weer live op Graspop Metal Meeting. Als je nu al iets wil meepikken van dat festival, dat kan. Want je kan het volgen via de livestream op VRT Max. Maar er komen nog veel festivals aan. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. En daarom willen we jullie naar zoveel mogelijk festivals meenemen. Uiteraard, daarom nog eens een Ticket Tuesday volledig in het teken van die festivalzomer komende dinsdag. Dus wil je bijvoorbeeld nog naar Werchter Parklife, of naar Life is Life, of naar Paradise City, of misschien naar Couleur Café, dan zou ik je sterk aanraden om dinsdag te luisteren en op het juiste moment je slag te slaan.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: Luister,
4: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
5: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
3: Tickets bijvoorbeeld voor Couleur Café, dan kan je dit heerlijke Britse jazzcollectief zien op vrijdag 27 juni. Dit is Ezra Collective.

God gave me feet for dancing. Ezra Collective live dus op Couleur Café, waar je komende dinsdag tickets voor kan scoren. Dan is het weer Ticket Tuesday. Dit is Sienna Spyro.

0: overzet is iedereen aan het schuilen, want het is gewoon veel te warm.
1: Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke!
5: Moet gedaan zijn.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht, wacht, wacht, wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
4: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max.
8: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
11: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
17: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
18: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
19: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
2: Keno, lekker op de camping. Kessie, laat deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 3:00. Goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Het parket onderzoekt de melding van een verkrachting op Graspop Metal Meeting. Het Antwerps parket onderzoekt de melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen. Dat meldt het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf in de buurt van een podium, maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Het is heel warm en lokaal kunnen dan warmteonweders losbarsten in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en Brussel. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we kunnen verwachten.
20: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen, misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter. En ook felle windstoten, 90 of 100 kilometer per uur. Mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
0: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten. Onder meer in het provinciaal domein Rivierenhof in Antwerpen zijn de concerten van vanavond geannuleerd. En ook de concerten van Fête de la Musique vanavond in Brussel. Ook op heel wat bouwwerven worden er maatregelen genomen tegen de hitte. Ook op de grote bouwwerf van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De arbeiders krijgen er extra water en ook ijsjes om af te koelen. Maar ook het werkschema is aangepast, zegt bouwheer Lantis.
21: In de mate van het mogelijke gaan we arbeidstijden aanpassen. Uiteraard moeten we rekening houden met omwonenden, zodat we niet om 5 uur 's morgens al de mensen gaan wakker maken. Met de planning gaan we nu ook rekening houden dat we werkzaamheden gaan verzetten of gaan verplaatsen naar schaduwrijke posities. We hebben nu bijvoorbeeld een ploeg die daar in de tunnel aan het werken is, omdat het buiten de tunnel straks wel echt veel te warm gaan worden.
0: En Cuba gaat zijn economie ingrijpend hervormen. Grote delen van de economie, waar de overheid nog een belangrijke rol speelt, worden voortgeprivatiseerd, zoals bedrijven, banken en vastgoed. Met die verschuiving naar een markteconomie staat Cuba voor de grootste verandering sinds de revolutie van Fidel Castro in 1959. De beslissing komt er nu de Verenigde Staten Cuba maximaal onder druk zetten, met een maandenlange olieblokkade en nog strengere economische sancties. Tot 35 graden vandaag met zon en wolken. En later dus ook kans op hevig onweer. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden overdag, met hier en daar nog een onweersbui.
3: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
22: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemaire.
23: Ja, hou je het nog een beetje vol daar in de hitte? Ik heb van alles mee, hè. Beats, maar ook gitaren en hip-hop. Het komt allemaal op je af, alsjeblieft.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

Eco Roosevelt die komt naar Tomorrowland voor een live performance. En hij schrijft daar meteen geschiedenis als de oudste artiest op de affiche. Hij is 79. Het is onze Jeroen de Lodder die hem daar uitgenodigd heeft. Op vrijdag 24 juli is het zover. Je hoort hier Eco Roosevelt samen met Disclosure en Tondo. Een hele goede namiddag, 6 over 3. Teddy Swims die staat vandaag op Pinkpop. Wie weet ben je nog onderweg naar daar. Goeie rit en veel plezier daar. Dit is Mr. Know-It-All.

Brazil van Declan McKenna. Over Brazil gesproken. Dag 9 van het WK voetbal. Daar staat een match van Brazilië gepland. Is te zeggen, als je niet zou kunnen slapen van de hitte vannacht, dan moet je misschien wakker blijven tot 3:30. Want dan is die match van Brazilië tegen Haiti. Pronostiek.

moet heel hard lachen met het bericht van Jordi. Hij zegt, haha, window shopper, ik heb net €460 betaald voor een nieuwe vooruit. Dat is eigenlijk niet grappig. Maar goed, we kunnen er maar beter om lachen. Je hoorde 50

0: buiten. Another in 54 Ultra met Talk to You.
1: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in Afasdoom, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de Afasdoom. Tickets via alexagnew.be.
2: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn.

0: do something. Justin Timberlake en Rock Your Body. Het is intussen al bijna 4:30. Dat wil zeggen, over een 30 minuten gaan we weer live naar een festival. Je kan Graspop Metal Meeting helemaal volgen op Studio Brussel en ook op VRT Max, dankzij de geweldige livestreams van de 4 grootste podia. En over een 30 minuten zit je dus weer live op het festival met Nona en Thibaut om daar niks te missen. Gisteren moest er al meteen een vervanger gezocht worden voor Tom Morello, die de meesten nog kennen als de gitarist van Rage Against the Machine. Hij moest afzeggen wegens familiale omstandigheden. Gelukkig hebben wij hier in België een voortreffelijke Rage Against the Machine tribute band, die al een paar keer op Graspop Metal Meeting passeerde. En nu mocht Bulls on Parade zich bewijzen op de North Stage als waardige vervanger. Ze kwamen na hun show op interview bij Nona en Thibaut en één conclusie was: het was heel warm, maar goed te doen.
1: Nee, het was heel warm. Maar er is geen gebrek aan zuurstof of zo. Ja, het is open air. Dus dat is, ik vind het, we hebben al misschien geen warmere omstandigheden gehad, maar wel een situatie waar het ook heel warm was, maar dat er dan ook geen zuurstof is. En dat is problematisch. Maar dit ging nog wel.
0: Het ging nog wel. Zuurstof is key. Hopelijk is het daar nu een beetje te doen, want het is natuurlijk nog een beetje warmer dan gisteren. Hoe Bulls on Parade dan klonk, wel zo. Dit is Killing in the Name of Life.
2: Live op Graspop Metal Meeting.

Wrecker. Je herkende Somber. Ik heb straks een beetje Green Day. En nu een beetje Jungle. Dat is altijd om te dansen. En dat klinkt altijd zonnig. Dus perfect voor vandaag. Voor de beste dance moves moet je naar hun clipjes kijken. Die zijn altijd geniaal. Komt uit een nieuwe plaat die in augustus verschijnt. Dit is The Wave.

0: dit helpt wel. Green Day, Smash It Like Belushi. Alex, die stuurt een berichtje in de app en die stuurt... ik ben onderweg naar Pinkpop om 21 Pilots te zien op de autostrade. Hij is al in Nederland, want hij is een Nederlander. Dus heel veel plezier daar.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Code Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
14: Nee, jij blijft zitten.
13: Ik heb hier alles binnen handbereik.
15: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
16: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
17: Hallo, wij zijn...

baasjes. Verliefd op elke letter en verliefd op Manon, de jeugd van tegenwoordig. De Zweden van Viagra Boys, die houden van hard gaan. Ook op hun laatste plaat waar deze uitkomt. Man Made of Me.

dat eraan zit te komen. Dus be safe, zorg dat je veilig bent. Ik zag net dat ze in Gent ook hebben beslist om vanavond de evenementen in open lucht wegens heel stevig onweer te verbieden. Dus zorg dat je ergens veilig zit. Intussen gaan we zo meteen sowieso naar Graspop Metal Meeting, naar de wei daar in Dessel met Nona en Thibaut over een paar minuten. Dus blijf zeker hangen. Dit is The Bauza.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
8: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
7: 2002? Ik was 1 jaar toen.
8: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
7: Oh, kom aan.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
12: Ondertussen bij vak...
13: 1347 euro.
14: Minder.
13: 1256 euro.
14: Nog minder.
13: 1127 euro.
14: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
13: 1098 euro.
14: Ah, spijtig.
15: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
18: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
17: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
18: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
17: Feeling.
18: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Het is 4 uur, een heel goede namiddag.
21: VRT Nieuws.
20: Melina Verbeek. Er zou een staakt het vuren zijn in Libanon. Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en zou een uur geleden zijn ingegaan. Volgens het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, moesten ook de gevechten tussen Israël en Hezbollah stoppen. Maar de voorbije uren waren er nog aanvallen over en weer. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een staakt het vuren af, maar dat heeft niet lang stand gehouden. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt tweede vrouw Sabine Hagedoren.
22: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
20: Het Antwerps parket onderzoekt een melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. Dat meldt het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf in de buurt van een podium, maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. En de treinen van de failliete busbouwer van Hol in Koningshoek zijn gekocht door het Nederlandse transportbedrijf De Notter Trucks. Het betaalt 21,5 miljoen euro. De Notter koopt de zitten van 30 hectare als investering en gaat nu op zoek naar één of meer huurders, zegt zaakvoerder Gerrit De Notter.
1: Wij gaan dat proberen een huurder voor te vinden die zijn wensen kenbaar gaan maken. En dan proberen we dat in gezamenlijk overleg en met België en met de goedkeuring van de burgemeester en alle instanties in orde te krijgen. En dat er maar weer gauw leven in de brouwerij komt, laten we het maar zo zeggen.
20: Eerder werd gezegd dat een Turkse busbouwer de terreinen zou kopen, maar dat klopt niet. De Vlaamse regering had ook interesse, maar haar bod heeft het niet gehaald. Tot 35 graden vandaag. Straks ook kans op hevig onweer. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. En tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden overdag, met hier en daar nog een onweersbui.
12: Als jij in de auto zit, dan loods ik je graag door 205 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uurtje extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 40 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 10 minuten extra van Waaslandhaven-Noord tot Lillo. Dan richting Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Een kwartiertje op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 is er een ongeval gebeurt op de rechte rijstrook. Daar moet je aan de bevrijdingstunnel ook even aanschuiven. En dan op de E313 nog een kwartier vanaf Massenhoven en ook op de A12 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. Op de N16 dan, richting Willebroek, moet je 25 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Dan gaan we naar Brussel, op de buitenring daar een half uurtje extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. En op de binnenring daar 25 minuten van Vorst tot Jette en ook van Stroombeek tot Tervuren. En dan is er ook file richting de kust op de E40, een kwartiertje tussen Zwijnaarden en Aalter daar.
21: Live op Graspop Metal Meeting.
23: Nona en Thibaut.
24: Dag 2 en het spel is hier weer gang, godverdikke.
12: En we krijgen zometeen al bezoek van een band die voor het eerst op het festival stond.

0: Whispering Sons met Alone. Ja, wij staan nog altijd in Dessel en ja, wij zijn aan het marineren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Graspop Metal Meeting.
1: Nona en Tibo.
0: Stel je voor, je hebt een maatpak aan en prachtige bakkenbaarden of een prachtige haardos, maar het is ook 35 graden Celsius buiten. Dat moet heftig zijn. Maar je krijgt dan ook de vraag om een rockconcert te geven. Ja, wij weten eigenlijk niet, Noens, hoe dat dan zou aflopen, hè? Maar gelukkig, de twee heren in de studio wel.
3: Dag Ruben en Mario van Triggerfinger.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Hoe is het? Jullie zijn echt net bijna rechtstreeks van het podium tot bij ons gekomen nu. Ça va?
4: Ja, heel goed eigenlijk, maar nog steeds kletsnat.
0: Ja, we hebben daar net knuffels uitgewisseld, Mario en Ruben.
5: Zellig,
0: en ik voelde de nattigheid wel hangen. Het is misschien wel de meest gestelde vraag aan jullie van vandaag, maar spelen in kostuum. Bij deze weersomstandigheden.
4: Wie heeft dat bedacht?
0: Waarom? Waarom eigenlijk? Ja,
5: dat valt eigenlijk wel mee, want iedereen denkt dat. Maar jij mocht zelfs eens aan mijn broekje komen voelen. Voel die eens, ondun stofje dat is. Ja. Ik denk, als je nu in een leren broek op dat podium staat, dat je slechter af bent dan met een kostuumje, met een licht stofje.
0: Maar jullie dachten wel, Graspop Metal Meeting, dat moet dan een zwart kostuum zijn. En geen Ibiza-style, no. Sensation White.
5: Dat is het, nee, de kostuum dat we aandoen voor de...
4: Ja, dat is de stijl van deze tour.
5: Ja?
4: Voilà.
3: Zeg, dus jullie eerste keer hier op het festival. Dat moet wel speciaal geweest zijn, toch ook, om daar nu voor het eerst te staan.
5: Dat is de max.
4: Ja, absoluut. Dat festival, iedereen denkt dat we een metal festival. Dat is zo engdenkend, maar dat is totaal niet. Hè. Dat is compleet die sfeer hier. Dat zijn een beetje wat Ruben ook op podium zei. Een beetje allemaal buitenbeentjes. Dus dat klopt ook wel. Wij ook komen hier. Ja, we zijn geen metal, maar toch, je voelt wel die appreciatie eigenlijk van het publiek. Zo, en dat is eigenlijk fantastisch.
0: Heb je dat dan ook gemerkt, dat het een ander soort concert is als je zo op een metal festival staat?
5: Een beetje de meer zwarte outfits.
0: Ja.
5: Maar dat is ook niet erg, dat is de max gewoon. En het is, ja, zoals dat al zei, het is eigenlijk wel fijn om een beetje een buitenbeentje te zijn. Als wij op een bluesfestival speelden in een tijd, waren wij ook het buitenbeentje. Ja. En hier ook, maar dat is, ja, mensen weten wat dat is. Als je vroeger, als je klein wordt, opgroeide en met de stickers van The Orion Slayer op hun boekentas.
0: Ja, ja.
4: Kijk, en ja. Scorpions hebben gefloten. Wij hebben ook alles ooit gefloten. Dus, allee,
5: het is een succes voor mij.
4: Dus, voilà.
0: Is dat. Maar wij mogen wel stellen dat jullie tevreden zijn na het concert van
4: vandaag. Het was echt fijn. Ja. Het was echt zo fijn.
0: Zeg maar, als ik me niet vergis, Mario, heb jij nog een andere link met dit festival? Hè? Behalve dan dat jij elk jaar afzakt om wat bands te checken?
4: Ja. Ja, ik ben hier al... Ja, ik kom, als ik niet moet spelen, ben ik hier aanwezig.
0: Maar jouw vrouw doet ook iets voor gasten?
4: Ja, die werkt hier achter de schermen. Die doet zoiets voor de... Achter de schermen, op de schermen.
0: Okay, okay.
4: Digitalisering op de schermen, weet ik
0: veel. Het is niet dat jij kon zeggen van onze naam net iets groter op de...
4: Nee. Ik heb het wel gevraagd, maar het is niet gelukt.
3: Zeg, maar ja, er staan ook nog een heleboel andere festivals op jullie planning. In september komt er ook een nieuw album. Morgen staan jullie zelfs op Pinkpop nog. Hoeveel goesting hebben jullie daarin voor luisteraars die misschien nog naar daar gaan afzakken?
4: Ja, ook. Dat is ook zo'n legendarisch festival dat al zoveel jaar bestaat. Dus, allee, ja, we hebben er al vaker gespeeld. Dus we weten ook van... Ja, dat worden we ook geapprecieerd door die... Ze hebben ook een klein beetje een buitenbeentje weer al. Maar dat is eigenlijk ook weer fijn. Want dat is, allee, die sfeer daar ook is heel leuk. Hetzelfde als hier. Zo, weet je wel. Dat gaat fantastisch zijn.
5: Daar spelen we al van in het begin. Hè? Heel lang geleden. Die John Peel stage. Hoe heette dat podium? Ik toen vlak naast de main stage. Daar. Ja, dat is de max dat je... op gepaste tijden kunt terugkeren.
0: Maar eerst vandaag nog wat genieten van Graspop Metal Meeting?
5: Jazeker.
4: Ik ga nog spelen ergens anders.
0: Maar alleen maar, joh.
4: Ja, sorry, dat is mijn manager. Die ziet geld aan mij.
0: Ja, jij moet gaan spelen met en waar?
4: Ja, met Monza nog ergens in Holland. Ergens.
0: Ja, kijk, ik zou daar toch eens een deftig woordje over klappen met de manager.
4: Ik ga dat doen.
0: We gaan in ieder geval luisteren hoe Triggerfinger daar straks live klonk hier op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Twee nummers hebben we zelfs klaarstaan. All This Dancing Around en Is It. Mario en Ruben, heel erg bedankt om langs te komen en nog een fijne dag.
4: Dank je wel, hè.
1: De festivalzender.
5: Come on, Dessel. Goed bezig.

0: Triggerfinger met All This Dancing Around live op Graspop Metal Meeting. En dat is niet het enige. We mogen ook luisteren naar het nummer Is It, ook live wel te verstaan.
1: Live op Graspop Metal Meeting.

0: geen warmer welkom kunnen dromen. Dikke merci, Ken aan het geluid, Mickey en Tim aan het licht, Ruben aan de monitors, Tompie, backline en tour management. Dikke merci aan de organisatie hier op Graspop. Wij worden hier in de watten gelegd, je kunt het niet geloven, dames en heren. Je zou voor minder een groep beginnen en te beginnen spelen en festivals doen. Trophy aan de bas. Mario aan de drums.
1: Dames en heren, op gitaar en op slag, niemand minder dan Ruben Ploeg!
0: Thank you, baby.

0: Trigger Finger live van op Graspop Metal Meeting. Waarom komt de klastitularis van Thibault langs in de studio? Je ontdekt het zo meteen.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Er is een weer.

0: leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com. Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.

0: Vergeet de reunie-afleveringen van Temptation Island of The Real Housewives of Antwerp. Ik ben hier getuige van een reunie die ik nooit had zien aankomen. En dat op Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Graspop Metal Meeting.
1: Nola en Thibaut.
0: Thibautje, we hebben volk in onze studio hier. En jullie gaan blijkbaar way back.
3: Dat kan je wel zeggen. Noenzi, een hele goede middag. Meneer Verhoeven, of mag ik ondertussen Steven zeggen?
4: Ondertussen is het wel Steven, Thibaut. Dag Nona, goedemiddag.
3: Steven, misschien moet jij zelf even kaderen hoe wij elkaar exact kennen.
4: Ik was titularis van jou in het tweede middelbaar of het kleinseminar in Hoogstraat.
0: Hoe was Thibaut dan als studentje in het tweede middelbaar?
4: Heel eerlijk, eigenlijk hetzelfde als nu. Alleen, hij is nu ouder, maar konden wij toen zeggen van, oh ja, Thibaut gaat voor radio werken en voor televisie en in een band spelen? Nee. Maar als wij als ik Thibaut nu bezig zie, denk ik van, oh ja, eigenlijk wel.
0: Cute. Ik heb ook iets gehoord over Zac Efron of zo.
3: Weet je dat nog, meneer?
4: Oh, maar ja, ik heb u ooit Zac Efron genoemd of zoiets. Is het niet?
3: Ja, ik had nogal een coupe die in... ik weet het jaartal niet meer exact, maar toen was dat een hele foute Justin Bieber Zac Efron bless. Mm-hmm. En dat was de bijnaam die je mij gaf in de klas. Maar ja, ik heb dat nooit persoonlijk genomen, natuurlijk.
4: Het was ook persoonlijk bedoeld, denk ik.
3: Steven, ja, het is niet zo dat wij jou hier als festivalganger van de Wei hebben geplukt. Jij werkt ook voor Graspop Metal Meeting, hè? Wat doe je exact?
4: Lang geleden heb ik hier voor mee in het persteam mogen werken van Graspop. En dan is dat een tiental jaar geleden verschoven naar de televisie-interviews voor alle socials van Graspop Metal Meeting. Dus eigenlijk de YouTube-kanalen en dan de website, socials.
3: En dat, zijn dat dingen die je eigenlijk al deed toen ik in het tweede middelbaar zat?
4: Ik denk het wel.
3: Ja, want dat zijn zo de dingen die wij niet weten als studenten.
4: Nee, ik was toen al wel op Graspop, maar ik werkte toen onder andere voor Rock Tribune. En dan waren wij hier om verslag te maken van het festival. En dan zo stilletjes aan mensen leren kennen en erin gerold. En hier zijn we nog steeds.
0: De coolste van de hoop op school, echt wel. Wie zijn dan zoal de artiesten die al bij jou zijn gepasseerd? Zijn er zo die jou echt zijn bijgebleven?
4: Als je dat vraagt, dat zijn natuurlijk altijd zo de grote namen die passeren. En voor mij springt dan sowieso Corey Taylor van Slipknot eruit.
0: Oh ja.
4: Omdat dat een van de allerfijnste mensen is die ik ooit heb mogen interviewen. Vorig jaar Jerry Cantrell van Alice in Chains, wat voor mij dan een jeugdidool was. Ik denk ook bijvoorbeeld aan L7, die ineens aan de studio stonden. Oh, wij willen wel een interview doen. En dan goed beseffen van, verdorie, die dames hingen toen ik zelf 16 jaar was als poster aan de muur. Ja. Dus ja, dat zijn wel... Maar nee, als je dat vraagt, Corey Taylor is voor mij wel met voorsprong op nummer 1.
3: Ja, ik weet, enkele jaren geleden hebben wij met Studio Brussel ook nog geprobeerd om Slipknot in de studio te krijgen. En jij zei toen doodleuk, ah, maar ik heb Corey Taylor daar straks gesproken. Waarom was dat zo'n fijn gesprek?
4: Als Corey Taylor binnenkomt, is dat echt niet de superster die op het podium staat. Maar die is echt... Om een idee te geven, mijn collega die hier heel veel regelt van die interviews, Stef Maas, die gaat wel een heel tijdje terug met Corey Taylor. En als hij hier aankomt, ook al is hij een aantal jaar niet geweest, die herinnert zich dingen. En die weet van, oh ja, jij hebt toen dat gezegd en jij hebt dat voor mij gedaan. En oh, we hebben toen een heel fijn interview gehad. Ja, dat is echt een hele fijne mens, gewoon een hele warme mens. Hoe complex dat hem ook zal zijn als ze muziek maakt.
3: Ja, ja. Kijk, we gaan er naar luisteren naar Slipknot live op Graspop Metal Meeting enkele jaren geleden met Duality. Een goede vriend van meneer Verhoeven, kan ik vanaf nu zeggen, Corey Taylor. Steven, heel erg bedankt om langs te komen.
4: Graag gedaan.
3: En op een fijn festival.
4: Joep, tot ziens.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
1: De festivalzender.
5: One more time. I push my fingers into

0: en Belman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en

0: Ik hoop dat jij het weekend lekker in kan surfen. Laat ons eens weten wat jullie aan het doen zijn. Wij houden jullie graag nog wat gezelschap van op Graspop Metal Meeting. Zometeen met Within Temptation.
1: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets vanaf vrijdag via livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoel je daar?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
6: Leg het op, laat het op, wij hebben de topstroom. Leg het op, laat het op, wij hebben de topstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: 5:15. Het is ontiegelijk warm, maar David van Hoofd die wenst ons een fijn weekend. Ah wel, wij wensen jullie hetzelfde.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Graspop Metal Meeting.
1: Nona en Thibo.
3: Jij kan je weekend starten door het festival hier te volgen op VRT Max. Je kan daar een livestream vinden van heel wat podia hier op Graspop Metal Meeting. Of je kan natuurlijk ook via je radio volgen. Wolf Kompernolle, die is dat aan het doen. Die staat momenteel in de file. Sterkte daar. Carmen van den Bos, die heeft ook een leuk weekend in het vooruitzicht. Die gaat de 16e verjaardag van haar dochter vieren. En Peter Matthijs, die wil ons de groetjes doen van op Pinkpop. Zo dadelijk starten daar de vaccines. Laat die weten.
0: Maar wij zitten natuurlijk op dat andere geweldige festival in Dessel, Graspop Metal Meeting. En wij zijn live aan het uitzenden. Wij staan in een soort van bokaal met zicht op de festivalweide, waar heel veel mensen aan het puffen en het zweten zijn. En dat heeft Tanja uit Haagt misschien ook gedaan. Dag Tanja.
4: Goedemiddag.
0: Ben jij op dit moment aan het wegsmelten?
4: Wel, ondertussen ben ik terug thuis, want ik had alleen ticketjes voor gisteren.
0: Oké, maar hou je het hoofd koel nu op dit moment waar je bent?
4: Ja. Ik zit gelukkig in de airco.
0: Oké, dat is al slimmer dan hoe het hier gisteren aan toe ging. Want jij hebt gisteren inderdaad Graspop Metal Meeting beleefd. Hoe was jouw dag?
4: Het was een fenomenale dag. Ik heb mij echt ongelooflijk goed geamuseerd. Het was bloedheet. Maar de concerten en de optredens, ja, die maken het allemaal goed. Het is allemaal waard, hè.
0: Ja, er was wel één concert waar jij heel hard naar uitkeek.
4: Absoluut.
0: Within Temptation, daar ben jij een grote fan van, hè, Tanja?
4: Yes, ja, klopt volledig. Ja, heel grote fan.
0: Hoe was dat concert gisteren voor jou?
4: Magisch. Het was echt een verhaal dat verteld werd. En ik zat er helemaal mee in, lekker van voor. Tussen iedereen die mee aan het kwelen was. Ja, het was fenomenaal. Het was ongelooflijk om hen ook van zo dichtbij te zien. Ik heb er echt van genoten.
3: Het is echt wel een experience, hè, Witte Temptation. Want ze staat daar dan in een prachtige witte jurk met een kroon op haar hoofd. Het is echt wel iets anders dan wat je hier normaal ziet of anders
4: absoluut,
3: ziet op Graspop Metal Meeting. Hè?
4: Ja, daarom. Maar het is echt magisch gewoon. Ongelooflijk.
3: Maar ja, ze zijn hier natuurlijk al kind aan huis. Want ze stonden voor de 10e keer op Graspop Metal Meeting. En ook dit jaar zijn ze 30 jaar bezig met Within Temptation. En daarom hebben we Sharon uiteraard verrast daarvoor.
5: Wauw, wat gaaf. Er komt een hele mooie taart met Happy Birthday. Nee, Happy 30th Birthday. Oh, wat super gaaf, jongens.
3: Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En dat heeft ze ook aan jullie in het publiek verteld.
5: Graspop! Vandaag werd ik verrast met een grote taart en een mooie bord met allemaal mooie berichten. Wat jammer, de 10e keer is dat we hier spelen. De 10e keer! Ons jubileum!
3: En wat een jubileum. Hoe lang mogen ze nog blijven verder doen van jou, Tanja?
4: Voor altijd. Gewoon blijven doorgaan.
0: Oei, wij zullen Sharon van Adel van de band inlichten dat ze dat gaat moeten blijven doen. Ook al loopt ze met een karretje rond. Tanja, heel erg bedankt om te bellen met ons. En geniet nog goed na van Within Temptation.
4: Dankjewel. Doei.

0: Sweet Home Alabama, want dat past ook wel bij deze weersomstandigheden. Ja, Noenzi, het uur zit er bijna op. Wij zenden nog 2 uur. Allee, wij zijn het dan toch, die radiomaker van Op de Weide van Gaspop Metal Meeting. Daarna is er ook Anne en Andries en Bert van Steenbergen. Het wordt toch plezierig, hè?
1: Ja, je kan op VRT Max onze radio-uitzending volgen, maar ook heel wat optredens vanavond en nu op dit moment ook al hier op verschillende podia op Gaspop Metal Meeting. Dus het is echt wel de bedoeling om eens te gaan kijken op 14 Max.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
6: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
6: Ja, nee, niet zo'n time-out.
4: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
12: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
13: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
14: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
18: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
17: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
18: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
17: Feeling.
18: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
19: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
0: 5 uur, een goedemiddag.
22: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
23: Er zou een staakt het vuren zijn in Libanon. Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Het staakt het vuren zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en zou 2 uur geleden zijn ingegaan. Er is wel nog geen officiële bevestiging van Israël en Hezbollah zelf. In het akkoord tussen de VS en Iran staat ook dat de aanvallen in Libanon moesten stoppen. De voorbije uren waren daar wel nog zware luchtaanvallen van Israël op Libanon. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. Bij gevechten tussen het Israëlische leger en Hezbollah zijn ook 4 Israëlische soldaten omgekomen. Er komen de komende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals inclusieve opvang of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Ook Villa Clementina in Semst, in Vlaams-Brabant, krijgt extra plaatsen. Daar is er al bijna 15 jaar lang inclusieve opvang. 1 op de 3 kinderen daar heeft extra zorg nodig.
24: Inclusie is voor ons iedereen mee. Dat is ook zowel voor de kindjes als voor vrijwilligers
1: Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk hier te laten, een omgeving te hebben met de maximale ontwikkelingskansen. En de kindjes die een typische ontwikkeling hebben, die gaan om 2,5-3 naar school. De kindjes met extra zorg nodig kunnen op de villa blijven tot 6 jaar.
23: Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag, sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
2: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
23: En vanavond kan het ook stevig gaan onweren. Door dat aangekondigde onweer zijn heel wat evenementen van vanavond afgelast. Zo verbiedt de stad Gent alle evenementen in open lucht. In Antwerpen is het concert in OLT Rivierenhof geannuleerd. En in het Jubelpark in Brussel alle Fête de la Musique concerten. In heel wat steden gaan ook de parken dicht. Net als alle provinciale domeinen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. En in het voetbal mag Anderlecht komend seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden tegen Union. Dat heeft het disciplinair comité van de Voetbalbond beslist. Anderlecht krijgt die sanctie omdat supporters vorige maand schade aanrichtten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na de verloren bekerfinale tegen Union. De maatregel geldt voor competitie- en bekerwedstrijden in het komende seizoen en de club moet ook een boete van €8.000 betalen. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht vannacht, minimaal tot 21 graden. Ook in het weekend en volgende week zeer warm met temperaturen boven de 30 graden.
19: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
21: We loodsen je van op Graspop Metal Meeting door 187 kilometer file. Op de Antwerpse Ring bijvoorbeeld, richting Nederland. Daar staat 3 kwartier file van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 35 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen 1 kwartier op 4 verschillende plaatsen. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost bij Sint-Anna-Linkeroever is er daar hinder door een defect voertuig. Dan ook 1 kwartier op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst. En dan ook nog 1 kwartier op de A12 vanaf Hoevenen. Dan richting Hasselt op de E313 moet je 1 kwartier aanschuiven bij Geel. Daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Dan richting Brussel, of in Brussel liever, op de Buitenring. Daar 3 kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden. Op de Binnenring 20 minuten aanschuiven van Voorst tot Jette en ook van Strombeek tot Tervuren.
22: Studio Brussel. Live op Graspop Metal Meeting.
24: Nona en Tibo.
25: Bring Me The Horizon, Volbeat en Limp Bizkit zitten nog in de playlist.
21: We dompelen je volledig onder in een sausje van Graspop Metal Meeting.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
26: De festivalzender.

0: Brooklyn Bridge to Chorus van The Strokes. Dag knakkers, wij zitten op Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Graspop Metal Meeting.
1: Nona en Thibaut.
0: Want mocht onze radiosignaal in jouw oren een kleur hebben, dan is dat gitzwart, maar ook met een klein ontbloot pensje daarbij. Wij zijn de 4 dagen lang uit van op Graspop Metal Meeting en wij zitten hier in een bokaaltje op de weide en wij mogen mee genieten van de vibrerende drums van de Cavalera broers die nu aan het spelen zijn op het hoofdpodium. En jij moet ook niet per se heel veel missen. Je kan op VRT Max alles volgen. Je kan ook streams bekijken van de North, de South, de Jupiler Stage en de Marquee. En je kan ook gewoon luisteren naar de radio en dat ook zien. Want er is beeld van de studio, dat weten we dankzij Dries Buik, die zegt, hey, ik zit thuis te kijken naar jullie.
3: Om 7 uur zit het er voor ons op en dan kunnen wij lekker de wei op. En dan laten wij jou achter met Anne en Andries. En dan kunnen wij nog gezellig iets meepikken, hè Thibaut?
0: Ja, zoals we gisteren bijvoorbeeld gedaan hebben. Want ik ging kijken naar Pennywise, een hele leuke punkrock aan de Jupiler Stage. Tot ik plots een wilde Nona, of een Nona zag in het wild, bedoel ik, die ook wild tekeer ging.
3: Ja, ineens troffen we elkaar daar in een moshpit. Dat is toch wel een speciale ervaring op Graspop Metal Meeting. Het zijn hier de hardste moshpits, maar ook wel de meest liefdevolle of voorzichtige of zo. Als ze zien dat je op de grond ligt, dan gaan ze je zeker oprapen. Ook Megadeth en Within Temptation hebben we ook kunnen gaan checken gisteren. Want er zijn eigenlijk nog heel veel bands die hier dit weekend staan die ik zou willen checken.

0: Electric Cowboy.
1: Ja, je kijkt zo naar mij alsof ik dat niet goed zou vinden. Maar ik heb Electric Cowboy al meerdere keren gezien. En ik vind hen de perfecte combo van metal en hoempa hoempa.
0: Ja, maar het is mega fun gewoon. Ik heb hen ook al een paar keer bezig gezien ondertussen. En ik word dat gewoon totaal niet beu. Er gebeuren altijd 100.000 dingen tegelijk op dat podium. Vaak met confetti en zo. Dus daar kijk ik dit weekend heel erg naar uit. En dan wil ik eigenlijk nog zo'n ervaring typen. Een band die ik hier 2 jaar geleden ontdekte.
1: Ja, en ik denk dat het half op je arm getatoeëerd staat.
0: Ja, klopt. Baby Metal. Dat zijn 3 Japanse meisjes en die hun muziek die wordt beschreven als kawaii metal. Als je het hoort, dan begrijp je het ook wel echt. En ik heb daar inderdaad een tattoo van. Dat is een tattoo van zo, ja, een handje met zijn horns up. En daaronder het woord baby metal.
1: Ik vind dat wel wild opnieuw, dat je daar dan meteen ook een tattoo van laat zetten. Waarom exact ja, met baby metal?
0: Ik ga eerlijk zijn. Het is niet per se omdat ik echt de meest gigantische fan ben van die band of zo. Maar het is omdat 4 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst kwam op Graspop Metal Meeting, toen voelde ik mij exact zo. Een beetje als een baby metal die geaccepteerd werd in de community. Ondertussen mijn 4e keer en ik voel mij hier nu super hard thuis. Maar mijn absolute favoriete band die hier gaat staan. Every sky will build my friend. Dat is echt wel Bring Me The Horizon. Die staat in mijn top 5 meest geluisterde platen op Spotify ever. 200 keer heb ik al meegecrest met Throne. Dat is gestart op mijn 16e. En nu 10 jaar later op mijn 26e is dat dus nog altijd blijven plakken.
1: Ik weet dat ze hier al enkele jaren geleden stonden ze hier ook. En toen was ik wel zwaar onder de indruk van wat een show ze hebben neergezet toen. Met ja, een heel zot podium ook en visuals enzovoort enzovoort. Morgen sluiten ze hier opnieuw de boel af. Dan zijn ze de laatste band op de South Stage. Ga dat zien of maak het vooral mee. Bring Me The Horizon met Throne.
2: Metal Meetings. Brussel, de festivalzender.

0: Ja, wij mogen hier dan wel vertoeven op het festivalgras van Graspop Metal Meeting tussen de moshpits en de zweterige crowdsurfers. Dat is eigenlijk zalig op zich, maar wij gunnen jou ook die experience.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
3: Volgende week, dinsdag, dan gaan we opnieuw tickets weggeven. Zoals elke dinsdag. Je gaat kans maken om levende legendes van de metal scene aan het werk te zien. Niet hier in Dessel, maar wel in Antwerpen. Iron Maiden die stonden hier vorig jaar nog op Graspop Metal Meeting. Maar op 28 juni dit jaar staan zij op Live is Live.
0: Dat en nog veel meer te geven komende dinsdag dus bij Ticket Tuesday. Je moet vooral luisteren en dan is het binnen een dikke week hopelijk van Horns Up. Je hoort zometeen Iron Maiden.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Vak. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Binnen een dikke week dus op Live is Live in Antwerpen. Iron Maiden.
1: Als je meekijkt via VRT Max, dan kan je zien dat wij hier uitkijken op echt een zee van mensen. Een zee van mensen met vooral zwarte t-shirts, maar ook witte, omdat het hier zo ontzettend warm is. Je kan via de radio alles meekrijgen, van leuke interviews tot leuke live platen en alle sfeer van Graspop Metal Meeting. Maar je kan ook terecht op VRT Max voor echt live concerten die je integraal daar kan zien van op Graspop Metal Meeting hier. Dus het is zeker wel de moeite om dat eens te gaan checken.
0: Dan had je eigenlijk ook kunnen zien dat ik gisteravond een pet heb opgezet. En dat doe ik omdat de zon schijnt natuurlijk, maar dat doe ik ook omdat er een band speelde waarbij ik vroeger als klein pagadderke ook een New York Yankees pet voor opzette, meer bepaald Limp Bizkit.

0: Fred Durst & Co. die stonden op het podium gisteravond. En dat was speciaal, durf ik zeggen.
1: Ja, ik heb het niet gezien. Dus kan je me even meenemen in hoe het was?
0: Ja, ik heb dus Limp Bizkit al een aantal keer gezien. Maar het viel me op dat het nogal traag op gang kwam. En dat ook heel veel pauzes werden ingelast. Zo kleine intermezzo's met rare muziek. Zoals Tainted Love bijvoorbeeld. Dat je dan plots hoort over de weide van Gaspop Metal Meeting. Waardoor het tempo dus een klein beetje uit de set ging. Maar dan hebben we ook wel alle hits gehoord natuurlijk. Rollin', My Generation, Nookie, Breakstuff. Breakstuff hebben we zelfs twee keer gehoord.
1: Oké, twee keer.
0: In het begin van de set en helemaal aan het einde. Er was een zee van crowdsurfers bijvoorbeeld bij My Generation. Omdat Fred Durst zei van, ja zeg, crowdsurfen, is dat hier verboden of wat? If only we could fly. En dan in één keer mensen omhoog. Dat was niet normaal om te zien. Maar dan was er ook wel een twee kerels op het podium, dat moet ik nog zeggen. Ik was het bijna vergeten. Heb je dat gezien?
1: Jawel, ik heb dat meegekregen op de Instagram van Studio Brussel. Staat er een filmpje dat er twee gasten mee op het podium mochten komen. Ja, mag je dat zingen noemen?
0: Ja, wel, tuurlijk wel. Het zijn voor die jongens. Full Nelson is een nummer dat ze mee hebben gebracht. Omdat Fred Durst vroeg van wie kan dit nummer meezingen. Dus er was een coole dude die mee op het podium stond. Een klein beetje verkleed als Fred Durst. Met hetzelfde t-shirt en ook een petje op. Maar dan ook een jonge snaak van om en bij de 15 jaar, denk ik. Die heel dat nummer mee aan het schreeuwen was. Heel cool om te zien. Maar misschien het coolste om te zien vond ik het eerbetoon aan Sam Rivers. De bassist van Limp Bizkit die overleed vorig jaar in oktober en werd maar 48 jaar oud. En het is heel logisch dan dat de band, ook al blijven ze verder toeren, wel nummers opdraagt aan hun teerbeminde vriend en bandlid. Het nummer Behind Blue Eyes, wat ook een cover is van The Who, ging dan ook voor hem gespeeld worden. Sam Rivers Forever stond er op het scherm.
2: Live op Gaspop Metal Meeting.
3: Brussel, de festivalzender.

0: uiteraard willen wij hier niet alle 3 uren lang zelf vol lullen. Af en toe plukken we ook mensen van op de weide om te vertellen hoe het hier op Graspop Metal Meeting gaat.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
0: Ja, en daar straks zagen wij hier 2 mensen voor de ruit van de studio staan. En dan hebben we die meteen bij de kraag gegrepen.
2: Dag Lieven en Mathieu.
3: Hey.
2: Hoe gaat het met jullie?
3: Super, maar een beetje warm.
2: Ja, beetje warm hier, ja, dat klopt. Wat is jullie relatie van elkaar?
3: Ik ben nog steeds zijn vader.
4: Ja. En van de zon.
2: Ja, dat verandert natuurlijk niet zomaar. Het is jullie eerste keer samen hier op Graspop Metal Meeting.
4: Ja, inderdaad. Het is ook mijn eerste, de eerste keer dat ik naar Graspop ga.
2: En?
4: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Hoe valt dat mee met de papa naar een festival gaan, Mathieu?
4: Leuk, leuk. Mag nog veel pintjes drinken met hem. Dus.
3: ik moet mijn drankgebruik even in de toom houden.
0: Zeg, en hoe is dat voor de papa om met de zoon zo eens naar een festival te kunnen gaan?
3: Fantastisch, dat neigt naar meer.
0: Ja, toch?
3: Ja, super.
0: En kunnen jullie de hitte eigenlijk aan? Want dit is radio natuurlijk. Je kan het meevolgen in VRT Max. En dan zien we jullie ook doordrenkt in de studio staan. En dat is niet van in een zwembad te zitten, hè?
3: Niet echt. Maar net zijn we op het reuzenrad geweest.
0: Oké.
3: En dat was reuze verfrissend.
0: Ja, een klein beetje dichter bij de zon eigenlijk.
3: Zoiets.
0: Lieven en Mathieu, ik wil eigenlijk vragen voor welke band jullie hier zijn. Maar dat is vrij duidelijk als we kijken naar jullie outfits. Kunnen jullie zelf eens vertellen voor welke band en waarom?
4: Voor Volbeat natuurlijk. Ja.
0: Ja, zeg maar.
4: Dat is mijn lievelingsband. Dus, ja.
0: En wat vind je zo goed aan Volbeat?
4: Ik ken gewoon de band ken ik al eigenlijk heel mijn leven. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon mee opgegroeid.
3: Met de paplepel.
4: Ja, met de paplepel genoemd.
0: Heeft de papa daar voor iets tussen gezeten?
4: Elke keer als ik in de auto zat, dan was het meestal Volbeat. Dus ja.
0: Maar dat is wel bangelijk dat je zo samen, vader en zoon, een gemeenschappelijke liefde voor een band hebt, denk ik, hè, Lieven?
3: Super, super. Ik kan het alleen maar aanmoedigen.
2: En hoe gaan jullie dat optreden zo meteen of straks beleven met z'n tweeën?
3: Wel, ik hoop dat we elkaar terugvinden achteraf.
2: Dat is goed dat we je meteen al leert dat je niet moet blijven stilstaan tijdens zo'n Volbeat-concert. Hebben jullie al een plekje in gedachten, links van voor of midden in de...
3: Wel, wij staan altijd strategisch met de vriendin van Brugge aan de halfliterbaan aan de kant van het optreden. Ietsje naar achteren. Maar ik denk dat Mathieu even naar voren zal gaan en dan hoop ik dat we elkaar terugvinden.
0: Ja, maar wat als ik jullie vertel dat jullie straks misschien een pak dichter bij de band kunnen geraken. Als in...
3: Oh?
0: Oog in oog.
3: Oh?
0: Met de band.
4: Amai.
3: Oh?
0: Want, lieve en Mathieu, wij zagen jullie met die Volbeat t-shirts voor de ruit staan. En wij dachten, dat moet nu toch lukken.
3: Hmm.
0: 2 grote fans, vlak bij ons, terwijl wij bevestiging hebben gekregen dat wij bezoek krijgen in de studio zometeen.
3: Oh, van Tante Kaat?
0: Flemming en Kasper, de leadgitarist en bassist van Volbeat, komen hier zo meteen langs.
3: Fantastisch.
0: En wij vroegen ons eigenlijk af, zien jullie het zitten om misschien met ons dat interview te doen?
3: Goh, niet echt zeker.
0: Lieve, dat is toch ironisch dat je nu...
3: Ik dacht het wel, ja. Ja.
2: Mathieu, zijn oogjes zijn hier echt wel te blinken.
0: Mathieu is sprakeloos. In ieder geval, denk even na over wat vragen die jullie misschien aan de band willen stellen. En zo meteen nodigen we de gasten dan uit.
3: Oké, okay, ja, super.
0: Let's go.
3: Thank you.

0: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Studio Brussel, live.

ondertussen staat er ook een menigte voor onze studio. En dat zijn allemaal mensen met t-shirts van Volbeat. Wij krijgen zometeen bezoek van Flemming en Casper van de band zelf. En dan moet ik dit doen.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dolvi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Tweede Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
8: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
7: Of dingen, hè?
8: Bougie burgers. Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké.
8: Waarom neemde jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
9: Tradition.
6: De Vos Lemmes.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
12: Dat is een pakje voor jou.
11: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu de tickets via kinepolis.be.
13: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick&Dix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
14: Carrefour.
1: Studio Brussel.

0: Time Will Heal van op het laatste album God of Angels Trust van Volbeat. Ze sluiten hier vanavond de South Stage af en jij kan dat volgen via VRT Max, want we zenden het gehele optreden live uit.
1: Hello. Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
14: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Hoor je het niet?
17: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
18: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Kijk, kijken hoor.
19: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
18: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
19: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
18: Feeling.
19: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
20: Breaking news.
21: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
22: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
0: Studio Brussel. 6 uur, een hele goede avond.
23: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
24: Er zou een nieuw staakt het vuren zijn tussen Israël en Hezbollah. Dat zeggen bronnen uit de Verenigde Staten, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en is ingegaan om 3 uur vanmiddag onze tijd. Het staakt het vuren is belangrijk voor 2 zaken, zegt Jens Fransen.
25: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk, want Iran noemde dat staakt het vuren in Libanon zelfs een rode lijn, dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
24: Eerder vandaag waren er nog zware luchtaanvallen van Israël op Libanon. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. En bij gevechten met de pro-Iraanse militie Hezbollah zouden ook 4 Israëlische militairen omgekomen zijn. Er komen 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals inclusieve opvang voor kinderen met en zonder beperking, of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer, met veel regen, mogelijk ook hagel en ook felle windstoten. In Gent is er daarom een verbod op openluchtevenementen, gaan parken en bossen dicht en is ook het recreatiedomein De Blaarmeerse gesloten. Deze jongeren waren verrast toen ze hoorden dat ze het strand van De Blaarmeerse moesten verlaten.
1: Wel aan het begin toen we aankwamen zeiden ze ja, vertrek eerder, want straks gaan ze alles sluiten omdat het straks code oranje gaat zijn. We gaan voor de zekerheid al wat eerder vertrekken.
4: Ja, omdat er komt zo'n storm aan, snap je? Zo, ik weet niet, code rood. Dat is dan gevaarlijk om in het water te zitten. Maar nu is het wel nog zonnetje, denk ik. Ja, ik zie nog niets van wolken. Dus ik denk wel dat het misschien iets later kon, maar ik snap het op zich wel dat het gevaarlijk is.
5: Het is blauwe hemel en ik zie op mijn telefoon geen storm, dus ik ben er gerust in.
24: Zowat overal in het land zijn openluchtconcerten, wandeltochten en andere evenementen afgelast. In Nederland wordt een meisje van 15 verdacht van de moord op haar ouders. Het Openbaar Ministerie meldt dat ze vanmiddag werd voorgeleid bij de rechter en dan zeker nog 14 dagen moet vastzitten. De politie vond de lichamen van haar vader en moeder, van 53, eergisteren in hun huis in Groningen. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. De Belgische wetenschapper François Englert is overleden. Hij was 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-boson of Higgs-deeltje, ook bekend als godsdeeltje. François Englert won samen met Peter Higgs die Nobelprijs. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de derde rit gewonnen. Hij haalde het na een lange sprint op de muur van Durbuy voor de Brit Esky. En hij is meteen ook de nieuwe leider. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Meurissen in een sprint met twee. Tadej Pogacar blijft er leider. Vandaag is trouwens de warmste 19 juni ooit, met intussen al 33,3 graden in Ukkel. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Minima tot 21 graden en ook in het weekend en volgende week boven de 30 graden nog.
6: Het valt mee qua file. Er staat 112 kilometer file op dit moment. Ik ga erdoor roodsen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra van Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse moet je daar aanschuiven. Dan rond Brussel op de buitenring een half uur extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Tilbeek en Tervuren. Dan naar Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. En naar Brussel op die E40 tussen Aflichem en Ternat. Telkens 10 minuten aanschuiven. En voor de rest is er gewoon geen file.
13: Live op Graspop Metal Meeting.
23: Nona en Thibau.
26: 6 uur gepasseerd en we beginnen al honger te krijgen.
6: Honger naar zware gitaren.
26: Maar ook voor een goede mitraillette eigenlijk. Misschien iets voor straks.

0: Wij gebruiken de radio vaak om fun te maken, om te lachen, om een onnozel te doen. Maar ook om jou mee te nemen naar de festivals.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: En dan wordt er heel...
1: Nona en Thibaut.
2: Ja, ja, ja, dan wordt er ook heel druk getipt aan de computer om het allemaal goed voorbereid te krijgen. Maar de radio is ook een manier om belangrijke boodschappen te verspreiden. Boodschappen die ertoe doen en ook met muziekharten verbonden zijn. We hebben hier een bezoek in de studio van Jan uit Hoboken. Dag Jan.
3: Dag Thibaut.
2: Jan, jij bent een fervente Graspop Metal Meeting-ganger, hè?
3: Absoluut, sinds 2000 al.
2: Hoeveel edities zijn dat exact? Ik ben heel slecht in hoofdrekenen.
3: Ik denk, met de corona-edities afgeteld, ik vermoed 24, denk ik.
2: Wow. Amai, amai. Dat is inderdaad om wauw op te zeggen. Maar Jan, je bent hier omdat het een speciale editie is van Graspop Metal Meeting.
3: Hoe komt dat? Ja, het is een beetje een... met deze editie is een beetje in mineur begonnen eigenlijk. Omdat vorig weekend de zoon van een van mijn beste vrienden, toen hij terugkwam van zijn examens, thuis kwam, plots een hartaanval kreeg en eigenlijk overleed.
0: En wat voor iemand was Casper?
3: Casper was, ja, dat was een metalhead, dat was een geek, dat was een bon vivant, die een genoot van het leven en dergelijke. En eigenlijk kwam, ja, die zijn overlijden als donderslag bij helder hemel, dat was echt ongelooflijk zwaar.
0: Vreselijk.
3: Absoluut, ja.
2: Het is ook wel door dat dat gebeurd is, dat je een speciale oproep hebt gelanceerd met meerdere mensen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is, de oproep heet hashtag Horns Up voor Casper. Het is eigenlijk de bedoeling van Casper nog een laatste keer mee te pakken op Graspop. Van die eigenlijk mee te doen crowdsurfen, mee te doen op de camping mee te aanwezig te blijven. En die doen we eigenlijk door je zoveel mogelijk zijn naam op te schrijven, foto's van hem te dragen. Als je zijn naam op je staan, dat je mee crowdsurft en dergelijke, om zo toch nog een laatste eerbetoon eigenlijk aan Casper te...
2: Want hij had ook een link met het festival, hè, toch?
3: Ja, absoluut. Casper wel, die was een absolute metalhead, maar was nog maar 17, dus die kon ook vanwege de examens enzovoort er ook niet altijd bij zijn. Maar was altijd wel, dit is een grote droom. En die is er ook vorig jaar ook een keer bij geweest enzovoort. En een dag samen met zijn papa en met mij en met nog een vriend. En het was voor hem echt een openbaring, vond hij keiplezant.
2: Jij draagt Casper mee op je eigen manier, wat heb jij?
3: Ja, absoluut. Ik heb dus een hoed voor tegen de zon en zijn foto die plakt er eigenlijk op. Dus zo loop ik heel het weekend eigenlijk met Casper eigenlijk rond.
2: Heb je al veel Casper tegengekomen op de weide van Graspop?
3: Ja, toch een aantal keren. Ik heb gezien dat het op billen geschreven is geweest. Ik heb het onder andere ook in de wc-boot ergens gevonden dat op de rol geschreven stond die Horns Up voor Casper. Op verschillende plaatsen komt die naam ook wel voor. En af en toe zelfs ook een sticker hier en daar. Dus dat is wel fijn om dan toch te zien dat iedereen er eigenlijk mee doen is.
0: Ja, ja, Jan, we hebben ook al gezien dat jullie oproep echt wel gehoord wordt en mensen Casper graag willen meenemen op Graspop Metal Meeting.
3: Ja,
0: dag Joey, je staat hier net voor onze studio. Je hebt de oproep ook gehoord, hè? Hoe is die tot bij jou geraakt?
4: Ik kwam hem tegen op Facebook, of eigenlijk mijn vriendin kwam hem tegen op Facebook. Een kleine moeite, groot gemak.
0: Je hebt een t-shirt gemaakt.
4: Hij is fijn gisteren mee geweest, wezen pitten bij Distant en bij Pennywise en Limp Bizkit, Offspring. Hij is fijn erbij.
3: Ja.
2: Jan, hoe voelt dat mensen zoals Joey Casper dan toch meenemen hier op het festival?
3: Ik vind dat ongelooflijk geweldig. Ik vind dat een ongelooflijke hart onder de riem steken. Dat iedereen die eigenlijk wel een beetje meedraagt. Ja, ik ken Casper persoonlijk ook wel redelijk goed, omdat ik was een vriend van de familie. Voor mij is het ook gewoon... een heel verdrietige periode geweest de dagen hiervoor. Naar een laatste groet gaan brengen. Ouders die naar me gaan aan het huilen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind het ongelooflijk fijn dat mensen deze op deze manier aan het meedragen zijn. Absoluut.
2: Als Casper een echte metalhead was, zoals je zegt, welke muziek zouden we dan voor hem kunnen spelen nu, denk je?
3: Dat is een grote fan van Sabaton, dus... Die Nessa Rotton wel een goed idee is.
2: Hier ook het festival gaan afsluiten. Zondag op de affiche. Jan, heel erg bedankt om te komen vertellen. Ook heel veel sterkte aan jou en alle andere mensen in de familie en van vrienden. En we gaan die oproep mee helpen verspreiden. Dus als jij op Graspop Metal Meeting bent, of je komt nog af, of je kent iemand anders die aanwezig is, spread the word. Neem Casper met je mee dit weekend. Horns up voor Jasper. Jan, heel erg bedankt.
3: Casper,
2: excuseer. Excuseer. Maar we doen het natuurlijk met de beste bedoelingen. Jan, heel erg bedankt om langs te komen. Hè.
3: Graag gedaan.
1: Live op Graspop Metal Meetings. Brussel. De festivalzender.
5: The gates of hell. As we make our way to...

0: Tame Impala, The Less I Know The Better. Tijd om even een klein beetje gas terug te nemen. Want wij zitten hier wel live uit te zenden op Graspop Metal Meeting. Het leven buiten gaat ook gewoon verder. En iedereen gaat gebukt onder de hitte die er op dit moment is.
1: Ja, Melissa van Dijk die laat weten dat ze wel op haar kampeerstoeltje aan het volgen is via onze uitzending. Dat is een beetje frisser dan op de weide precies. Ja, ze kijkt misschien mee in de app van VRT Max en dan zie je heel wat festivalgangers. Optimistisch, maar toch heel erg aan het zweten. Bart die laat weten dat hij zijn jaarlijks festival echt wel mist en hij is blij dat hij het kan volgen op de computer, want hij doet ons nu de groetjes vanuit Colombia.
0: De groetjes terug in Colombia, Bart. Maar dan is er ook Suzy Bellings. Hallo, Suzy.
2: Hallo.
0: Suzy, wij zitten helemaal afgesloten van de buitenwereld op een festivalweide in Texel. Hoe gaat het eigenlijk daarbuiten?
2: Heet.
0: Heet?
2: Heet voelen heet, net zoals op de wei.
0: En in welke omstandigheden beleef jij die hitte?
2: Op het moment nog rustig, maar wij gaan dadelijk naar de dijk wandelen en dan gaan wij genieten van een goed fris pintje.
0: Oh,
1: aan het zeetje.
0: Jij bent op weekend, Suzy. Met wie allemaal?
2: Op het moment nog onder ons twee, maar morgen komen er nog vier bij af en dan gaan we genieten hier van de langste toog in Middelkerken.
0: Amai, mega plezant. Zeg, ik kan geloven dat dat wel eens smaakt, zo'n koud drankje, een alcoholische consumptie. Maar wij zijn hier eigenlijk aan het wegsmelten in onze studio. Suzy, kan jij misschien enkele koude dingen opnoemen, zodat wij een beetje afkoeling kunnen krijgen van jou?
2: Ijsblokjes. Een zwembad.
0: Oh, dat helpt, dat helpt. Oh, zeg nog eens iets.
2: Ik weet niet
1: recht.
2: Zoiets.
1: Ja. Een iglo.
0: Een iglo. Dankjewel, Suzy, en een heel fijn weekend.
3: Genk on Stage. Het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussoleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info genkonstage.be. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.

0: is hier een zwarte beer uit zijn holletje gekropen en opnieuw op jacht gegaan om verse vis te vangen. En dat is vertaald naar Andries Bekkers, heeft zijn cottage in de Centerparks verlaten en is opnieuw op Gaspop Metal Meeting om bands te checken.
1: Dag Beertje, Andries Bekkers.
2: Ik begin het wel echt als een compliment te zien.
1: Maar dat is het ook.
0: Jij bent de sympathiekste grizzly hier op de weide van Gaspop Metal Meeting.
2: Goeie snack ook wel, een grizzly.
0: Zeker.
1: Hoe was dag 1 voor jou op Gaspop Metal Meeting gisteren?
2: Ja, goed, hè. Tuurlijk, mogen we dat zeggen dat wij hier ook wel werken?
3: Tuurlijk.
2: Oké, dat mag.
0: Hey, hallo.
2: Ik heb zeker mijn bezigheden gehad. Maar dat komt gewoon omdat er zoveel goede dingen op de affiche staan. Dus het was soms echt wel lopen van het een naar het ander om er verslag over te kunnen uitbrengen. Maar ja, die dagen vliegen voorbij. En ik stond vanmorgen op en ik dacht, wat ga ik vandaag zijn? Maar kijk, het is wel 6:30. Dus nee, kijk hoe eigenlijk.
0: Zeker, Andries, weet je wat mijn hoogtepunt was van gisteren? Geen optreden. Maar jou gewoon zeiknat te zien nadat je in de gietende regen was gaan kijken naar The Offspring.
2: Ja, klopt. Fans van The Offspring, eigenlijk iedereen die is blijven staan, is zeker beproefd geweest. Maar we moeten het wel toegeven, knap gedaan van The Offspring, maar het was echt hard aan het regenen.
0: Nou, maar het was niet normaal.
2: En mensen bleven gewoon staan. En, dus ja, op een of andere manier was het dan toch ook weer speciaal. Maar ja, ze hebben gelukkig, ja, als je hits hebt, ja, dan konden we veel weg.
0: Ja, zeker.
1: Klopt. Zeg maar, ben je vandaag dan wel goed voorbereid met de poncho en zo? Want er komt weer onweer op ons af, blijkbaar.
2: Ik ga heel eerlijk zijn. Dat is dat misschien dat je ouder wordt, dat je op dat vlak wat arroganter wordt. Maar ik heb zelfs geen regengrief bij. Ik kon het niet geloven.
0: Kijk, wij zijn blij dat je nu nog droog bent. Je bent ook misschien een klein beetje aan het zweten, want jij bent al de weide opgetrokken. Jij hebt de Cavalera-broers gezien, die op de affiche staan. Niet met Sepultura natuurlijk, maar wel om het album Chaos AD integraal te spelen. Hoe was dat?
2: Wel, dat was alles wat ik hoopte dat het ging zijn. Hè. De Cavalera-broers, het was zelfs een klein beetje de Cavalera-familie. Want Max Cavalera, de zanger, zijn zoon Igor, die speelde ook nog eens bas. Hè, dus toch 3 van de 4 hebben hetzelfde bloed. Het was heel goed, ja. Chaos AD, het is al vaak gezegd, maar het is zeker voor mensen van mijn generatie, eigenlijk de 90s kids, maar eigenlijk toch nog altijd tot dit moment, een van de meest populaire platen die er in de jaren 90 zijn gemaakt. Hè. Het Sepultura, dat plots een soort groove metal ontdekt. En dat helemaal integraal horen, zeker ook eens met de originele zanger, originele drummer, dat was uniek.
0: We hebben hier Refuse Resist klaarstaan. We gaan het nog eens door de boksen knallen en we wensen jou nog heel veel plezier als beer of als persoon gewoon.
2: Dank je.
0: Dank je wel, hè. Live op Gaspop Metal Meeting. Brussel, de festivalzender.

0: Na zo bijna 3 uur radio te maken heb ik wel een hongertje gekregen, Ona.
1: Moet ik dat oplossen voor jou?
0: Ja, ik heb heel veel goesting in de mitraillet. Misschien kan jij daarvoor zorgen na Black Box Revelation met hun nieuwe nummer Stronger.
1: Zeg.

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Night of Testament, Doro, Freddy Mercury en Epica. Life is Life met Iron Maiden. Een niet te missen metal ervaring. Tickets en info? Lifeislife.be. Samen met Studio Brussel.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day, met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
6: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
7: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
6: 2002? Ik was 1 jaar toen.
7: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
6: Oh, kom aan.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Studio Brussel.

0: 7:15 en ik hoop dat jij al iets meer gegeten hebt dan wij.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Graspop Metal Meeting.
1: Nola en Thibaut.
0: Want als we heel eerlijk zijn, dan moet je vooral heel veel water drinken vandaag. De hitte is alom tegenwoordig en het zijn temperatuursmetingen die ons boekje te buiten gaan. Melina zei het er straks ook al in het nieuws. Het is de warmste 19e juni ooit gemeten in ons land. Dat is dus vrij absurd. Maar toch, naast dat water drinken hebben we af en toe ook een klein hongertje. En we zijn hier op Graspop Metal Meeting live aan het uitzenden. En dan is er één traditie die ik heel graag in stand houd. En dat is een mitraillet eten. Hier op de weide, dat is een broodje met frieten, met een Mexicaan ertussen en een goed gekozen saus. En daarom heb ik mijn bevallige collega Nona op pad gestuurd. Want ja, die mag af en toe ook eens een handje uit de mouw steken. Eens horen waar ze zit. Nona, waar ben jij op dit moment?
3: Dag Thibaut, ik ben me hier aan het haasten tussen alle mensen op Graspop Metal Meeting om speciaal voor jou een mitraillet te komen scoren. Hallo, wat is jouw naam?
4: Hallo, mijn naam is Sarah.
3: Dag Sarah, jij staat hier goed te werken en waarschijnlijk ook veel te zweten in een mitraillettenkraam. Ça va hier?
4: Ja, het is heel warm. Het is moeilijk, maar het komt goed.
3: En mag ik dan een mitraillet bestellen, zoals waarschijnlijk heel veel mensen hier vragen?
4: Ja, tuurlijk. Frikandel of Mexicano?
3: Ah wel, dat mag ene zijn met een mix Mexicano en een samurai saus voor Thibaut.
4: Dat hebben we niet.
3: Oh, Thibaut, ze hebben geen samurai saus. Wat hebben jullie dan wel?
4: We hebben mayonaise, Andalous, ketchup en curry ketchup.
3: Dan zal het een Andalous worden voor ons Thibaut. Hij gaat daar ook wel blij mee zijn. Hebben jullie eigenlijk veggie opties? Want ik heb dus nog nooit een mitraillet kunnen proeven.
4: Nee, veggie hebben we nog niet.
3: Ja, Thibaut, ik krijg hier direct een tekst op mijn neus. Dat vind ik wel erg. Ik ga echt een mail sturen naar Graspop Metal Meeting. Volgend jaar moet en zal ik een mitraillet proeven. Maar goed, ik heb dat echt op nog geen enkel festival zien staan. Een stand met gewoon mitraillet daarbovenop. Is het echt populair hier?
4: Ja, echt wel. Heel veel volk. 200 man gisteren. Dus vandaag zal het ook wel weer druk zijn.
3: Oh my god. Goed, Thibaut, ik ga jullie laten werken en die mitraillet voor hem laten maken. Hebben jullie misschien nog tips voor Thibaut om het zo proper mogelijk op te eten? Want dat kan al eens mislukken bij hem.
4: Veel servietjes vragen, maar voor de rest moeilijk.
3: Ik fix dat, Thibaut. Ik laat hier goed hun werk doen. De Mexicano op een broodje zetten met frieten ertussen. En dan kom ik dat zo meteen in uw mondje duwen.
0: Ah, dat is heel leuk om te horen. En terwijl ga ik dat met mijn eigen handen vooral doen natuurlijk.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
1: Brussel, de festivalzender.

0: Zij is gearriveerd. De Noenzie.
1: Komt dat zien. Thibautje, mondje open. Ik heb jouw mitraillette bij.
0: Ja, ik heb dat daar straks besteld bij jou. Is dat met samurai saus uiteindelijk? Nee.
1: Nee, het is zeker wel Andalouse. Ja, een baguette met een Mexicano, frietjes en Andalouse. Dat ziet eruit als een grijzige brei. Ik zie geen enkel groentje.
0: Ja, dat is helemaal niet nodig, want we zijn op een festival. Graspop Metal Meeting blijft maar duren en daar horen ook mitraillette bij. En naast ons horen daar ook andere presentatoren bij. Wij maken hier zo meteen plaats voor Anne en Andries, die jou nog vergezellen. Je kan het ook allemaal volgen via VRT Max. En ze hebben bijvoorbeeld een interview met Cradle of Filth en Bark, twee hele coole bands. En net daarvoor geven jullie ook nog een nummer van Blur. En ondertussen ga ik hier die mitraillette in ontvangst nemen.
1: Ah wel, steek dat eens in je mondje.
0: Ja, ik ga dat zo meteen proeven. Hè.
1: Wel dankbaar zijn, hè?
0: Ik doe niks onder dwang.
1: Ik ga ook een frietje stelen, trouwens.
0: De frieten zijn goed. Blur met Song 2, fijne avond. Nee.

0: is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
12: Mannekes,
13: Bombi,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bombi, we gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedenavond, het is 7 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Nieuws met Melina Verbeek.
20: Er was een dodelijke aanrijding met een trein. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een trein tegen een auto gebotst die op de overweg stond. De bestuurder, een vrouw van 70, is overleden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
21: Wat dan de precieze omstandigheden zijn, dat is momenteel iets wat de politie nog volop aan het onderzoeken is. Momenteel kunnen er geen treinen rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde in beide richtingen. NMBS laat weten dat er 75 reizigers aan boord waren van de trein. Die worden momenteel geëvacueerd met een bus.
20: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het geen tent meer.
22: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja... 40 aren groot, landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, we zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
20: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rock Werchter is van 2 tot 5 juli. De Belgische wetenschapper François Englert is overleden. Hij was 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-boson of Higgs-deeltje, ook bekend als Godsdeeltje. François Englert won samen met Peter Higgs die Nobelprijs. Er zou een nieuw staakt het vuren zijn tussen Israël en Hezbollah. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou ingegaan zijn om 3 uur vanmiddag onze tijd. Dat staakt het vuren is belangrijk voor 2 zaken, zegt Jens Fransen.
23: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk, want Iran noemde dat staakt het vuur in Libanon zelfs een rode lijn, dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
20: In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de derde rit gewonnen. Hij haalde het na een lange sprint voor de Brit Esky en is meteen ook de nieuwe leider. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de derde rit in de ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Meurisse liever in een sprint met twee. Tadej Pogacar blijft er leider. Vooral in het westen en het centrum kans op hevig onweer vanavond en vannacht met veel regen, felle wind en mogelijk ook hagel. Minima tot 21 graden, ook in het weekend en volgende week boven de 30 graden.
0: Op Graspop Metal Meeting.
5: Anne Lemmens en Andries Bekkers.
17: Dag 2 van Graspop Metal Meeting. En wij nemen je maar al te graag live mee de wei op, zodat je geen enkele gitaarsolo moet missen.
0: Je luistert naar Studio.

0: Het fantastische Fontaine DC en Starbuster.
1: Dag 2 van Graspop Metal Meeting starten hier weer onder een verschroeiende zon. Maar je voelt wel echt aan alles dat de goesting er 100% in zit. Misschien zit jij nu op je werk in de airco te puffen. Of je ligt thuis op je terras. Of je zit hier op de camping in Dessel. En je komt nog af naar de wei. In ieder geval, wij zijn er sowieso om je gezelschap te houden. En om jouw oren en ogen te zijn op de wei, op het podium en in de backstage. Andries, misschien een klein sfeertje geven?

0: Ja, we hebben gisteren ook al heel goede optredens gezien van wat hebben we allemaal gezien? Within Temptation, Anthrax,
1: Limp Bizkit, ja. Offspring. En ook vandaag is het al heel goed geweest. Hè? Want wij stonden samen op de wei voor Triggerfinger. Die hebben zo net na de middag gespeeld. En ik vond het eigenlijk een geweldig goede show. Om de simpele reden, ze waren er op voorhand een klein beetje zenuwachtig voor. Ja. Eigenlijk toch straf, want Triggerfinger is al jaren een van onze beste livebands. En Ruben zei het zelf op het podium. Ze wisten dat ze het buitenbeentje waren. Maar als ik ze dan zo die set zag spelen en je zag het volk meer en meer toekomen. En dan spelen ze de I Will Follow Rivers cover. En eigenlijk hielden wij weer stil. En dan voelde ik ook wel dat hem blij was. Zo van, we zijn omarmd door de metalhead.
0: Maar ik denk ook, als je je een buitenbeentje voelt, ben je dan niet sowieso een metalhead? We zijn toch allemaal buitenbeentjes hier, toch?
1: Zeker. En wat er op voorhand gezegd wordt, is vaak niet wat er op de dag echt gebeurt. Geweldige show daarvan, Triggerfinger. En ze hebben trouwens begin september, 18 september om precies te zijn, komt er een gloednieuw album uit met de titel Tarmac. En dit gaat erop staan. Nieuwe single, True the Beam.
2: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Bad Omens hoorde je net met A Dying to Love. En morgen mogen Bad Omens dat grote podium hier opwarmen voor Bring Me The Horizon. De eerste keer Graspop Metal Meeting voor deze Amerikanen. En meteen zo'n chique plaats op de affiche, vind ik toch? Er is een heel lange tijd sprake geweest van een nieuw album dat er dit jaar ook zou aankomen. Maar daar kunnen we nu eigenlijk heel kort en duidelijk over zijn. Dat gaat er in 2026 alleszins niet komen.
1: Wie begin dit jaar wel een album heeft uitgebracht, is Poppy. En het was een goede plaat. Empty Hands is de naam. En eergisteren is trouwens ook een nieuwe video uitgekomen. Dying to Forget, die single is nu uit. Is een song die ze samen gemaakt heeft met Isaac Hale van Knocked Loose. En ook Stephen Harrison van House of Protection. In het najaar komt er trouwens een heel mooie tour naar Europa. Evanescence komt terug. En een van die supports, want het is echt wel main support, is Poppy. Maar nu nog even Negative Spaces van Poppy.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
3: Stereo Brussel!
4: De festivalzender.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ze komen er nog aan dit weekend, het geweldige Electric Callboy en Pump It. Het is fantastisch om te zien in onze app dat jullie vooral aan het luisteren zijn, maar ook aan het kijken zijn via VRT Max. Zo is Tim stuurt hier net, beste Andries en Anne, wat een zalige muziek opnieuw. Puur genieten, zelfs met de recordhitte. Ik leer weer veel zeer goede muziek bij. Hou jullie goed daar, gaan we doen, Tim. En Bram uit Timse, die stuurt al Bad Omens. Ik ben er morgen ook bij.
1: Ja, Graspop Metal Meeting heeft dit jaar weer een affiche om echt duimen en vingers bij af te lekken. Maar ik kan ook snappen dat je tussen al dat lekkers niet meer weet wat je nu echt wil gaan zien vandaag. En daar helpen Andries en ik graag mee. Dit is wat er vandaag allemaal te beleven valt.

0: Oké, Andries, wat tipt jij vandaag?
1: Wel, wat ik wil tippen is eigenlijk op dit moment bezig. Ik ben dan aan het kijken. Sex Pistols samen met Frank Carter. Ja, Sex Pistols hebben natuurlijk een van de meest iconische punk-albums ooit uitgebracht. Geweldige songs zoals Anarchy in the UK, God Save the Queen. Met dan, ja, een ander icoon dan een veel latere generatie, die Frank Carter. Mensen overduidelijk aan het genieten. En ik moet het hier op het scherm zien.
0: Oké, ja, jij gaat dan voor de grote klassieker, hè, die Sex Pistols. Ik wil vandaag een kans geven aan een heel opvallende nieuwkomer uit Amerika. Het is geen piepjonge band of zo, hè, of geen band die pas bezig is, integendeel. Maar het is wel de eerste keer dat ze hun alternatieve metal of die post-grunge naar Graspop Metal Meeting brengen. Sterker nog, Andries, het is de eerste keer dat ze in ons land spelen. Want ze toeren eigenlijk heel weinig in Europa. Ik heb het over Breaking Benjamin.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
3: Brussel, de festivalzender.

0: Sex Pistols en Anarchy in the UK.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
2: Ja, je hoeft echt geen enkel moment van je favoriete festival te missen, want Andries en ik zijn hier uiteraard om je mee te nemen tijdens alle hoogtepunten van Graspop Metal Meeting. Je kan heel dit weekend ook op VRT Max live kijken naar die verschillende podia hier op Graspop Metal Meeting, zoals de North en de South Stage, de Marquee en de Jupiler Stage. En laat vooral via de app weten naar welke optredens jij nog uitkijkt of welke je al fantastisch vond.
0: En dit is Architect.

De Britten van Architects met Animals. En straks gaan we hier trouwens op Studio Brussel live een stuk meepakken van de set van de Amerikanen van We Came As Romans die nu aan het spelen zijn op de Jupiler Stage. En dit zijn de Lambrini Girls.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Papa Roach en Last Resort.
1: De Amerikanen van We Came As Romans zijn al heel de maand in Europa aan het toeren. Ze stonden al op Rock am Ring in Duitsland, Download in de UK, gisteren nog op Hellfest in Frankrijk. En vandaag is het eindelijk aan de Belgische moshpit. We gaan nu eens luisteren naar hoe dat op dit moment klinkt op de Jupiler Stage.

0: We Came As The Romans is aan het einde van hun set gekomen, gok ik. We hoorden Because We're Doomed.
1: Prachtig zicht, zo'n volle Jupiler-weide, Jupiler Stage.
0: Crowdsurfers. Nooit te warm om op het publiek te gaan liggen.
1: Heerlijke beelden.
0: Je ziet dat de band ook echt gelukkig is. Hè? Ze zijn super blij met de reactie van het publiek. Ze zijn ook echt een hele goede show aan het spelen.
2: Thank you guys, man. Thank you for supporting this band. Thank you for letting us fucking do this every day. Thank you. It's been a privilege. It's been an honor. It's a show I'll never forget. Thank you guys for bringing the energy. Thanks for showing up. Thank you for welcoming us here into this festival, into your country. It means the world. I promise you we'll be back soon. Until then, we'll fucking miss you dearly. Where We Came As Romans from Detroit. We got one more.

0: We Came As Romans, live op Graspop Metal Meeting 2026. En straks nog meer live muziek.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Dit weekend is het de kortste nacht van het jaar. Maar voor 1 op 3 Belgen zijn de nachten het hele jaar door te kort. Er zijn tal van oorzaken voor slaapstoornissen. De gevolgen zijn telkens dezelfde. Chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Simpele, natuurlijke oplossingen kunnen je heel wat ellende besparen. Vermijd koffie, alcohol en te zware maaltijden 's avonds. Kijk niet op schermpjes een uur voor het slapen gaan. En respecteer vooral je bioritme. Begin je in te dommelen? Hap, bed je in. Een goede nachtrust is de basis om vol energie en in alle vertrouwen aan de dag te beginnen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
6: Oh, yellow.
7: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 omgekomen op een spooroverweg. Ze zat in haar auto toen die werd aangereden door een trein. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen dicht. 75 passagiers van de trein zijn met een bus weggebracht. Treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is tot het einde van de dag onderbroken. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje. Een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. 50 jaar eerder had hij al voorspeld dat er een elementair deeltje moet bestaan dat alles in de wereld massa geeft. Collega Koen Wouters kon meermaals met Englert spreken. Die prijs was erg belangrijk voor hem, zegt Koen.
8: Die erkenning was heel belangrijk, omdat tussen zijn theoretische beschrijving en het daadwerkelijk vinden van het deeltje er zoveel tijd zat, was hij eigenlijk al heel lang tijdens zijn leven aan het wachten op die Nobelprijs. Hij wist dat hij er ooit moest komen, want hij wist wat hij had ontdekt samen met zijn goede vriend Proud en wat later ook Higgs heeft bevestigd. Hij wist dat dat Nobelprijsmateriaal was. En toen ik hem de eerste keer ging interviewen, dat was nog voor de Nobelprijs, dan was hij blij. Dan zei hij van eindelijk komt de VRT hier, krijg ik ook die erkenning hier in eigen land, want hij had tegen dan al elke internationale prijs gewonnen die er te winnen viel. En er viel toen ook een soort bijna last van hem af. Ik ben met hem meegeweest naar Stockholm voor die ontvangst, om dat te volgen. En dat was een ander man. Die was blij, die was heel blij met die erkenning die hij uiteindelijk gekregen heeft.
7: Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt is op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen, kan 2 jaar cel krijgen. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van ruim €500 aan in beslag genomen geld. Dat verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de 20er toe dat hij een drugs heeft genomen. Voor de diefstal vraagt hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank uitspraak doen. De agent is geschorst. Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is op het WK voetbal de tegenstander van de Rode Duivels komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden van dit WK, werden verschillende beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is nu Los Angeles. Maar dat is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
9: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken en dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker, dus uiteindelijk het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen, dat is een feit en, maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
7: Vannacht trekt een onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. In het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten en blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend blijft het bijzonder warm met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Misschien ben je de barbecue aan het aansteken. Misschien lig je in een zwemvijver af te koelen. Dan zorgen wij voor de ideale soundtrack live van op Graspop Metal Meeting. Luistert naar Studio

0: Het fantastische Emil en de Sniffers en Hertz. En we zitten hier al 2 dagen op een Graspop Metal Meeting tussen de loeiharde gitaren en Big Squeals, zeker wel. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar waar jullie naar ons luisteren. Waar zit jij? Waar ben je aan het kijken? Waar ben je aan het luisteren? Laat het ons weten. Wat zijn jullie aan het doen? Allemaal via de app. En als je nog een fotootje bijstuurt, dan zijn wij blij aan.
1: We zijn altijd blij, toch? Eerder vanavond mocht Drain voor de eerste keer op Graspop Metal Meeting spelen. 3 vrolijke dudes die een mix van oldschool, hardcore en punkrock brengen met een vette knipoog naar die echte trash metal uit de jaren 80. Ze komen uit California, dus die zijn de hitte hier wel wat gewend. En als wij energie genoeg hadden om in een moshfeestje te belanden, ja, dan moest je daar net dus aan de Jupiler Stage staan voor deze Drain Evil Finds Light.
2: De festivalzender. Live op Graspop Metal Meeting.

0: De betere cola, Baby Metal en Bring Me the Horizon en Kingslayer. Want morgen is het zover, dan sluit Bring Me the Horizon de South Stage af. En je voelt nu al dat heel wat mensen daar naar uitkijken. Bram uit Temse bijvoorbeeld, die zegt: ik hoop heel hard dat Baby Metal en Bring Me the Horizon iets gaan samen doen of omgekeerd, zodat we dit live kunnen kijken. En gisteren was het dan weer de beurt aan Within Temptation. Die speelde op diezelfde South Stage. Een geweldig strak optreden. Sharon was zoals altijd fantastisch goed bij stem. Echt letterlijk geen enkele valse noot. Lichtshow was perfect. Ze hebben ook zoveel hits. En ja, Sharon ziet er ook altijd geweldig mooi uit. Echt betoverend. En Within Temptation bestaat dit jaar 30 jaar. En wij wilden dat natuurlijk niet onopgemerkt laten gaan hier bij Studio Brussel. En we hebben dus heel wat complimentjes verzameld door fans over Within Temptation.
1: Ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor de afgelopen 30 jaar. En vooral voor de topmuziek dat jullie gemaakt hebben. Doe zo voort en hopelijk op nog 30 jaar.
2: Ik vind jullie muziek ontzettend geweldig. Na zoveel jaren tijd ben ik jullie nog steeds niet bijgehoord.
3: Op mijn 14e ontdekte ik Within Temptation en ik was meteen verkocht. En Sharon is een topvrouw. Nummers hebben mij echt heel veel bijgestaan en geholpen.
4: Ja, je merkte ook dat Sharon er echt door ontroerd was, hè, door die complimenten. En het was nog niet gedaan, want we hadden dan ook nog iets lekkers voorzien. Echt een hele mooie taart.
5: Wauw, wat gaaf. Er komt een hele mooie taart met happy birthday. Nee, happy 30th birthday. Oh, wat super gaaf, jongens.
4: Ja, was ze ook heel blij mee. Zo'n schatje ook, hè, die Sharon.
0: Is geweldig.
4: Nu, iedereen was erover eens. Gisteren speelden we Within Temptation echt een hele vette show hier op Graspop Metal Meeting. Van mij mogen ze er gewoon nog eens 30 jaar bij doen.
6: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Er komen heel veel positieve berichten binnen in onze app Within Temptation. Sinds gisteravond op VRT Max en Stu Bruut terug voor meer dan 100% op mijn radar en bucketlist om ooit nog live te zien. Vond het overweldigend en pure klasse, krijg ik binnen. En op dit moment is Breaking Benjamin bezig aan hun set op de North Stage. Daar gaan we straks live een stuk van meepikken hier op Studio Brussel. Als je het nu al live wil meekijken trouwens, dan kan dat op VRT Max als je niks wil missen.
1: En onze lieve collega Thomas Michiels, die is op dit moment onderweg naar het Franse Hellfest. Want hij gaat daar morgen optreden met zijn band Psychonaut. Want sinds hun laatste album Worldmaker is het hard aan het gaan voor die band uit Mechelen. En het is hem uiteraard van harte gegund. Dit is de titeltrack van die laatste plaat van Psychonaut. Thomas, break a leg. Dit is Worldmaker.

0: Annelies zit op dit moment heerlijk rustig in haar zetel na een hele dag schoolreis op Bobbejaanland.
1: De festivalzender. Live Graspop Metal Meeting.
2: En dan gaan we nu live naar de North Stage hier op Graspop Metal Meeting voor Breaking Benjamin. Het is hun eerste keer ooit op Belgische bodem. Alhoewel de band toch al een heel aantal jaren bezig is, maar ze toeren gewoon heel weinig in Europa. Ik ben er zeker van dat een heleboel mensen speciaal naar hier zijn gekomen vandaag om hen dan eindelijk live aan het werk te zien in ons land. Ze zitten in hun set aan Awaken.
1: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Breaking Benjamin live van op de North Stage hier op Graspop Metal Meeting. De eerste keer in België. Vind ik toch wel heel erg straf. Moet toch ook wel tof zijn voor de fans dan.
1: Had het niks met vliegangst te maken?
0: Is het zo?
1: Denk het. Ik zoek het op.

0: Failure van Breaking Benjamin. En Andrees, je had gelijk. Vliegangst ligt inderdaad aan de basis van waarom ze hier nu pas voor de eerste keer staan.
1: Ja, ze zijn meestal... pakken ze gewoon boten om mee
0: te raken. Hij heeft ook angst voor ferries, heeft hij gezegd.
1: Wel blij dat hij hier is.
0: Zeker.

0: Breaking Benjamin voor de allereerste keer op Belgische bodem. En je kreeg hem hier op Studio Brussel helemaal live tot de laatste noot. En Charlotte uit Gent laat via de app ook weten: oh my god, deze laatste song, kippenvel. Ik heb die doodgedraaid als tiener en nu sta ik te headbangen achter de kookpotten.
1: En Tim uit Zems zegt dan weer: hopelijk blijft het oké daar in Dessel qua weer. Want hier boven Zems bij Mechelen felle wind uit het niets en een hemel die donker wordt. Dankjewel Tim voor de bezorgdheid.
0: Ja, hier is alles nog dik oké. De felle zon is weg, ben ik wel blij om. Want het was echt qua hitte niet te doen hier in onze studio. Het wordt een beetje koeler, een beetje aangenamer. Verder nog clear blue skies hier boven Dessel. Sandra die stuurt ook: ik heb vernomen dat ik live kan kijken naar Within Temptation. Klopt, je kan de optredens live streamen of je kan ze ook herbekijken wanneer jij maar wilt op VRT Max.
1: En uiteraard hebben we nog heel wat vanavond voor jullie, want straks komen de mannen van Bark nog langs. Heerlijke gasten, die hebben een geweldige set daar straks gespeeld. We luisteren ook nog live naar Alter Bridge. En ook collega Thibaut komt nog even Knocked Loose even mooi inleiden.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het onweer dat over het land trekt heeft al flink huisgehouden in West- en Oost-Vlaanderen. We kregen beelden binnen van omgewaaide bomen, hagelbollen en intense regenbuien. Het KMI laat weten dat de onweerszone nu richting Antwerpen trekt en daarna naar de Nederlandse grens. Alles is te volgen in onze liveblog op vrtnieuws.be. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters kon meermaals spreken met Englert en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
5: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er één elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
4: Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Keir Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten voor Labour bij de tussentijdse verkiezingen. Starmers vertrek kan een bredere politieke crisis voorkomen, klinkt het, maar hij lijkt voorlopig niet van plan om dat snel te doen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
6: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
4: Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is de tweede tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden, zijn beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en de staf slechts één dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is Los Angeles, maar het is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
7: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun en begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. Maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik het wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
4: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen gastland, de Verenigde Staten en Australië. Het is daar nog 0-0. In de loop van de nacht wordt het droger en tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op een lokaal onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
3: Live op Graspop Metal Meeting.
2: Anne Lemmens en Andries Bekkers.
0: Wij staan midden op Graspop Metal Meeting tussen al die uitzinnige fans, midden tussen alle podia, tussen de loeiharde gitaren, zodat jij echt niks moet missen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De festivalzender.
8: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Number of the Beast van Iron Maiden. En wat een heerlijke dag is het hier al geweest op Graspop Metal Meeting. Echt genieten van de beste band, van de beste frietjes, van Andries.
1: Allee.
0: Toch?
1: Maar keilief. Maar we willen jou er vooral heel graag bij. Dus laat ons ook vooral weten wat jij nu aan het doen bent. Naar welke band je uitkijkt. Wat je dit weekend nog allemaal gaat doen. Stuur het gewoon via de app. Of kom eens dag zeggen. Hè. We zitten hier op, achter een groot raam. Hier vlak op de grote wei van Dessel.
0: Ja, en als je nu zelf niet in Dessel kan zijn. Om wat voor reden dan ook. Hè. Misschien heb je geen ticket niet meer kunnen kopen. Misschien ben je ziek. Misschien trouwt een neef van je buurman naar tuinman. En misschien moest je daarbij zijn. Of eendert waarom. Je hoeft echt niks te missen. Blijf naar ons luisteren of kijk gewoon live mee naar de optredens van de North en de South Stage, van de Jupiler Stage en de Marquee. Dat doe je op VRT Max.
1: En straks komen de mannen van Bark langs live in onze studio voor een babbel. En zo dadelijk nog Angel Dust, maar nu eerst Frank Carter en de Rattlesnakes. Jawel, diezelfde Frank Carter die hier vandaag al op de South Stage gespeeld heeft met de Sex Pistols.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
3: De festivalzender.
4: When are you coming to get a tattoo?

0: Cold to the Touch van Angel Dust. En we hebben een mooi bezoek bij ons in de studio.
1: We meer dan mooi bezoek. Bezoek in de studio, liever. De heren van Bark zijn hier. Welkom.
2: Goedenavond.
1: En welkom. Happy to be here. Martin
2: Furia. Thanks for coming us.
1: Ja, jullie hebben daar straks in de Marquee een fantastische show gespeeld.
2: Dank je wel.
1: Ron, hoe was het?
2: Het was fantastisch, hè. Ja, ja, het, buiten de verwachtingen eigenlijk. Want, ja, wat moeten verwachten, hè, weet je wel. Je zet een tweede band en... Ja, je hoopt natuurlijk op het beste en het was gewoon fantastisch. Het eind staat nog vol en ja, ja, het was gewoon supergoed. Hè?
1: Martin, we obviously saw you guys in the big marquee. A great place to play here at Graspop Metalfest. But when I saw you guys, I was thinking, well, wherever you guys play, it's always dirty, groovy and hard.
3: Yeah, that's the idea. Eh? We come a long way. We started this band more than 10 years ago and the idea was to do a band that could play the things that we like to listen, you know? And apparently it worked, you know, we played after 2 years of getting formed as a band, we played 10 years ago, and now to be back after 5 albums is fucking amazing, you know? It's good that we feel that we grew, and the audience grew with us, and we are delivering a good show. It was amazing, we had a blast.
0: Ja, je ziet zijn ogen ook twinkelen, hè? Zo blij.
3: Ja.
2: Dat is bij iedereen, is bij iedereen van ons. Ja. Ja. Echt waar.
3: We had a great time.
1: Ja, want mensen, vergis u niet, onze Martin Furia begrijpt best veel Nederlands.
3: Ja, ik ben geen bel, maar ja, ik moet te veel denken.
1: Begrijp je campus?
3: Ja, door de bron.
0: Ja. Ja, want jij bent geboren en getogen Kempenaar, hè? Ja. Wat maakt Graspop Metal Beating zo'n uniek, zo'n fijn festival? Dat weet je toch als je die campus en roots hebt. Dat zit toch in je bloed?
2: Ja, natuurlijk. Dat is ontstaan in mijn jeugd. Dan is dat ontstaan. Je gaat er dan naartoe. En dan zoveel jaar later staat het er zelf. En, ja, ik klap campus, hè. Ik kan er ook niks van doen. Maar dan staat het er zelf. En dat is gewoon fantastisch natuurlijk. Hè, ja. Op een festival, op een favoriete festival, staat er dan ineens zelf. Dat is fantastisch.
1: Hoe lang moet je rijden? Of hoe lang...
2: Ik ben met de velo gekomen. Dat is niet waar. Met een auto.
3: Voor mij, als een buitenlander, you know, everybody was talking about Graspop. And all of a sudden, you are there and you understand it. You know, mm-hmm. It's part of the Belgian culture.
0: Yeah. It is a very unique festival.
2: It's unique. Yeah.
3: You know, it's the most mainstream metal can get here. You know, and to be here playing, you understand it. You see all the people that, yes, I don't know, 100,000 people, I don't know.
1: Yeah, it's a lot of people.
3: I'm calculating, but it's a lot of people.
1: Yeah, and for the people that maybe do not know, but Martin is also the guitarist of a legendary trash band, Destruction, international fame, a legendary band. I assume Shmir and the guys, you guys think the same, they think the same about Graspop?
3: We played here 2 years ago, I think. It was amazing.
2: Yeah, it was
3: always a great experience, you know. It's the biggest you can get here, and it gives you like a sense of responsibility, you know, you have to deliver.
0: Yeah.
3: It was very good for us because we prepared kind of a special show, and what we got back was really powerful.
0: Yeah, you got back what you gave.
3: Yeah.
0: Yeah.
3: You get what you deserve.
0: Yeah.
1: Well, guys, thank you very much for showing up here and giving the audience an amazing show. Sound was perfect.
3: Thank you.
1: Because Martin's also a sound guy.
3: Yeah, Jeroen was responsible for that. Thank you for that.
1: All right, we have a Bark song ready for you guys. So,
3: from our last album.
0: Ah, you're gonna announce it? You're gonna take my job?
2: Yeah. It's Martin, man.
3: Negativist.
1: Well, het komt eraan. Jongens, veel plezier nog vandaag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En dit is Bark.
4: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Dit was nog Idols en Mr. Motivator.
1: En we gaan nog eens rechtstreeks live naar de wei, want daar is Alter Bridge nu bezig aan hun set op de South Stage. Het is de vijfde keer dat ze hier op Graspop Metal Meeting staan. En die mannen hebben zich de afgelopen 20 jaar wel echt opgewerkt, hè, tot een vaste waarde op die grote festivals. Ze hebben ook echt van die meezingers, van die grote anthems. Ze zijn ook niet vies van een ballad, laten we eerlijk zijn. En we gaan eens luisteren naar hoe dat hier op dit moment klinkt, Alter Bridge op de South Stage.

0: Love Achilles van Alter Bridge, nu op de South Stage.
1: De favoriete band van Kim Kleisters.
0: Is dat zo? Ja?
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat Creed, maar met een andere zanger, hè?
1: Klopt helemaal. Het is vooral de band rond Mark Tremonti, geweldige gitarist. En natuurlijk ook Miles Kennedy. Ik heb hem leren kennen.
2: Fortress.
1: Ah, goede song. Ik zeg het straks wel.

0: Zo de avond die valt en dan hier op dat groot podium spelen. Dat is eigenlijk het ideale tijdslot zo op een festival.
1: Golden hour.
0: Golden hour.
1: Miles Kennedy.
0: Een gitaarwissel.
2: Ladies and gentlemen, we're going to feature the one, the only Mr. Mark Tremonti on the vocals. Give it up.

0: Alter Bridge hier op de South Stage op Graspop Metal Meeting. En hier in onze studio hebben we heel mooi bezoek. Dag Amelie Albrecht.
1: Hallo.
0: Hallo, hoe gaat het?
1: Goed,
0: goed.
1: Ik ben mijn grootste fan.
0: Ja, want als jullie mee aan het kijken zijn, dan zien jullie.

0: wij.
1: Heel cool, heel cool. Ja, het ziet er echt ferm uit. Gigantisch ook. Al die main stages. Maar ja, toch twee.
2: Maar ik vind dat niet slecht dat we nog eens iemand in de studio hebben die dat niet kent.
3: Ja, die verwondert.
2: Want wij hebben zoiets. Ah ja,
1: natuurlijk. Ja, maar ik vind het heel cool. Ik passeerde daar en ik dacht, een tribune? Praktisch. Allee, ik zie zo dingen die ik nog nergens anders heb gezien. Dus dat is wel tof.
2: Ja.
0: Zeker. Wat brengt u hier vandaag?
1: Ja, ik ben hier on girlfriend duty. Hè. Mijn lief moet hier spelen. Vannacht eigenlijk, om 2:30. Mm-hmm. Met zijn tribute band van Green Day, St. Jimmy's. Dus ja, ik ga kijken. Hè.
0: Ja, je komt speciaal voor hem.
1: Yes.
0: Je gaat geen andere band checken?
1: Jawel, maar ik heb geen idee wie er speelt. Volbeat, klopt dat?
2: Ja.
0: Volbeat?
1: Voilà, dat weet ik.
0: Inderdaad.
1: Ja. En ja. Daar stopt men.
0: Ja, want ik weet dat. Ik heb met Amelie natuurlijk in Patagonië gezeten. En we luisteren daar af en toe ook wel een beetje muziek. Maar eigenlijk vooral naar de K3-musical. Voor een roosje. Die heb ik door haar leren kennen. Want zij kan die van A tot Z volledig meezingen.
1: Ja, dat is hier wel iets anders.
0: Ja, dat is hier wel iets anders.
2: Een van uw vele verborgen talenten, hè, Amelie?
1: Ik heb er veel hoor. Maar mijn metalkennis is er daar nog geen van.
0: Kijk, maar om 10:00 eindigt onze shift hier in de studio. Dus dan ga ik u bij de hand nemen. En dan ga ik u gewoon de wij ermee opsturen. Ja, en gaan we de beste bands nog checken.
2: Ik wil u misschien toch een kleine tip geven, ook al kan het misschien parels kleine zijn, maar we gaan toch proberen, want om 10:30, straks op de North Stage, komt Knock Loose spelen. En daar wordt enorm hard naar uitgekeken, want Knock Loose is een Amerikaanse hardcore band die eigenlijk al een tijdje bezig is, maar als een kleine groep begonnen is en stelselmatig groter en groter is geworden. En die hebben vorig jaar, zijn die op de Main Stage terechtgeraakt, ergens in het midden van de dag.
1: Ja.
2: Letterlijk, die je net bent overgelopen, kapot gespeeld. En Graspop dacht...
1: Ja, nu is het...
2: Tijd om te headline.
1: Al laat, hè?
2: Ja.
1: Goeie plek dan.
2: Dus ik vind dat je op zijn minst straks even moet gaan kijken.
1: Oké, maar ik ga dat wel doen.
0: We gaan dat live doen op de wei. En als je er niet bij bent hier in Dessel, fysiek dan op de wei, dan hoef je ook nog altijd niks te missen, want we zenden heel die set live uit hier bij Studio Brussel. Of je kan ze ook bekijken op VRT Max.
2: Maar nu eerst, alvast, Knock Loose en Mistake Like Fractures. Amelie, bedankt om erbij te zijn. Hè.
1: Jullie, merci. Doei.
4: Live op Graspop Metal Meeting.

0: vrouw zijn.
1: Gaat ze aan stralen en stop met de wenen. En straks om middernacht mag Volbeat deze tweede dag Graspop Metal Meeting afsluiten. En we gaan dat allemaal gewoon samen live meemaken hier op de Weimar. Dus ook bij jou thuis, waar je ook bent. Studio Brussel en op VRT Max tot 1:30. Dit is Volbeat en Heaven nor Hell.

0: De Denen van Volbeat. En we hebben goede nieuws, want we mogen hun concert integraal uitzenden straks. En ook nog een live set van Alter Bridge. En vooral ook Knock Loose, waar heel de wij eigenlijk al heel de dag naar aan het uitkijken is. Dus er komen goede dingen aan.
1: Live op Graspop Metal Meeting.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is een historische windmolen omvergeblazen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen. Christine Bonneure, jij hebt een overzicht.
1: Het onweer kwam uit Frankrijk, trof eerst Wervik en Ieper en vooral ook de streek rond Avelgem en Tichem. Daar kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen of takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische erfgoedmolen volledig tegen de vlakte gegaan, de Huissenkoutermolen. In Lievegem is een straat ondergelopen, in Wortegem en Serskamp zijn bomen omgewaaid, in Melle kwam een boom op een huis neer. En hier en daar vielen er ook forse hagelstenen. Ook verder noordoostwaarts is er schade. Het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen is onderbroken omdat er een boom op de sporen is gevallen bij Mechelen-Nekkerspoel.
0: Dank je, Christine. Het onweer trekt nu richting Nederland. Op de meeste plaatsen is code oranje niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. In de komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het dan ook geen tent.
3: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot. Hè. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
0: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Ook Werchter vindt plaats van 2 tot en met 5 juli. Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden om zo een bredere politieke crisis te voorkomen. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten bij de tussentijdse verkiezingen. Een opsteker voor Labour is de overwinning van Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Hij is nu verkozen tot parlementslid en kan zich kandidaat stellen om premier te worden en dat wil Burnham ook. Maar Starmer lijkt voorlopig niet van plan om snel op te stappen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
4: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
0: En op het WK voetbal speelt gastland, de Verenigde Staten, in Seattle tegen Australië. Geert Hermans, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
5: Wel, de Amerikanen blijven het goed doen op dit WK. 4-1 tegen Paraguay in wedstrijd 1. En nu weer 2-0 voor tegen Australië. Dat het tempo van de Amerikanen niet kon bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, een voorzet van Balogun paniekerig in eigen doel werkte. En vlak voor de rust kopte Alex Freeman de 2-0 binnen. Eerst afgekeurd voor buitenspel, maar door de VAR met onze Bram van Driessen in het team toch nog terecht goedgekeurd. 2-0 aan de rust, de Amerikanen goed op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs groepswinst.
0: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op onweersbuien met rukwinden. Na middernacht wordt het droger en het blijft zacht tot 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Brussel. De festival.
6: metal meeting.
7: Goedenavond, het is iets over 10 op de nog altijd wel hete Wij in Texel. We duiken meteen samen terug in de live muziek voor het laatste stuk van de show van Alter Bridge. De sfeer zit er bijzonder goed in aan de South Stage. De zon is weg, maar de goesting zeker niet. Dit is Alter Bridge.

festivalzender. Live op Eurosport Metal Meeting.

0: guys have been amazing. Thank you.
1: Blackbird van Alter Bridge live op Graspop Metal Meeting.
0: Thank you so much for being so kind to us. We've had a wonderful time. We hope you had as much fun as we did. Have a great weekend, everybody.
1: Zeer lieve woorden van Alter Bridge. Tim stuurt in de app het hoogtepunt voorlopig voor mij vandaag. Genieten van het mooie gitaargeweld. En Karel stuurt, ik ben al super excited voor Knocked Loose. Die beginnen straks om 10:35 en dat ga je horen ook op je radio. Maar nu nog dat laatste nummer meepikken van Alter Bridge.

0: goede show van Alter Bridge hier op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Ze hebben er zelf zichtbaar ook van genoten en het publiek al zeker. En over 10 minuten dan is het tijd voor Knock Loose. En dat wil je echt niet missen. En dat hoeft ook niet, want je gaat het live meemaken op VRT Max en hier op Studio Brussel. Minder leuk muzikaal nieuws was deze week toen Tom Morello helaas moest afzeggen voor zijn show hier in Dessel. Het was door familieredenen, daar kan je moeilijk kwaad om zijn. Dat gaat natuurlijk voor. En het festival zorgde wel voor een mooie vervanger. Bulls on Parade, de Rage Against the Machine Tribute Band. En die voelde toch wel een soort van verantwoordelijkheid op hun schouders.
1: Ik ervaarde wel enige druk, maar dan een moment dat ik op het podium stond, dan was die druk ook wel weg. Dan is het gewoon rondkijken, de vrienden zien en als van ouds.
0: Als van ouds, maar ook niet helemaal als van ouds, want het was de allereerste keer voor hen op de mainstage op Graspop Metal Meeting.
2: Ja, het is de 5e keer denk ik dat we hier staan.
3: 5e keer.
2: Ja, maar anders is het altijd zo'n nachtprogramma in de Metal Dome, wat ook super plezant is. Maar deze was toch wel net iets meer volk.
0: Iets meer volk dat gretig meedeed en zich heel hard amuseerde met Bulls on Parade. Dit is hoe het er gisteren aan toe ging. Killing in the Name live.
4: Live op Graspop Metal Meeting.

Mooi moment gisteren op Graspop Metal Meeting, Bulls on Parade en Killing in the Name. Het is bijna zover, Knocked Loose. Die gaan er zo meteen aan beginnen hier op Graspop Metal Meeting. En dat wordt de moeite. Morgen is deze band hier. Ze komen ook op interview bij Studio Brussel. Avatar, The Eagle.

Villain en Sick Sad World. We zitten klaar voor Knocked Loose, maar die laten nog een paar minuutjes op zich wachten. Ik neem je zometeen met zoveel plezier mee naar die show van Knocked Loose hier op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Nog even Deftones, Infinite Soul.

Deftones gaan we deze zomer nog zien in ons land op Pukkelpop. Maar nu, hier en nu in Dessel, is het aan Knocked Loose. Een van de absolute bands van dit jaar, van vorig jaar. Ze waren hier vorig jaar al met een legendarische show op Graspop Metal Meeting. En ze zijn dit jaar terug. Nog later op de avond. En dat gaat denk ik alleen maar goed zijn voor de show die ze hier gaan brengen. Ik heb ze 2 weken geleden zelf gezien in het buitenland. En ik kan je zeggen, die show was fenomenaal. Je gaat het nu zelf meemaken op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Dit is Knocked Loose Live.

Don't Reach For Me. Dit is Knocked Loose live op Graspop Metal Meeting. Het is een zeer intense band die je wel echt heel goed meeneemt. Ze gaan 100.000 keer van tempo, van ritme veranderen. En gewoon hard blijven gaan, want dat is wat ze doen. Knocked Loose. Are you feeling good now? Duidelijk van wel.

Wat een show van Knocked Loose is dit al. Je gaat er straks nog meer van horen op je radio. Als je verder wilt blijven genieten van Knocked Loose, ga dan gewoon kijken op VRT Max. Eerst op de radio even het 14 nieuws van 11 uur. En na dat 14 nieuws neem ik ook graag mee naar de marquee.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het is vanavond flinke onweer in West- en Oost-Vlaanderen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen en is op weg naar Nederland. Het onweer kwam vanuit Frankrijk. In de streek rond Avelgem en Tighem kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom neer op een huis. In Antwerpen is het treinverkeer onderbroken nu tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Op de meeste plaatsen is code oranje wel niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
1: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject in dezelfde richting reden tussen Londen en Leicester. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal spelen de Verenigde Staten en Australië tegen elkaar in Seattle. De wedstrijd zit in het absolute slot. Geert Hermans, hoe staat het daar?
3: Wel, we zitten inderdaad in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. En de Amerikanen gaan weer winnen. Ze staan nog altijd 2-0 voor tegen Australië. Een zege die ze vooral te danken hebben aan een uitstekende eerste helft, waarin de Australiërs de Amerikanen echt niet konden bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0. Met een outgoal van Burgess op aangeven van Balogun. En vlak voor de rust werd het dan nog 2-0. Met een kopbal. Een doelpunt was dat van Freeman. Na de rust waren de Australiërs echt niet bij machten. Ze hadden wel meer de bal, maar ze konden echt voor geen gevaar zorgen. En zo bleef het eigenlijk makkelijk 2-0 voor de Amerikanen. De wedstrijd is nog altijd niet afgefloten, maar de 3 punten die gaan naar de USA. Want ze hebben ook al tegen Paraguay gewonnen. En dat wil zeggen dat ze nu met een 6-6 aan de leiding staan in groep D.
1: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten nog kans op wat onweer met rukwind. En na middernacht wordt het droger en blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 's Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Jawel, we zijn erbij in Dessel al sinds gisteren. En we gaan ook vandaag nog een paar uur door. Niet tot 1 uur vannacht, wel nog langer. Tot 2:30 vannacht. Dus je hebt nog een paar uur te gaan met geweldige live muziek hier van op Graspop Metal Meeting. Nu gaan we naar de marquee voor Cradle of

Het zijn Britten met veel make-up, veel show en veel tempo.

Cradle of Filth live in de Marquee op Graspop Metal Meeting. Als je nog verder wil genieten van Cradle of Filth, ga dan gewoon checken op VRT Max, want daar kan je de vier grote podia van Graspop Metal Meeting zien. Maar ik neem je nu graag terug mee naar de main stage. Want daar staan echt tienduizenden mensen te springen en te genieten bij een geweldige band. Dit is Knocked Loose.

0: much.
1: Knocked Loose met een geweldige show tot nu al op Graspop Metal Meeting. Lisbeth stuurt in de app van Studio Brussel de vraag. Gaan we straks Volbeat horen? Jawel. Die komen straks om middernacht.

0: op Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.

in the wheel.

Knocked Loose Motherfucker. Anders kan ik het niet zeggen.

Let's go!

0: Er was nog een stevige Wall of Death om het af te sluiten. Die heel erg goede show van Knocked Loose Motherfucker. 100 keer gezegd. En zo is het. Heel erg straffe show van Knocked Loose. Ze waren hier vorig jaar, dit jaar nog later op de dag. En laten we dan gewoon hopen dat ze er volgend jaar opnieuw bij zijn. Goedenavond, Frederik.
1: Hey, Bert.
0: Wat vond jij van Knocked Loose?
1: Wel, wat moet ik daarvan zeggen? Het was gewoon het beste wat dat mij betreft. Het beste van heel... Allee, sorry voor alles wat er nog komt, maar Knocked Loose is voor mij de pinnacle. Dat is

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Studio Brussel, live.
2: Ja, absoluut. Hè. Ja, absoluut. Het zijn voor mij inderdaad, ja, het zijn absolute legends. En ik vind ook de energie die ervan uitstraalt, de variatie die erin zit. En op een bepaald moment zag ik denk 3 of 4 gigantische circle pits in het publiek. Ja, dat is fenomenaal. Hè. Dat is ja, wereldklasse.
3: Het is een geniale band en ja, zeker frontman Brian Garris, die stopt ook niet met volksmennen, zoals je dat dan zegt, en het publiek meekrijgen en ze opjutten. Hij blijft het doen. Frederik, moet je op een bepaald uur gaan slapen of heb je nog wat tijd vanavond?
2: Ik heb nog wel wat tijd.
3: Dat is zeer goed, want straks is er Volbeat. Vanaf middernacht tot 1:30 spelen die hier op de mainstage. Gaan die afsluiten en gaat dat integraal volgen op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Dus Frederik, nog heel veel plezier de komende uren.
2: Zeg, dikke merci, hè. En nog een keer een dikke merci om het uit te sturen.
4: De festivalzender. Live. Graspop Metal Meeting.
3: Nu, voor we straks naar Volbeat gaan, neem ik je nog even mee naar het einde van de show van Cradle of Filth. We waren er net al bij die ja, gekke Britse vampieren. Die houden van de horror, van de goth, van alle show die erbij hangt.

0: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Live op Graspop Metal Meeting.

De band die trouwens een nieuw album gaat uitbrengen, waar een bijzondere samenwerking op gaat staan. Want op een volgende album komt er een nummer met Ed Sheeran. Jawel, Cradle of Filth en Ed Sheeran. En dat ja, is zo gekomen omdat Danny Filth van Cradle of Filth ook in Suffolk woont, zoals Ed Sheeran. Zo kennen ze elkaar en zo is het dan gebeurd dat ze ook samen een nummer hebben gemaakt, aan het maken zijn en dat dus op hun volgende album zal staan. Dat was Cradle of Filth hier in de Marquee op Graspop Metal Meeting. En de dramatische outro, die blijft gaan. Maar dat is mooi, zodat ik nog de tijd kan nemen om jou te vertellen wat er gaat gebeuren het komende anderhalf uur op je radio en op VRT Max. Want zometeen begint Volbeat aan een show op de mainstage van Graspop Metal Meeting. De afsluiter van dag 2 en die ga je integraal kunnen meevolgen. Op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Dus ga nergens heen. Blijf gewoon luisteren en dan kan je zometeen anderhalf uur lang meegenieten van Volbeat live van op Graspop Metal Meeting.

0: Het is bijna middernacht.
1: Studio Brussel. Live op Graspop Metal Meeting.
0: Betekent dat Volbeat hier zometeen gaat beginnen aan een afsluitershow op dag 2 van het festival in Dessel. Het prachtige nieuws is dat jij dat integraal gaat kunnen meevolgen. Nu, terwijl Volbeat er zometeen aan begint, is er ook voetbal. Marokko begint aan een tweede wedstrijd op het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Schotland. Dus, als je thuis wil, meerdere schermen hebt, ga naar VRT Max. Want op VRT Max kan je perfect naar Volbeat kijken. En daar kan je aan de zijkant ook naar het voetbal kijken. Als je zou willen combineren, je kan. Geef het maar mee. Volbeat is er klaar voor. Dat hebben ze hier vandaag bij Studio Brussel verteld. Want ze zeiden dat het altijd leuk is om op een festival te spelen.
2: I think it's nice to do something different. I mean, last year we played a lot of arena shows and kind of the same thing every night. Changing the setlist maybe a little bit. But then coming to the festivals, it's very different. I mean, the audience is different. It's different parts of Europe. But I mean, I like both.
0: Dus het festival is heel erg leuk om te spelen. En dat gaan we straks sowieso horen en voelen, denk ik. Zometeen VRT Nieuws van 12 uur. En daarna zet ik jou er gewoon bij. In het publiek. Bij Volbeat hier op Graspop Metal Meeting. Zometeen.
1: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
1: Life is music.
4: Studio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Anzegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken om de weg. In Oost-Vlaanderen in Kruisum is een historische molen tegen de vlakte gegaan en in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
5: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens. Dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen. En zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
4: Ook op het spoor was er heel wat hinder in die provincies. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Intussen zijn alle onweerscellen het land uit. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hitte dagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
6: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
4: François Englert is overleden. Hij werd 93. Hij is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, een doorbraak op het vlak van elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met Englert heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
7: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken. Die had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn, en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? Dat is groot.
4: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van dat ongeluk zijn nog niet duidelijk. En op het WK voetbal is gastland, de Verenigde Staten, nu al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Geert Eermans.
8: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet. En dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen. En al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
4: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen Schotland en Marokko. Het staat daar al 0-1 voor Marokko. De wedstrijd is te volgen op VRT1. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op een bui. Het is overal droger. Na middernacht blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Zo vrijdag 19 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Het is zover, de Denen van Volbeat zijn er aan begonnen. De afsluiter van deze dag van het heerlijke festival hier in Dessel. Ik ga er niet te veel woorden meer aan vuil maken en jou gewoon laten meegenieten. Dit is Volbeat.

0: Je bent erbij bij Volbeat. Live op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Afsluiter van deze dag.
1: Dank je. Going vintage up here.

0: Je bent aan het meegenieten van de show van Volbeat op de mainstage van Geraspop Metal Meeting, afsluiter vanavond. En ze spelen nog bijna een uur. Tot 13:30 doen ze het hier in Dessel. En tot dan ga jij er alles van horen.
1: Let's go back. Time to play some old Volbeat stuff. This next song is from the Guitar Gangster album. How many years is it since we played that song, John? 13 years, goddammit. All right, this is the Guitar Gangster. Here we go.

0: Ze zorgen voor sfeer, voor feest, voor een prachtige afsluiter van dag 2 van Graspop Metal Meeting. Je zit live bij Volbeat. Je kan alles meevolgen via VRT Max als je wil. Je kan er ook naar de andere podia van Graspop Metal Meeting kijken. Maar je zit ook goed hier bij Studio Brussel.
1: Dat is een metal market down there. Come down and buy the Volbeat record.
0: Tot 1:30 Volbeat op je radio.
1: Serious stuff. Can you say that? Let's do it together. In a barn of the goat giving birth to Satan's spawn, the dying world of doom. The barn of the goat giving birth to Satan's spawn and the dying world of doom. Yeah, you know it. That's pretty good. Don't take it too seriously. Listen, Volbeat doesn't support any kind of religious belief because it's all fucking crap. We believe in mom and dad, good chocolate, good ice cream. And hopefully we can believe in Formula One again when they actually go back to real race cars. And we believe in Max Verstappen. Let's step into the barn. Here we go.

Daarnet het nummer met de langst mogelijke titel van Volbeat. En dan die dikke hit Heaven Nor Hell. En meteen verder. Ze verdragen niet Volbeat. Op Graspop Metal Meeting, goeienacht.

Ze zijn al meer dan een uur bezig en ze zijn nog niet klaar. Zeker niet. Ze volbeat, ze gaan ook door tot 2:30. We zijn een paar minuutjes vroeger begonnen, dus wie weet stoppen ze een paar minuutjes vroeger. Hopelijk niet natuurlijk. Tot 2:30 in principe spelen ze hier als afsluiter van 2 van Graspop Metal Meeting. Op de mainstage voor die tienduizenden mensen hier op die prachtige wei in Dessel.

En dat was het dan, de show van Volbeat. Heel erg mooie afsluiter. En dat is het dan, het einde van dag 2 van Graspop Metal Meeting. Dankjewel dat je er vandaag weer bij was. Je kan een pak concerten trouwens herbeleven. Ga kijken op VRT Max als je geen genoeg krijgt van alle metal. En morgen ben je daar ook weer op de juiste plek om live naar 4 podia van Graspop Metal Meeting te kijken. Je vindt het allemaal op VRT Max. En Studio Brussel is er morgen ook weer bij vanaf 4 uur. Op natuurlijk een gloeiend hete wei in Dessel. Maar het is gezellig hier samen. Fijne nacht, hou het veilig. En heel graag

Guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een treinbotsing in Engeland bij Bedford, ten noorden van Londen, is één dode gevallen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor...